0: vallen. De deal die de presidenten Trump en Poetin hebben gesloten om miljoenen vaten Russische diesel in te kopen moet van tafel, vindt premier Jetten. Hij zegt tegen de Kamer de Amerikanen er ook voor gewaarschuwd te hebben. Trump denkt met zijn dieseldeal de brandstofprijzen in zijn land te verlagen in aanloop naar verkiezingen volgende maand. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

trotse blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Baldwin. Worth everything.
1: Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Nieuw-West is iemand gewond geraakt, meldt het Parool. Waarschijnlijk kwam het door rondvliegend glas. Ook is er veel schade aan het gebouw. Buurtbewoners zeggen dat het doelwit waarschijnlijk een buurman is. Bij hem is van zijn scooter in brand gestoken en een schietpartij geweest. Het moet klaar zijn met zorgfraudeurs als het aan Pro ligt. Zij komen met een initiatiefwet waarbij mensen die als ondernemer in de zorg willen beginnen worden doorgelicht, meldt de Telegraaf. Het OM schat dat er elk jaar 10 miljard aan zorggeld wordt verduisterd. Ook krijgen mensen vaak niet de beloofde zorg. Asielminister Van den Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. De stad vangt vanaf vandaag 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van den Brink. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Groot Nieuws Radio.

0: een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden daarom geen of minder bussen of treinen. De treinen van de NS rijden wel, net als het OV in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken om hun zin te krijgen. Het wordt spannend of de stikstofplannen van het kabinet door de Tweede Kamer komen. Pro zegt eerder steun toe voor de plannen, maar dreigt die nu weer in te trekken, meldt de Telegraaf. Het kabinet wil de stikstofregels op sommige punten afzwakken tegen het zere been van Pro. In India zijn 13 kinderen omgekomen nadat een boot waar ze op zaten omsloeg. Het gebeurde op de rivier de Ganges. Er zaten 15 tot 20 mensen op de boot. Premier Modi spreekt zijn medeleven uit en heeft de families van de slachtoffers compensatie beloofd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een rustige dag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7th.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Op veel plekken in het land rijden vandaag geen of minder bussen. Het streekvervoer staakt. Ook regionale treinen hebben er last van. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken voor een betere cao. NS-treinen en het OV in de grote steden rijden vandaag wel normaal. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Nieuw-West is iemand gewond geraakt, meldt het Parool. Waarschijnlijk kwam dat door rondvliegend glas. Ook is er veel schade aan het gebouw. Buurtbewoners zeggen dat het doelwit waarschijnlijk een buurman is. Bij hem is al eens een scooter in brand gestoken en een schietpartij geweest. In het Limburgse dorp Heidhuizen is gisteravond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. En dan nu het weer van Weer Online? Het is een rustige dag vandaag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: totdat de storm weer licht.
1: Kom maar, lieve schat, ik hou je vast, ik hou je vast.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthoff.
2: Een hele goede morgen. Wat is er mooier dan een nieuwe dag beginnen met het woord van God? Dat is precies wat we gaan doen hier bij Grootnieuws Radio in Levenswoorden. Zometeen hoor je een overdenking van Hugo van Meeuwen van het Leger des Heils, nadat we hebben gelezen uit Leviticus 20, vers 26. Daar vinden we de dagtekst van vandaag. En die luidt: wees heilig omwille van mij, want ik de Heer ben heilig. En heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn. Je bent niet...

0: veilig bent.
1: Martijn Buwalda met een prachtig lied van Lauren Daigle. Je hoorde Totdat je veilig bent. Waaraan kunnen mensen zien dat jij een christen bent? Of heb je daar misschien nog niet echt over nagedacht? In de Bijbel staan er een aantal dingen genoemd waaraan je zou kunnen zien dat iemand een christen is. Vandaag gaan we samen met Hugo van Meeuwen van het Leger des Heils verder stilstaan bij zo'n tekst.
2: In Johannes 13, vers 35 staat: aan jullie liefde voor elkaar zou iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Wat Jezus hier zegt is scherp. Niet aan je woorden, niet aan je overtuigingen, maar aan je liefde. En blijkbaar is dat het meest zichtbaar en tegelijk ook het meest kwetsbaar. Want liefhebben zoals Jezus doet, betekent dat jij je openstelt. Dat je de ander niet vastzet in een oordeel. Dat je ruimte maakt, ook als dat ongemakkelijk is. Dat echte contact waar we het net over hadden, daar zit iets van die liefde in. Dat je iemand ontmoet zonder masker. Dat je niet meteen weet wat je ervan moet vinden, maar eerst die mens ziet, net als jij. In een wereld waarin tegenstellingen snel groeien, is dat misschien wel het krachtigste wat je kunt doen. Niet meegaan in het wij en zij denken, maar steeds die mens blijven zien. Bij het Leger des Heils zien we hoe belangrijk dat is. Mensen komen binnen met hun verhaal, soms ingewikkeld, soms rauw, soms met onbegrepen gedrag, zoals we dat tegenwoordig zeggen. Maar als je de ander beter leert kennen, zit daar zo mooi en uniek mens achter. En dit terwijl we toch snel in dat oordeel schieten. Dat we iemand labelen of op afstand zetten. Of dat we denken dat we het wel weten. Hier word je als volgeling van Jezus aan herkend. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zelf niet altijd makkelijk vind. Mensen kunnen dingen doen of zeggen waar ik direct een mening over heb. Soms merk ik dat mijn eerste reactie eerder een oordeel is dan liefde. Misschien herken jij dat ook wel. Dan moet ik vaak terugdenken aan mijn jeugd. In onze vriendengroep was er één vriend die steeds dezelfde woorden gebruikte. Alleen maar liefde. Destijds vonden we dat wat simpel. Hij zei het overal, alleen maar liefde. Het leven is toch eigenlijk veel ingewikkelder dan dat? Maar het bijzondere was dat wanneer er spanningen waren, of ruzie, of gedoe, of iemand werd buitengesloten, dat hij die woorden bleef herhalen, alleen maar liefde. En weet je wat er gebeurde? Die woorden brachten vaak precies datgene waar we behoefte aan hadden. Niet nog meer discussie. Niet nog meer gelijk, maar ruimte, begrip en verbinding. Later ben ik dat steeds meer gaan herkennen in de woorden van Jezus. Natuurlijk betekent liefde niet dat alles goed is of dat de waarheid er niet toe doet. Maar liefde bepaalt wel hoe jij naar mensen kijkt en hoe je met hen omgaat. Jezus zegt in Johannes 13, vers 35: hieraan zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde onder elkaar hebt. Denk daar eens over na vandaag, als je mensen ontmoet. Zet je de liefde voorop? Of het oordeel? En stel je voor wat er gebeurt als juist daarin iets zichtbaar wordt van Jezus. Niet groot of spectaculair, maar in dat ene gesprek, dat ene bezoek. Dat moment waarop iemand zich echt gezien voelt. Misschien ervaar je dan met elkaar juist Gods liefde. Dan komen deze woorden van Jezus tot leven. Hieraan zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde onder elkaar hebt. Want uiteindelijk is liefde niet het zwakste wat we kunnen geven. Het is vaak juist het sterkste. Alleen maar liefde.

0: Brian en Jen Johnson. Je hoorde You're Gonna Be Okay. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Hugo van Meeuwen. We zijn vandaag aan het leren hoe mensen aan ons kunnen zien dat wij christenen zijn.
1: Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Je hoort dat vaker. Heb elkaar lief. Als je niet uitkijkt, kan dat iets groots blijven. Iets abstracts. Wat bedoelt Jezus daar nou precies mee? Hij maakt het gelijk concreet. Hij zegt, heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Dus als je wilt weten wat de liefde is, hoef je niet diep in jezelf te zoeken. Alsof het iets is wat je moet opwekken. Je kijkt naar hem. Naar hoe hij met mensen omgaat. Wat mij daarin enorm raakt is dat echte contact van mens tot mens. Dat moment waarop alles wegvalt. Tijd, plek, rollen. Je ontmoet elkaar puur, zonder masker, zonder oordeel. In de Bijbel zie je dat in het verhaal van de vrouw die betrapt is op overspel. Dat staat in Johannes 8. Die vrouw wordt bij Jezus gebracht door de Farizeeën. Niet omdat ze om haar geven, maar omdat ze een punt willen maken. Ze sleuren haar als het ware een discussie in. Wie heeft er gelijk? Wat moet er gebeuren? Volgens de wet is het duidelijk, ze moet gestenigd worden. Maar Jezus doet iets opvallends. Hij gaat niet meteen reageren. Hij bukt zich en schrijft wat in het zand. Hij vertraagt het moment. Alsof hij weigert om mee te gaan in die haast naar oordeel. Alsof hij ruimte maakt voor iets anders. En dan zegt hij, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen werpen. Dat is confronterend. Niet alleen voor hen toen, maar ook voor ons nu. Want hoe snel hebben wij niet een mening klaar? Een oordeel, een conclusie. Langzaam druipen ze af. Er staat ook eerst de oudste. Misschien omdat zij zich het meest bewust zijn van hun eigen leven. En dan blijft er iets heel puurs over. Een ontmoeting tussen twee mensen. Geen groep meer. Geen systeem. Geen druk van buiten. Alleen Jezus en die vrouw. En wat hij dan doet is zo kenmerkend. Hij zegt niet, het maakt niet uit wat je hebt gedaan. Hij veroordeelt haar ook niet. Hij begint met een vraag. Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Zij zegt, niemand, heer. Dan zegt hij, ik veroordeel u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Dat is liefde, zoals Jezus die bedoelt. Niet het goed praten van alles, maar ook niet het vastzetten van iemand op wat hij of zij verkeerd heeft gedaan. Hij ziet haar. Hij ziet haar echt. Niet alleen haar fout, maar haar als mens. En precies dat verandert iets. Want als iemand jou zo aankijkt, zonder oordeel, maar wel in waarheid, dan komt er ruimte. Ruimte om opnieuw te beginnen. Misschien is dat wat heb elkaar lief betekent. Niet dat je altijd precies weet wat je moet zeggen, maar dat je aanwezig bent. Dat je de ander ziet, luistert en ruimte laat. Dat is dichterbij naar je denkt. Niet iets groots wat je moet organiseren of perfect moet doen. Juist op kleine momenten kan dat gebeuren. In een gesprek, in een blik, even echte aandacht geven. Een moment van mens tot mens. De vraag is niet, hoe kan ik alle mensen lief hebben? Maar kan ik vandaag één persoon echt zien? Zonder oordeel, zonder haast. Zoals hij, Jezus, dat ook bij ons wil doen.
2: God, u

Zien door de armen naar omhoog. Daarvoor in de overdenking van Hugo van Meeuwen mochten we leren dat als we lief zijn voor elkaar, mensen de liefde van God voor ons door ons heen kunnen zien. Dat is een mooie boodschap van deze woensdagochtend, die zometeen verder wordt voortgezet met De Nieuwe Morgen met Juri van de Geest. Naar Laura's Story, dit is Indescribable.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
7: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
8: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij Boerdrachten.nl.
1: Verras je relaties of personeel met een geschenk dat bruist van aandacht. Verfijnde bubbels, eerlijke Fairtrade chocolade en impact. Met elk pakket steun je Stichting Frontlinie. Kijk op bubbleschocolate.nl.
2: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De operatie die paus Leo gisteren heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden daarom geen of minder bussen en treinen. De treinen van NS rijden wel, net als het OV in Amsterdam en Den Haag. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken om hun zin te krijgen. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. Het weer van Weer Online? Het is een rustige dag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Een hele goede morgen, mag ik alweer zeggen, op deze woensdagochtend 14 oktober. Deze dag die zou zomaar eens kunnen beginnen met een lied dat je zelf heel erg mooi vindt. Welke dat is, dat weet ik niet. Dat weet jij wellicht. Als je een liedje hebt waarvan je denkt, nou, daar zou ik graag mee op starten en dat gun ik de rest van Nederland ook, stuur dan even een berichtje met de Grootnieuws Radio app. Titel en artiest, meer dan welkom.
7: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules, 196 stuks, voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
10: Met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
9: Oei, ik voel de bui al hangen.
10: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
9: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
11: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
12: Wil je ook thee?
13: Och ja, lekker.
14: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
13: Oh, wat een goede vraag.
15: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
16: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
17: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
18: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
17: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
19: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
20: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
21: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar €7. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
22: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: De Nieuwe Morgen.
23: Met Joeri van der Geest.
12: Het christelijke radiostation.

Zoé, dat is Brian Dirksen en Everlasting hier op Groot Nieuws Radio. 6:10. Het is 14 oktober en ik denk, nou ja, ik schat het een beetje in, dat je nu wel lekker wakker bent met de gitaren van Everlasting. Oké, het is woensdagochtend, hartstikke vroeg. Jij bent al wakker. En ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom. Ja, misschien ben je wel aan het staken deze ochtend. Dat zou zomaar kunnen. Er is namelijk een landelijke staking in het streekvervoer. De hele dag rijden er minder bussen en regionale treinen. Maar ja, het zou zomaar kunnen dat je wel aan het staken bent, maar dan alsnog vroeg wakker wordt. Omdat dat nou helemaal in je ritme zit. Maar het is wel even goed om te weten dat als je vandaag de bus of de streektrein pakt, het gaat dan wel echt om de streektrein, ja, dan heb je misschien een plan B nodig, want er wordt dus de hele dag gestaakt. En het streekvervoer dus, er rijdt ook een stuk minder. Ja, en ik was ook bij de supermarkt en toen dacht ik, ja, zouden de vakkenvullers ook aan het staken zijn? Nee, dat is dan weer een heel andere storing. Maar goed, het lijkt wel, want al die vakken die worden ook alweer niet bijgevuld. Wat is jouw reden om wakker te zijn? Je mag het laten weten via de Groot Nieuws Radio app. Heb ik een andere vraag ook aan je gesteld? Ja, ik stel veel vragen aan je aan het begin van deze ochtend. Met welke plaat zou je graag wakker willen worden? Nou kreeg ik een berichtje van Will en die zegt: goedemorgen Jure, ik zou zo graag Zion van Aaron Shus willen horen. Het klinkt zo mooi in het donker. Alvast bedankt. Nou, dankjewel Wil. Je luistert mee vanuit Nieuw Lekkerland, Kinderdijk. Dus ik hoop dat deze plaat daar goed aankomt. Aaron Shust en Zion.

0: wordt er ook van genoten hier zo in het donker. Maar niet helemaal donker. Ik zit hier in de studio, maar als ik naar buiten kijk, dan is het hartstikke donker. Zie ik de eerste mensen wel alweer actief op de fiets stappen. De eerste auto's die de rotonde overrijden. Dan ben ik toch altijd benieuwd, ja, wie zouden die mensen zijn en wat houdt ze bezig op dit moment? En daarom stel ik je elke ochtend de vraag, wie ben jij eigenlijk? En waar ben je, waarom ben je wakker? Je mag het allemaal doorsturen met de Grootnieuws Radio app. Als je dat doet, zet ik je op de lijst met wakkere mensen. En zo weet ik het al van een aantal mensen. Onder meer Martin, die zegt, goedemorgen, vandaag ben ik op weg naar het NS-station van Zutphen en Hengelo. Ik moet er een inspectie uitvoeren bij de elektrische installatie bij een koffiecorner. Een gezegende dag allemaal. En ik doe bij deze de groeten aan mijn collega Willem. Nou, misschien luistert Willem ook wel. Wil hij de groetjes terugdoen naar Martin? Of misschien ben je heel iemand anders. Stuur dan nu een berichtje met de Grootnieuws Radio-app en meld jezelf wakker.
1: De dagtekst.
0: Vandaag Leviticus 20, vers 26. Wees heilig omwille van mij, want ik, de Heer, ben heilig. En ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn. Wees heilig omwille van mij, want ik, de Heer, ben heilig. En ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn. Dagtekst van vandaag, die je nog meerdere keren voorbij hoort komen, is vandaag Leviticus 20, vers 26.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Grootnieuwsradio.

prachtige stem van Chandler Moore. En echt een ontzettend mooi lied. God, I'm just grateful. Nou, kijk eens even op de klok. Het is 6:54. Half wakkere mensen op dit vroege tijdstip. Ja, waaronder een paar vaste waarden. Zoals Jan uit Barneveld, die alweer lekker aan het wandelen is. En Groningen Radio gewoon in zijn oortjes heeft zitten. Jan, bedankt voor je wens. Dat je iedereen een hele fijne dag toewenst. En die geef ik bij deze graag door. Ja, Nico, oh, die is pas echt vroeg op. Hij werd al sinds 2:30 vannacht in de frietfabriek. Hij gaat nu even een tukje doen en daarna door naar de boer. Nou, Nico slaapt lekker en daarna weer succes met de arbeid. Leon, die doet de groeten vanuit de bakkerij in Delft. Nou, daar is het waarschijnlijk hartstikke lekker en ook al vroeg op natuurlijk. Aantal luisteraars ook al op de weg. Wim die rijdt vandaag met de vrachtwagen van Klarenbeek naar Bokstel, Os en Apeldoorn. Mai die gaat van Kampen naar Doetinchem. Jordi die is op weg van Zwolle naar Heerenveen om een installatie in bedrijf te stellen. Rij voorzichtig ook, mannen. Wiebe die is onderweg naar, jawel, de Albert Heijn, de Appie. En daar liggen helaas nog een paar spullen in de schappen. Dus die storing die is nog niet helemaal voorbij. Nou, hopelijk heb je nog wel koffie, Wiebe. Dat zou toch lekker zijn als je op werk komt en er is in ieder geval nog een beetje koffie te tappen. Heidi begint vandaag aan haar eerste werkdag van de week. Dan zie ik nog Gert-Jan, Corina, Remco, John uit Arnhem, Mees, Gerdien, Rosa. Antje die zegt goedemorgen, Jorien. Ik luister ook weer naar de radio. Ik geniet van de mooie muziek. En ik ga proberen of ik naar het werk toe kan. Het is namelijk jammer dat er minder bussen rijden. Anders ga ik misschien lopen. Nou, dat is wel denken in oplossingen, Antje. Maar ik hoop wel, ja, dat die bussen natuurlijk rijden. Want er is vandaag een regionale staking. Ja, zo noem je dat volgens mij. Dus nou, hopelijk kom je veilig op je werk aan. En ook op tijd. Dit is Groot Nieuws Radio met nu Phil Wickham. This is our God.

0: op Groningen Radio en This Is Our God. Het is 6:03. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op veel plekken in ons land rijdt de hele dag geen OV. Personeel in het streekvervoer heeft het werk neergelegd als onderdeel van een hele serie stakingen. Treinen van NS rijden wel, net als het OV in een paar grote steden. Paus Leo had longkanker. Hij is er gisteren aan geopereerd. Een deel van zijn rechterlong is weggehaald. Er zat een knobbeltje op. De paus moet zeker een week herstellen van de ingreep. En er is afluisterapparatuur gevonden in een kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het apparaat was in een vergaderzaal verstopt achter een televisie, gewikkeld in wc-papier. Een medewerker van OpenAI is opgepakt.
2: Groot nieuws update.
0: De senaatsfractie van de ChristenUnie stemde gisteravond voor een strenger asielbeleid. Eerder deed de partij dat al in de Tweede Kamer, schrijft het Nederlands Dagblad. Zo verdwijnt de dwangsom voor asielzoekers die te lang op een besluit wachten. Senator Tineke Huizinga heeft nog wel bezwaren, maar volgens haar werd de dwangsom niet meer omdat het asielsysteem is vastgelopen. En de Tweede Kamer wil een hulpprogramma voor vervolgde christenen. Een kleine meerderheid steunde gisteren een motie van Ja 21 en de ChristenUnie. Het programma moet christenen helpen met veiligheid en wederopbouw in hun eigen land. Het geld komt uit het bestaande budget voor mensenrechten. Minister Berendsen, die noemt het overbodig, maar het moet wel binnen 4 weken uitgewerkt worden nu. En boer Jan Huigen uit Bunschoten die waarschuwde al in 2017 voor een hek bij supermarkten. Het Nederlands Dagblad plaatst dat interview nu opnieuw. Volgens hem kan 1 hek bij Albert Heijn of de Jumbo de schappen leegmaken. En daarom pleit hij voor meer voedsel uit de eigen regio. Hij wijst onder meer op de farao in de Bijbel die op tijd maatregelen nam. En dan nog het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Niet vanavond. F5, hoppakee. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met zon, stapelwolken en 18 graden op de thermometer. Zo kan dat ook. Dan de verkeersinformatie van de ANBB. Is die wel ververst?
3: De ochtendspits is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Tempel en Zaltbommel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk 9 kilometer file met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En de werkzaamheden aan de Suurhofbrug veroorzaken file op de A15 richting de Maasvlakte. De extra reistijd is daar 10 minuten.
4: Joeri van der Geest.
0: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Zometeen gaan we lezen uit de Bijbel. Johannes hoofdstuk 7 komt aan bod naar onder meer Marielle Madern en Ralf van Manen.
2: De nieuwe morgen.

0: to breathe in Maverick City Music, Fall on Me.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: We zitten midden in het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. De stad is vol, iedereen die heeft het over Jezus. Is hij een goed mens, een bedrieger of misschien de Messias? En de leiders die vinden het nu genoeg geweest en sturen mensen op hem af. Vandaag lezen we Johannes 7, vers 32 tot en met 53.
3: Heel veel mensen gingen hem geloven. Ze zeiden, zou de Messias soms meer wonderen doen dan hij? De farizeeërs hoorden dat de mensen dit over hem fluisterden. Daarom stuurden de leiders van de priesters en de farizeeërs een aantal mannen van de tempelbewaking naar hem toe. Zij moesten hem gevangen nemen. Jezus zei, ik ben nog maar een korte tijd bij jullie. Daarna ga ik terug naar hem die mij heeft gestuurd. Dan zullen jullie mij zoeken, maar niet vinden. Want waar ik dan ben, kunnen jullie niet komen. De Joden zeiden tegen elkaar, waar zou hij dan heen gaan, dat we hem niet zullen kunnen vinden? Zou hij van plan zijn om naar de Joden in Griekenland te gaan en hen over al deze dingen te gaan lesgeven? Wat bedoelt hij dat we hem zullen zoeken, maar niet zullen kunnen vinden en dat we niet kunnen komen waar hij is? Op de laatste dag van het feest, de belangrijkste dag, stond Jezus op en riep, als je dorst hebt, moet je naar mij toe komen en drinken. Als je in mij gelooft, zullen stromen van water dat leven geeft uit je binnenste stromen, want dat is beloofd in de boeken. Met dit water bedoelde hij de Heilige Geest. De mensen die in hem zouden geloven, zouden de Heilige Geest krijgen.

0: Ze kregen er ruzie over. En sommige mensen wilden hem gevangen nemen, maar niemand durfde hem iets te doen. De mannen van de tempelbewaking gingen weer terug naar de leiders van de priesters en de farizeeërs. Die vroegen hen: waarom hebben jullie hem niet meegebracht? Ze antwoordden: nog nooit heeft iemand zulke bijzondere dingen gezegd als hij. De farizeeërs zeiden tegen hen: heeft hij jullie ook al omgepraat? Jullie leiders en de farizeeërs geloven toch ook niet dat hij de Messias is? Alleen de gewone mensen geloven dat, doordat ze de wet van Mozes niet goed kennen. Vervloekt zijn ze. Nicodemus, die vroeger al eens 's nachts naar Jezus was gekomen, zei tegen hen: volgens onze wet mag je iemand niet zomaar veroordelen. Eerst moet er goed uitgezocht worden wat er aan de hand is. Ze antwoordde hem: kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar op in de boeken. Uit Galilea zal geen profeet komen. En ze gingen allemaal naar huis.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Chris Rice, die schreef het volgende lied ruim 20 jaar geleden. En hij kon er maar geen titel voor bedenken. Dus heet het gewoon Lied zonder titel. Untitled Hymn. Dit is de versie van Hilary Scott.

0: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
8: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
9: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.

0: een maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt gestaakt in het streekvervoer. Wie de bus of een regionale trein wil pakken, moet eerst even checken of die wel gaat. De treinen van NS rijden wel. En in een paar grote steden is er ook weinig aan de hand. Na de mislukte cao-gesprekken willen de bonden voorlopig elke week 1 keer het streekvervoer platleggen. Op universiteiten wordt massaal gefraudeerd. 1 op de 5 masterscripties is geschreven met AI, heeft RTL uitgezocht. Onderwijsminister Letchert is boos en wil dat universiteiten ingrijpen. Studenten hebben er geen moeite mee, omdat iedereen het doet. En ze vinden het naïef als universiteiten denken dat het niet gebeurt. In Amerika is afluisterapparatuur ontdekt in een kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Een medewerker had het apparaat verstopt achter een televisie in een vergaderzaal, gewikkeld in wc-papier. Hij is opgepakt. Volgens OpenAI heeft de medewerker geen persoonsgegevens van klanten buitgemaakt. Het weer van Weer Online? Plaatselijk eerst nog wat mist, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk over 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De werkzaamheden bij de Suurhofbrug op de A15 richting de Maasvlakte veroorzaken file. De vertraging vanaf de Thomassentunnel is nu een half uur. Al het verkeer wordt er via de vluchtstrook geleid. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
8: Een hele goede morgen. Zometeen op Grootnieuws Radio hoor je Michael W. Smith en Drummy Close.
9: Hoi, ik ben Pearl Josephson en ik nodig je uit voor Amazing Grace. Een heerlijke avond vol gospel, live muziek en samen zingen met mij en gospelkoor Total Praise. Dit najaar komen we naar Veenendaal, Dordrecht, Woerden en Harderwijk. Zorg dat je erbij bent. Bestel nu je tickets via tirfun.nl/amazing.
10: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
9: Laat je raken door muziek en zing mee. Tickets via tirfun.nl/amazing.
12: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
15: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
14: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
17: Jouw droomkeuken, die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl. Daar blijf je voor thuis.
6: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
18: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
19: Shape the future with confidence. EY.
20: Even bollen met Select.
21: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Ah, relaxed?
21: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
23: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: Hé, hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
3: De Nieuwe Morgen.
25: Met Joeri van der Geest.
3: Het christelijke radiostation.
25: Groot.

0: Me Close van Michael W. Smith. Kelly Carpenter, die schreef het in 1994 na een kerkdienst die hij zelf had geleid. Hij kwam thuis, voelde zich helemaal uitgeput en opgebrand. Hij was zo druk met werken voor God dat er weinig overbleef van gewoon bij God zijn. Hij was dus een echte Martha, terwijl hij eigenlijk een Maria wilde zijn. Dus ging hij thuis achter de piano zitten en wat eruit rolde was dit gebed. Draw me close to you. Je hoorde het zojuist hier op Grootnieuws Radio, de nieuwe morgen. Fijn dat je er bent. Het blijft vandaag droog. Vanmiddag komen er wat stapelwolken bij. Het wordt 16 tot 18 graden. Dus voor half oktober is dat helemaal niet verkeerd. Een prima dag dus om de fiets te pakken. En dat komt goed uit, want wie vandaag met de bus wil, ja, die kan wel eens lang staan wachten, want in grote delen van het land staken de chauffeurs in het streekvervoer. En ook de regionale treinen en trams die kunnen uitvallen, want ja, er wordt gestaakt. Gaat om een nieuwe CAO. De bonden die willen onder meer loon en een betere regeling voor oudere collega's. En dat blijft waarschijnlijk niet bij vandaag, want tot de kerst willen ze elke week één dag staken. Dus kijk even op de app van je vervoerder voordat je vandaag de deur uitgaat. Ja, sommige onderwerpen die laat je liever even liggen op een verjaardag. Asielopvang, dat is er toch zo eentje. Het zorgt voor aardig wat polarisatie. Maar, ja, vind ik mooi om te lezen, in Schiedam gaan inwoners met heel verschillende meningen er vanavond samen over aan tafel. En ze komen er niet om elkaar te overtuigen, maar wel om elkaar te begrijpen. Nou, dat gebeurt dus vanavond in Schiedam. Ja, en een praatje maken met een onbekende. Misschien heb je wel eens het verlangen, maar denk je, hoe doe ik dat toch eigenlijk? Zometeen ga ik daarover praten met een straatpastoor die dat elke dag doet.
1: De dagtekst.
0: Dat is Leviticus 20, vers 26. Wees heilig omwille van mij, want ik, de Heer, ben heilig. En ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn. Wees heilig omwille van mij, want ik, de Heer, ben heilig. En ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn. Leviticus 20, vers 26.

0: Mosaic Worship met René Kraaienoord en Ruimte. Nou, bij heel veel bushaltes is het vanochtend stil, want de bus die rijdt niet in verband met de staking in de regio. Maar ja, ook als de bus wel rijdt, dan zegt daar zelden iemand wat tegen elkaar. De meeste mensen die kijken toch naar hun telefoon. Nou, in de week van het praatje wordt daar aandacht voor gevraagd om toch even een praatje met iemand te maken. En daarvoor bel ik met iemand die daar heel veel verstand van heeft. Bernadette van Dijk. Ze is straatpastoor in Amersfoort en praat al 18 jaar met dak- en thuislozen. Bernadette, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, begint jouw dag vandaag ook weer op straat?
1: Nou, vandaag ben ik wel even thuis bij de kinderen.
0: Oh, ja.
1: Maar had gekund, inderdaad.
0: Ja, want je bent straatpastoor. Wat houdt dat precies in? Maak je dan echt praatjes met iedereen?
1: Ja, ik met mijn collega, wij zoeken mensen op waar ze zijn. Letterlijk en figuurlijk. En dat betekent dat ze in opvang komen, op werkplekken, op plekken waar mensen buiten bij elkaar komen. En als er zo slechte weer is, afdakjes of soms de bibliotheek. Nou, overal waar mensen zijn. En veel mensen kennen we ook al. Dus als ze dan eenmaal bijvoorbeeld begeleid of zelfstandig wonen, dan blijven ze vaak ook nog wel op zoek thuis. Of ze komen bij ons.
0: Ja, en heeft iedereen dan altijd zin om met je te praten?
1: Nee, maar dat hoeft ook niet. Want wij komen in hun leven en in hun opvang rondlopen. Dus als mensen met iets bezig zijn, dan respecteren we dat ook.
0: Ja.
1: Maar we proberen natuurlijk wel echt het contact te maken, om duidelijk te maken, wij zijn er voor jullie.
0: Ja, want dat is wel hetgeen dat we vaak, als we iemand willen aanspreken op straat, ook wat ongemak kunnen voelen. Hè? Zeker bij iemand, in jouw geval, met iemand die bijvoorbeeld dakloos is. Dan denk je misschien, verwacht hij nou dat ik iets geef? Of kan ik gewoon ook even een praatje maken? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik heb in die jaren in het straatwerk heb ik zelf ook een beweging gemaakt. In het begin dacht ik ik zie iemand op straat, die is misschien mijn doelgroep, of daar wil ik graag contact mee. Laat ik een openingszin bedenken. Ja. En dan werd het allemaal heel gekunsteld. En het was ook duidelijk, want die ander voelde misschien ook wel dat ik een verborgen bedoeling had. Ik wil iets met jou, want jij bent mijn werk of zo. Of ik wil contact met jou. Ja. Terwijl, ik denk, gaandeweg heb ik geleerd om maar gewoon heel eerlijk te zijn over wat je eigenlijk wil. En ook over je verlegenheid. Of wat je niet wil of niet te bieden hebt. Dus als ik iemand tegen een winkelruit zie zitten, dan ga ik niet over het weer of over de hond beginnen. Of wat dan ook. Maar dan vraag ik gewoon wat ik eigenlijk graag van die ander wil horen. Is, hallo, ben je oké? Kan ik iets voor je doen? En ik snap dat bij de bushalte ga je dat niet meteen zeggen, want dan is dat een meerdere vraag. Kun je het aan mij zien? Is er iets.
0: Is er wel iets
1: dat ik hulp nodig heb. Ja. Maar ik zat erover te denken van, goh, doe ik dan ook praatjes over het weer? Misschien ook wel. Maar wat bij mij, voor mij altijd het beste werkt, is als ik probeer om iemand een compliment te geven. Omdat als je over het weer of over de hond begint of over iets anders, dan hou je het van je af. Dan is het allebei buiten je. En als je over die ander iets zegt, dan is het meteen persoonlijk. En dan heb je veel meer kans op dat het contact wordt.
0: Ja, en wat doet dat dan vervolgens met iemand?
1: Nou ja, een compliment krijgen doet natuurlijk sowieso, hoop ik, iets leuks met iemand, met die ander, maar ook met jou. Als jij een compliment geeft aan iemand, ik weet niet, bij mij werkt dat ik een beetje blij van word. En het is misschien een beetje zwaar gezegd, maar je verdiept je een beetje in die ander. Je moet er iets voor doen.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja, maar iemand die kan misschien dan ook denken van, leuke openingszin. Wat wil diegene van mij? Ik kan misschien ook een beetje afschrikken, of niet?
1: Dat kan. En ik denk ook dat je niet S'ochtends om 8 uur bij de bus al, zoals wijmelend, in iemands ogen gaat staren. Zeg, oh, wat heb jij mooie ogen. Maar dat je misschien zegt, goh, wat heb je leuke schoenen aan. Of nog beter, dat je, als het lukt, hè, want dat is natuurlijk wel, dat zoveel contact heb je dan meestal niet ook, maar dat je iets niet zegt over hoe iemand eruit ziet, maar over wat iemand doet.
0: Ja. Ja.
1: Dat is wel de meest uitdagende, hoor.
0: En daar kan dan vervolgens wel een praatje uitrollen. En soms misschien ook niet. Dat is misschien ook iets waar je niet al te veel verwachtingen van moet hebben. Gewoon probeer het eens en zie wat eruit komt.
1: Ja, en hou vol. Want ik bedoel, niet iedereen heeft zin in grote gesprekken 's ochtends. Dat hoeft ook niet.
0: Nee. Nou, mooi. Ik vond dat je erg enthousiast klonk, Bernadette. En dat je het heel goed kon uitleggen.
1: Dankjewel.
0: Dat is dan mijn compliment aan het begin van deze dag.
1: Jij
0: bent aangekomen. Ja, oké. En heel veel goede gesprekken dan gewenst. Vandaag dan even niet misschien, maar als je weer de straat opgaat. Bernadette van Dijk, straatpastoor in Amersfoort. In deze week van het praatje, waar je gewoon met complimenten mag strooien, word je toch een beetje blijer van.
1: Ja, dat is

0: Trinity op Grootnieuws. Met Watchmen in the middle of the night. Het is 7:58. En dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Wie normaal onderweg is in een streekbus of een regionale trein, moet er rekening mee houden dat hij vandaag niet rijdt. Na de vastgelopen cao-onderhandelingen wordt er gestaakt in het streekvervoer. Dat Amerika diesel gaat kopen van de Russen is niet oké. En die afspraken moeten van tafel, vindt premier Jetten. De dieseldeal gaat in tegen de internationale sancties die gelden tegen Rusland. En onderwijsminister Letschert is boos op studenten die hun scriptie grotendeels door kunstmatige intelligentie laten schrijven en noemt het fraude. Volgens RTL gebeurt dat in 1 op de 5 gevallen. Een enkeling laat AI zelfs al het werk doen.
2: Grootnieuws update.
0: De kleinst mogelijke meerderheid in de Tweede Kamer wil een hulpprogramma voor vervolgde christenen. De motie van Ja 21 en de ChristenUnie kreeg gisteren 76 stemmen. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Ook het CDA van minister Berendsen stemde voor, maar de minister zelf die noemde het plan eerder overbodig. Hij moet nu alsnog uitwerken hoe het programma christenen helpt met veiligheid en wederopbouw. En na de Tweede Kamerfractie steunt nu ook de Eerste Kamer van de ChristenUnie strenger asielbeleid. De senatoren die stemden gisteren in de Eerste Kamer voor het afschaffen van dwangsommen. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Dat geld krijgen asielzoekers als het IND te laat een beslissing maakt. Senator Tineke Huizinga die heeft nog wel bezwaren, maar volgens haar werken de dwangsommen niet meer omdat het asielsysteem is vastgelopen. En christelijke nationalisten in Groot-Brittannië gaan zelden naar de kerk. Dat blijkt uit onderzoek van de denktank Theos, waar het Nederlands Dagblad over schrijft. Van de nationalisten gaat maar 13% wekelijks naar de kerk. Toch vinden ze het christelijk erfgoed bijna allemaal belangrijk. Hoogleraar Rick Pils die ziet in Nederland hetzelfde bij christenen die op PVV of Forum stemmen. En dan nog het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met zon, stapelwolken en 18 graden op de thermometer. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 richting de Maasvlakte tussen de afrit Briele en de Suurhofbrug 6 met daar een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk. 18 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A27 van Breda naar Gorkum. Door een ongeluk tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk 4 kilometer met een kwartier vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp een half uur vertraging in 6 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.
0: Vrienden, een hele goedemorgen op deze woensdagochtend. Zometeen hoor je de overdenking van Kees Posma. Ook Matt Maher is onderweg naar Kingabaan. En uw vleugels over mij.
2: De nieuwe morgen.

0: Fred Maher en Gonna Be Alright. Het is 8:15 bijna. En dan met tijd voor de overdenking van Kees Posma. Hij is betrokken bij ECM Nederland, ook schrijver van het boek Wanneer genade woede wekt, over het verhaal van Jona. En deze overdenking die gaat erover en heet Het reddingsstation.
1: In mijn boek De Retraite, een voorganger op zoek naar zichzelf, vertel ik over een intensieve voorgangersretraite in Ierland, die deels plaatsvindt in het historische Coast Guard Station aan de ruige kust van Tramore. Dit imposante gebouw werd in 1874 gebouwd met één glashelder doel: het redden van drenkelingen uit de woeste, ijskoude oceaan. Iedereen die daar woonde en werkte was volledig doordrongen van die levensreddende missie. Vanuit de bovenste kamer genoten we van een panoramisch uitzicht over de Atlantische Oceaan, over Waterford Airport en de Metal Man, een metalen standbeeld van een man die schepen terugwijst naar zee. Vandaag de dag is dit gebouw voor vele miljoenen verbouwd tot een prachtig cultuurcentrum en een heel hip koffiehuis. Er gaat geen enkele reddingsboot meer uit richting zee om schepen in nood te ondersteunen. Men vergadert er tegenwoordig over kunstexposities, overlegt over de esthetiek van de verschillende zalen en klaagt over de kwaliteit van de koffie. In het boek houdt onze Ierse mentor ons als voorgangers een spiegel voor die hard aankomt. Mannen, staat dit kustwachtstation niet symbool voor de kerk in West-Europa? We moeten het beschaamd beamen. Ooit begonnen we allemaal om mensen te redden voor Jezus. Maar nu vergaderen we met name over één van de vele futiliteiten die de kerk rijk is. Als er al eens een ongelovige onze nette, georganiseerde Nederlandse kerken binnenstapt, iemand die figuurlijk nog nat is en stinkt naar het zoute zeewater en de modder van de wereld, weten we ons vaak geen houding te geven. Het lijkt alsof er in onze banken alleen nog maar plaats is voor nette mensen die hun leven al perfect op orde hebben. We hebben onbewust een bordje alleen heiligen welkom bij de deur hangen om onszelf te beschermen tegen de vuiligheid. Terwijl de storm huilt en de golven over het schip slaan en de heidense zeelui doodsangsten uitstaan en schreeuwen tot hun goden, ligt de profeet Jona diep onder in het ruim in een apathische diepe slaap. Dat is voor mij het ultieme pijnlijke beeld van een slapende kerk te midden van een wereld die verdrinkt in haar eigen zonde. We zijn zo druk met onze interne beslommeringen, met onze kerkenraden en commissies, dat we veilig binnen onze eigen muren de drenkelingen buiten de poort straal vergeten. De aartsbisschop van Canterbury, William Temple, zei ooit: de kerk is het enige instituut ter wereld dat bestaat voor het welbevinden van haar niet-leden. Denk daar eens over na, lieve luisteraar. De heidense zeelui, die waren bang. En ze riepen allemaal tot hun eigen goden in het Bijbelboek Jona. De tijden zijn volgens mij helemaal niet veranderd op dat gebied. Een stuurloze generatie op drift zoekt er tegenwoordig in New Age, in zelfontplooiing, in zelfverheerlijking en nog veel meer. Maar de angst blijft. En de vragen: wie ben ik? Of voor wie doe ik het? Blijven onbeantwoord. Ja, de kerk heeft het antwoord. Maar kan ze ook de brug slaan naar de drenkelingen? Of blijft ze door het dikke glas en lood naar buiten kijken en antwoorden geven op vragen die helemaal niet gesteld worden? Mijn droomkerk is een kerk die erop uitgaat om drenkelingen binnen te halen, om ze te verzorgen, om ze te voeden en er weer op uit te sturen. Een reddingsstation, zoals ooit op de ruige kliffen van Tramore stond. En tegelijkertijd mag het er ook gezellig en warm zijn. Met wat mij betreft hele goede koffie. Heeft jouw kerk eigenlijk iets weg van een reddingsstation? Of is het meer verworden tot een clubhuis?

0: The Casting Crowns en Your Love is Extravagant. Daarvoor de overdenking van Kees Posma. Later vanochtend kun je die terugluisteren in de podcast Preken en Overdenkingen. Een hele goede morgen, het is woensdagochtend 14 oktober. Vandaag leggen de chauffeurs het werk neer. Even kijken, buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer die staken vandaag omdat het overleg een nieuwe CAO vastzit. Er rijdt in grote delen van het land bijna geen streekbussen en ook een deel van de regionale treinen staat stil. Nou, in de steden rijden de stadsbussen wel. Dus nou, kijk even in je reisplanner voordat je vandaag de deur uit moet. Ja, verder vandaag hier op Groot Nieuws Radio.
1: En verder vandaag
0: zijn tussen 10 en 12 Thijs en Jorieke er met een uitzending over excelleren. Mag je als christen het beste uit jezelf willen halen of past nederigheid beter bij je? Nou, ze bellen erover met onder meer, jawel, Arie de Rover, Jan-Willem van Delft en Karianne Ros deze ochtend tussen 10 en 12.
2: Een dag geen eten voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl.
3: Hi mam!
4: Hey, dag lieverd.
3: Wat ruikt het hier lekker?
4: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
3: Van de molen?
4: Uit Oud-Dorp.
3: Gaan we ook weer een cake bakken?
4: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
2: Helpt u de allerarmste aan een voedselpakket? Zending Over Grenzen, Giro 6004.
5: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-

0: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus reddeketet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: Deboerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij Deboerdrachten.nl.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP nieuws van 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Scripties op universiteiten worden steeds vaker door AI geschreven, blijkt uit onderzoek van RTL. In 1 op de 5 gevallen doet kunstmatige intelligentie een groot deel van het werk. Een enkeling laat AI zelfs al het werk doen. De minister noemt het fraude en eist dat universiteiten ingrijpen. Studenten zien het probleem niet. Er is een staking bij regionale vervoerders en sommige reizigers hebben zich erdoor laten verrassen. Ze staan vanochtend voor niks te wachten bij de bushalte. Vanwege het mislukte CAO-overleg rijden er op veel plekken geen streekbussen en regionale treinen. De stadsbussen in Amsterdam en Den Haag rijden wel gewoon. In het noordoosten van India is een boot vol kinderen vergaan. Ze waren op weg naar een feest toen de boot omsloeg. Zeker 13 kinderen zijn omgekomen. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. Volgens een Indiase krant zijn er ook kinderen gered. Hoe het bootongeluk in India kon gebeuren is niet bekend. Het weer van Weer Online. Plaatselijk eerst nog wat mist, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. De ochtendspits verloopt voor de woensdag vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd met extra vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Den Hoorn 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is alleen de vluchtstrook open. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Ridderkerk een 1/2 uur vertraging. A44 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen Oegstgeest en Kaagdorp 5 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er worden een paar auto's geborgen, de linkerrijstrook is dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen langzaam rijden over 14 kilometer en de vertraging is 20 minuten.
11: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Zometeen dan gaat de nieuwe morgen verder met muziek van Stuart Townend en How Deep the Father's Love for Us.
12: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schep vertrouwen.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
15: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
16: blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeausucces gegarandeerd. Op naar...
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
19: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
22: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
23: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
24: Hola, ¿dónde está mi casa?
23: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
24: Paella, paella.
23: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
24: Buenas noches.
23: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
25: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
26: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
27: De Nieuwe Morgen.
28: Met Joeri van der Geest.
27: Het christelijke radiostation.

Town End en How Deep the Father's Love for Us. Het is 14 oktober, woensdagochtend. Zojuist om 7:15 hoorde je al de overdenking van Kees Posma. Ik heb goed nieuws. Die podcast, of die overdenking, die verschijnt zometeen weer als podcast in de preken en overdenkingen. Dus dan kun je hem nog een keer luisteren. En zometeen om 8:45 hoor je gewoon nog een nieuwe. Dus twee overdenkingen van Kees Posma die je vanochtend hoort hier op GroNieuws Radio. En later dus allemaal terug te luisteren als een soort extra service. Kijk nog even naar het weerbericht. Vandaag wordt het zonnig herfstweer met in het binnenland ook enkele stapelwolken. Het blijft droog bij maximaal 18 graden. Dus een lekkere herfstdag vandaag. Ja, wat betreft die files, ik krijg net een berichtje van Gert-Jan binnen. Die zegt, goedemorgen jullie, het is wel wat drukker op mijn pad. Ik sta momenteel in de file, heeft allemaal te maken met de staking die vandaag allemaal plaatsvindt in het regiovervoer. Buschauffeurs en machinisten die het werk neerleggen. Dus ja, meer mensen die vandaag met de auto naar het werk gaan. Nou, één hoopvolle boodschap van Gert-Jan erbij. Gelukkig is er GroNieuws Radio en dat geeft rust en hoop. Nou, zo is het maar net, Gert-Jan. Ja, zo meteen gaan we het hebben over muziek. Ja, het zal je misschien niks verbazen op GroNieuws Radio. Maar mijn vraag aan jou is, wat hebben deze drie liedjes die ik nu aan je laat horen met elkaar gemeen?

0: misschien hoor je dit al een klein beetje, maar al deze drie liedjes zijn gemaakt met AI. Nou, ook bij GrootNieuws Radio krijgen we heel veel AI-liedjes binnen en zometeen hoor je wat we daarmee doen.
1: De dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag, Leviticus 20, vers 26. Wees heilig omwille van mij, want ik, de Heer, ben heilig. En ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn.

0: Shadows Music met Sharon Kipps en Gilbert Tira. Voldoende voor vandaag. Nou, je hebt heel veel worshipmuziek op het internet alleen al staan. Maar tegenwoordig ook heel veel worshipmuziek met een hele mooie stem dat dan door niemand is gezongen. Want een computer die heeft het dan gemaakt, een algoritme. Ja, dat is dan gemaakt met AI. Moet je denken aan Deezer, dat is een soort muziekplatform vergelijkbaar met Spotify. Daar is ruim 4 op de 10 nieuwe nummers door AI gemaakt. Nou, en ook bij GroNieuws Radio komen deze liedjes binnen. Hans van Vuren, die is mijn collega, die krijgt die nieuwe muziek dan als eerste te zien. Herken jij dat een beetje, Hans, die AI-muziek?
1: Ja, nee, dat was de vraag of ik herken dat dit een tendens is... of herken dat
0: eigenlijk
1: het
0: allebei
1: is. Allebei. Ja. Ik herken dat het een tendens is. En ik herken niet altijd of het AI is. Maar we zijn er wel alert op. Als iets te goed is, ga ik... Dat is eigenlijk heel gek, maar als iets te goed is, ga ik even checken. En laatst had ik een situatie dat ik dacht... Ja, van deze muzikant, dit moet wel met AI gemaakt zijn. Ja. Totdat je ziet wie de muzikanten zijn. En denk je, oh, wacht even, nee. Je hebt gewoon een verrekt goede band.
0: Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat het vaak ook. Maar dat geldt dus niet altijd.
1: Dit geldt niet altijd, maar je bent tegenwoordig daar wel alert op.
0: Ja.
1: Van, joh, oké. Omdat er, je zegt gewoon 40% op deze is de AI. En nou, ik zat een beetje in voorbereiding op dit gesprek te kijken van wat zijn de verhoudingen die wij binnenkrijgen. Nou, vanuit de Verenigde Staten krijgen we heel veel. Maar ook vanuit Nederland. Ik denk dat ik zeker 30 AI-muzikanten in mijn mailbox heb gehad de afgelopen half jaar.
0: En hoe herken je dan dat het AI is?
1: Nou, omdat je soms denkt, hey, dit klinkt te lekker. Je ziet het soms aan de afbeeldingen al. Want als de afbeeldingen in de videoclip ook met AI zijn gemaakt, dan moet je even kijken. Bij Spotify staat het tegenwoordig gewoon bij dat het AI-generated is. En bij twijfel stel ik gewoon de vraag. Dan zeg ik, joh, heb je dit zelf gemaakt? Of heb je een AI-tool gebruikt? En daar is men ook gewoon heel eerlijk en open over. En ik denk dat eerlijk gesprek moet je met elkaar ook voeren.
0: Ja.
1: Want het is niet iets... Tuurlijk, we kunnen dat criminaliseren, maar het is beschikbaar. Mensen vinden het leuk om daarmee te spelen. We zijn trots op dat ze iets gemaakt hebben. Zelf raak ik alert als iemand, bijvoorbeeld een muzikant uit Zweden, die heeft laatst 12 albums in één keer gemaakt.
0: Oh, dat is knap.
1: Ja, terwijl het gebruikelijk is dat iemand zegt, hey, ik heb een mooi lied, hebben we hard aan gewerkt. Kun je hier eens naar kijken? En als iemand dan gelijk 12 albums heeft, ja, dan weet je, die heeft of een hele hardwerkende band, of een makkelijke tool.
0: Ja, en het is misschien ook nog de vraag, wat is er dan met AI gemaakt? Want als je een hele prompt doorstuurt en je zegt, nou, maak een liedje over dit thema, en er rolt volgens een lied uit, en dat lanceer je, dat is dan weer heel erg veel gemakzucht. Maar ja, misschien kun je het ook wel gebruiken voor hele kleine elementen, zoals het namaken van een loopje, van een gitaar of van een drum of wat dan ook.
1: Nou, kijk, en daar zit natuurlijk gelijk de spanning, want AI zit tegenwoordig overal wel in. Ik gebruik het zelf ook. Niet om mijn stem na te maken in een radio-uitzending, maar wel, ik heb een tekst gemaakt. Ik gooi even, zeg ik even, hey chat, check even hoor. En dan zegt hij, hey, hier is dat een dubbele spatie. Hier heb je een lidwoord verkeerd. En dan maak je, dat is reuze handig.
0: Ja.
1: Maar het uitgangspunt daar wel is daar wel, ik heb die tekst eerst zelf gemaakt.
0: Ja.
1: En dat is bij AI natuurlijk ook het geval. Muzikanten gebruiken soms AI-tools in hun productie. Autotune is één iets wat net iets anders werkt, maar een beetje dat heeft. Oké, even een valse noot, even opkrikken, zodat die weer zuiver is. Maar als je inderdaad met een prompt zegt van oké, dit is het onderwerp van het lied. Ik wil dat die klinkt als een lied van Toto. En succes.
0: Maar dan een worship sausje eroverheen.
1: Ja, en dan 30 seconden later heb je een lied van 4,5 minuut. Een hele mooie tekst. Dan is dat wat anders. Maar het heeft dus twee kanten. Maar misschien ga je daar nog vragen over stellen. Enerzijds, ik zie dus dat mensen er eerlijk over zijn. Ik zie ook een passie bij de mensen die dit maken. Die zijn gepassioneerd, hebben een verhaal. Voelen misschien hun eigen muzikale beperktheid. Maar vinden het wel heel leuk om met muziek bezig te zijn. En zijn dus trots op wat ze hebben gemaakt. In sommige gevallen voelen ze ook een urgentie van een boodschap die de wereld in moet.
0: Ja.
1: Ja, en als ik opeens 30 liederen heb over 30 verschillende onderwerpen. Die klinken als een klok. Die ontzettend leuk zijn. En op die manier kan ik mijn boodschap, terwijl ik zelf niet zo goed muzikant ben, toch de wereld in helpen. Dan geeft die mensen eens ongelijk.
0: Mm-hmm.
1: Aan de andere kant, daar gaat je vraag natuurlijk straks over, is daar de echte muzikant die conservatorium heeft gedaan, uren per dag heeft gestudeerd om die gitaarnoten fatsoenlijk in zijn vingers te krijgen. die denkt, ja, wacht even, dat AI is natuurlijk wel gegenereerd op alle informatie die echte muzikanten door de jaren heen hebben gemaakt.
0: Ja.
1: En als je dan zegt, nou, ik wil dat het klinkt als Toto, dan zegt Toto, ja, dag even, wij hebben hier 40 jaar op geoefend. En iemand anders maakt in 30 seconden precies een liedje zoals die van ons had kunnen zijn.
0: Ja, dat is ook een beetje vergelijkbaar, want het roept natuurlijk heel veel reacties op. Ook dus bij artiesten die echt met bloed, zweet en tranen aan muziek werken en dat ook echt als een bediening zien. Zo heb je bijvoorbeeld Xander Stok van Project of Love, die hebben ook om een reactie gevraagd. En ja, hij was wel heel duidelijk, AI-muziek dat kan niet gebruikt worden om God te eren, omdat de modellen stelen van bestaande artiesten, eigenlijk ook wat jij net zei, Hans.
2: Kunnen we het niet gebruiken ter ere van God? Ja, als jij gestolen goederen aan God wil geven, dan moet je dat zeker doen. Maar zo simpel is het. Het is gebaseerd op diefstal, dus we hoeven eigenlijk al dat hele gesprek niet te hebben, want je zou er ook niet over nadenken om een fiets te jatten van je buurman en die God aan te bieden. En dat is wat dit is op dit moment.
0: Het is diefstal. Kijk jij daar ook zo naar?
1: Ja, het is iets genuanceerder. Vanuit de muzikant zeg ik, ja, het is diefstal. Ik denk dat we op een gegeven moment op een punt komen dat AI, wie daar ook precies over gaat, betere vergoedingen gaat geven aan mensen die oorspronkelijke kunstenmakers zijn. Ik denk dat een terechte vraag is, zit er een zekere ziel of een menselijke gedachte achter dat wat uiteindelijk op papier is geschreven? Kijk, en eigenlijk, laten we eerlijk zijn, als er staat, God is geweldig, ik wil u aanbidden. En dus ga ik op mijn knieën. Is dat door een mens geschreven, dan vinden we dat een goed idee. Schrijft AI dat, wat precies dezelfde zin hadden kunnen zijn.
0: Ja.
1: Ja, dan zit die ziel er niet. Ja, wat is dan het verschil? Maar het gaat natuurlijk daar een beetje om. Ook van, zit er een menselijke gedachte achter? Ik snap Xander ook. Die in zijn eigen praktijk ook ziet dat de sound die hij heeft ontwikkeld voor Project of Love door andere partijen, onder meer door AI, gestolen wordt.
0: Ja, hij moet er nu tegenwoordig ook zelf bij zeggen, mijn muziek is niet door AI gegenereerd, ik doe dat echt zelf.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Vorige week ook in de Vriendenweek konden luisteraars natuurlijk muziek aanvragen. En toen kreeg ik ook de vraag van iemand, die had ook een heel mooi AI-lied en die vroeg van, draaien jullie dit ook? Nou, wat zeggen wij?
1: Tegenwoordig stuur ik een nette brief terug. Want ik hou er dus wel van om dit contact met de muzikant te hebben. Omdat ik die passie en op zich ook wel de oprechtheid zie. Ik vind wel dat we dat gesprek met elkaar moeten voeren. Enerzijds in openheid, anderzijds zie je dat er verschillende partijen zijn. Ik denk ook dat we over 10 jaar zeggen, hadden we dit gesprek. Maar dat gesprek hadden we ook met Lize van Johannes de Heer in de kerk. Dat gesprek hadden we ook toen de eerste rockmuziek voor christelijke muziek werd gevoerd. En dit is misschien net wat anders omdat het over technologie gaat. Dit is een gesprek waarvan we de generatie na ons zegt, hebben jullie echt over gediscussieerd. Maar we moeten dit gesprek voeren. Wat is de rol van AI? Is dit echt vakmanschap? Bijvoorbeeld, ik noem net voor de uitzending het voorbeeld. Als ik nu aan AI vraag, maak even een leuke familiefoto van mij op basis van mijn gezin. Maar dan een beetje, net alsof het lijkt of wij in een dukstad wonen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan heb je iets heel moois, dan heb je heel veel lol aan. Ondertussen denkt Disney, maar wacht even, dit hebben wij toch bedacht, deze vorm. Nou, dat is voor muzikanten is dat ook zo. Terug naar de vraag. Uiteindelijk hebben wij voor dit moment, zolang dat gesprek met elkaar maatschappelijk nog niet goed gevoerd is, besloten, AI-generated music doen wij op Geldnieuws Radio niet. Je kunt nooit helemaal voorkomen dat er in de hele productieproces AI-tools gebruikt worden. Bijvoorbeeld om even iets te pitchen. Maar op dit moment heeft AI-generated music op Geldnieuws Radio in principe geen rol.
0: Ja, nou, het blijft ook een moeilijk woord. AI.
1: Ja, ik denk AI. Dat als we dat maar gewoon niet meer gebruiken.
0: Nee, gewoon helemaal niet meer gebruiken. Nou, laten we het gesprek wel over voeren. Ik wil nog voldoende oefenen op de naam. Maar voorlopig dus geen AI-muziek hier op Groot Nieuws Radio. Dankjewel voor deze toelichting, collega Hans van Vuren.

0: Grootnieuws Radio met de muziek van Matthew West en Don't Stop Praying. Het is 1 minuut over 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Buschauffeurs en machinisten zijn op sommige plekken toch aan het werk gegaan, ondanks de aangekondigde staking in het streekvervoer. Volgens Arriva rijden hun bussen en treinen in een groot deel van het land volgens de dienstregeling. Bij de Duitse politie zijn honderden tips binnengekomen over de vermissing van een Nederlander. Sydney uit het Noord-Hollandse Assendelft, meldt de site Crime Station. Hij verdween 10 jaar geleden en het kan zijn dat hij nu in Duitsland is. En in Split zijn 18 Ajax-supporters opgepakt, meldt AT5. Volgens Kroatische media hadden ze niks misdaan, maar dreigden er conflicten met fans van Hajduk Split. Ajax waarschuwde de eigen fans al voor de veiligheidsrisico's.
2: Groot nieuws update.
0: De Tweede Kamer die wil dat Nederland vervolgt de christenen helpt met veiligheid en wederopbouw. Gisteren stemden 76 van de 150 Kamerleden voor zo'n hulpprogramma, meldt het Reformatorisch Dagblad. Maar minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemde het programma eerder overbodig. Volgens hem doet Nederland al veel voor vrijheid van godsdienst. Toch wil de Kamer dat hij het programma binnen 1 maand uitwerkt. En na de Tweede Kamer steunt de ChristenUnie nu ook in de Eerste Kamer een strenger asielbeleid. De senatoren stemden gisteravond voor het afschaffen van dwangsommen, meldt het Nederlands Dagblad. Dat geld krijgen asielzoekers als de IND te laat beslist over hun asielaanvraag. Senator Tineke Huizinga heeft nog bezwaren, maar volgens haar werken de dwangsommen niet meer, omdat het asielsysteem is vastgelopen. En het aantal abortussen in Nederland is vorig jaar opnieuw gestegen tot bijna 40.000, blijkt uit jaarcijfers over abortus in 2025 die maandag verscheen. De christelijke nieuwssite Dag aan Dag die wijst vooral op meisjes jonger dan 15. Bij hen is het aantal abortussen meer dan verdubbeld. Volgens Dag aan Dag moet de overheid uitzoeken waar die stijging vandaan komt. En een predikant in de Rotterdamse Laurenskerk vindt het Halloweenfeest in zijn kerk geen ramp. Volgens Joost van der Schoot is Halloween gewoon een verkleedfeest. Dat staat in het Nederlands Dagblad. Maar de petitie om het feest af te lassen staat inmiddels op ruim 21.000 handtekeningen. Daarmee wil de vereniging Protestants Nederland ook regels tegen zulke feesten in de kerk in het leven roepen. Want bij een gabberfeest 3 jaar geleden kwamen bezoekers onder meer verkleed als de duivel. En bij het orgel dansen toen een Jezusfiguur. Dan nog het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag wordt het zonnig herfstweer met in het binnenland ook enkele stapelwolken. Het blijft droog met maxima rond 18 graden. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB.
3: De dagelijkse files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. De meeste zijn nog te vinden op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Hoofddorp 20 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen. De vertraging is daar 20 minuten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 1/2 uur vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp 9 kilometer file met 1/2 uur vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en de afrit Heusden 8 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten.
0: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Zometeen hoor je de overdenking van Kees Postma. Ook Christian Verwoerd is onderweg naar Robbie Mark en Watchmen.
4: De nieuwe morgen

0: Robbie Mark en Watchmen. Een hele goede morgen, collega Martin.
1: Goedemorgen.
0: Ja, komen dagelijks veel berichten binnen in onze persmap. Sommige die kunnen we gebruiken voor een gesprek of een update, maar ja, heel veel ook niet, hè?
1: Ja, en dat is toch jammer, want er zitten een hele hoop mooie berichten tussen. En ja, het is wat mij betreft dan ook gewoon weer hoog tijd voor een gloednieuwe editie van Parels uit de persmap. Er is weer een nieuw hip woord uitgevonden. Nieuwstalgie. Het komt uit de culinaire wereld. Het concept is heel simpel. Je pakt een oud vertrouwd gerecht wat je vroeger bij oma had. Een stampotje bijvoorbeeld. En je voegt er een hip product aan toe. Matcha of een ander superfoodzaad waarvan niemand snapt wat het precies doet. En je geeft het nieuwstalgische gerecht een plekje op de menukaart. Nou, toch een troost om te weten dat je cool kan zijn en tegelijkertijd kan genieten van oma's beste recept. Uit onderzoek blijkt dat 77% van de mensen een professionele klusser vaak te duur vindt. Veel klussen in huis worden dan ook gedaan met behulp van YouTube of AI. Kijk, ik ben helemaal voor zelfredzaamheid en ik weet niet hoeveel advies je moet aannemen van een man met twee linkerhanden. Maar mocht je aankomen bij iets met een stroomdraad of een lodepijp, zou ik toch even een expert bellen in plaats van een TikTok-influencer om hulp vragen. Jongeren voelen zich vaker bekeken door deurbellen dan ouderen. Blijkbaar doet iemand hier onderzoek naar, dat vind ik al wonderlijk. Maar al die deurbellen met camera's geven jongeren dus een vervelend gevoel. Misschien is het een onpopulaire mening, maar dan moet je ook gewoon eens stoppen met dat belletje trekken, vind ik. Je bent 21, jongen, het moet een keer afgelopen zijn. Je hebt middelbare scholieren, zoals ik, die op hun 16e dromen van een goedlopend bedrijf. En je hebt Laurens uit Alblasserdam. De HAVO-scholier begon gewoon zijn eigen frietkraam. Als het aan hem lag, was hij al veel eerder begonnen. Maar hij mocht pas op zijn 16e de frituur bedienen. Nou, ik weet niet hoe lang die storing bij de Albert Heijn nog duurt, maar als het zo doorgaat, hebben we straks in elke plaats een frietkot met een 16-jarige ex-vakkenvuller. En dan een nieuwsbericht waarvan ik het schokkend vind dat niet iedereen het erover heeft. Bij Jentien en Sjaak in Vlissingen staat, let op mensen, de kerstboom al. Ja, ze konden gewoon niet langer wachten. Als hun wordt voorgelegd of je daar niet mee moet wachten tot na Sinterklaas, zijn ze resoluut. Dat is gezeur. Ooit hielden ze zelfs met Pasen een kerstdiner. Ze zijn een beetje recalcitrant, maar mij bekruipt toch het gevoel dat iemand hen een keer moet uitleggen hoe de kalender eigenlijk werkt. Nou, zo is die persmap ook weer opgeschoond.
0: Kijk, opgeruimd staat netjes. Zometeen om 9:15 hoor je de overdenking van Kees Posma.

0: Christian Verwoerd en Erika de Wit en Vol Ontzag. Het is 9:15 geweest, daarmee tijd voor de overdenking van Kees Posma. Hij is werkzaam bij ECM Nederland en ook schrijver van het boek Wanneer genade woede wekt. Een boek over het verhaal van Jona. Daarover gaat ook deze overdenking, Melken in de vis.
1: Oom Vincent is een legendarisch figuur dat terugkomt in mijn schrijfsels. Een ex-militair en verstokte ongelovige die al jarenlang bovenaan de gebedslijst staat van mijn alter ego David Keizer. Op een dag kreeg ik hem na veel vijven en zessen eindelijk zover dat hij plaatsnam in een kerkbank. Mijn preek die ochtend ging toevallig over de profeet Jona en de grote vis. Na de dienst spraken we na bij de koffie. En ik vroeg hem een beetje gespannen: Oom Vincent, u vindt dat hele verhaal van de grote vis toch niet te ongeloofwaardig om te geloven? Hij keek me met een uitgestreken gezicht aan. En hij nam een hap van zijn sompige kerkstroopwafel. Nee hoor, neefje, sterker nog, ik heb op zee zelf iets soortgelijks meegemaakt, leidde hij zijn verhaal in. Zoals je weet, zei oom Vincent, heb ik een tijdje gevaren op een vissersboot. In West Cork kwamen wij eens flink in de problemen. Een grote vis, misschien waren het er wel meerdere, wie zal het zeggen, viel onze boot aan. Mijn medeschipper Harry gooide toen een kruk naar het beest in de hoop hem de stuipen op het visserlijf te jagen. Helaas zonder het gewenste effect. Het beest opende zijn bek en verzwolg de kruk in één hap. Ik besloot toen met grote kracht een emmer naar het beest te werpen. Maar ook die verslond hij. Oom Vincent pauzeerde even en nam een hap van zijn stroopwafel. Weet je, neefje, we waren die dag onderweg naar een klein eilandje om daar een boerengezin in de haven af te zetten. Die mensen hadden de dag ervoor op het vasteland nieuwe geiten gekocht om mee te gaan fokken. En ze hoopten op die manier een extra zakcentje te verdienen. Maar het zeemonster bleef maar pogingen wagen om onze boot te doen omslaan, zodat ons niets anders restte dan een uit de kluiten gewassen geit naar hem te gooien. En we hoopten dat die de klus zou klaren, maar ook die werd met speels gemak verorberd. Oom Vincent zuchtte diep, alsof het herbeleven van het angstige gemekker van het beest heftige emoties bij hem opriep. Hoe zijn jullie veilig aan land gekomen? Taaide het beest uiteindelijk af na het opknabbelen van de geit? Vroeg ik vol medeleven. Nee jong, was het maar waar jongen. Het beest bleef maar komen, het raakte niet uitgeput. Alsof het zijn missie was om ons te doen sterven in de oceaan. Toen de boot op het punt stond in tweeën te breken, viel tot overmaat van ramp de jonge boerin van de boot. En al schreeuwend verdween ook zij in het hapgrage beest. Je zult begrijpen dat we die dag allemaal ons leven aan ons voorbij zagen flitsen. Maar overleefde zij het, oom Vincent? Net als Jona. U ging toch bewijzen dat zulke wonderen ook vandaag de dag nog gebeuren?

met wie de man nog maar net getrouwd was, nog binnen in de vis zat, zodat ze haar naar haar laatste rustplaats konden begeleiden. Oom Vincent nam een slokje van zijn koffie en maakte een wat vreemde grimas die het midden hield tussen een grijns van oor tot oor en werkelijke rauwe emotie. Maar leefde ze nog, oom Vincent? Had ze het overleefd? Vroeg ik vol verwachting. Dat niet alleen, jongen. Ze zat binnen in de vis op de kruk met een emmer tussen haar benen de geiten melken. Lieve luisteraar, vergeef mij dit grapje. Ik vraag me trouwens soms wel eens af of God er goed aan heeft gedaan deze wonderlijke staycation van Jona in het binnenste van de vis op te nemen in de Bijbel. Zijn dit soort verhalen niet de reden waarom mensen de Bijbel met een korreltje zout nemen? Maar luisteraar, dan besef ik mij opnieuw. Als God alles uit niets kan scheppen en van mijn eigen puinhoop een nieuw kunstwerk kan maken, dan is het ook prima verklaarbaar hoe hij een rebelse profeet een schuilplaats geeft wanneer hij denkt niet dieper te kunnen zinken. Dat nog maar vele oom Vincents tot deze realisatie mogen komen. Zou voor de Heer immers iets te wonderlijk zijn?

0: Hallo, goedemorgen.
1: Zo, jij begint ineens een andere taal te spreken.
0: Ja, maar dat heb ik al.
1: Is er wat gebeurd met je? Heb je goed geslapen?
0: Ik heb goed geslapen. Leuk dat je het vraagt.
1: Ja, ik ben wel fris, moet ik zeggen. Ik kijk even op mijn horloge, want die houdt het allemaal bij, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus heeft hij altijd tips. Ik weet even niet wat de tip voor vandaag is. Ik denk dat ik rustig aan mag doen. Ik voel het maar even zelf.
0: Echt? Heb jij horloges die jou een bemoediging of iets te dag mee?
1: Ja, die bemoedigen absoluut. Die gaan uit mijn slaap bij en die zeggen dan van... Tim, lekker rustig aan.
0: Okay.
1: En mijn workout stelt hij ook voor. Dus dat is ingenieus, hè? Wat ze allemaal kan tegenwoordig.
0: Zeker, zeker. Dus, techniek staat voor niks. Zomaar even vanaf 9 uur de blessing.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ik denk dat mijn stappenteller weer over de toeren gaat. Want we gaan het hele land door. Zo. Met de blessings van vandaag. En de allereerste blessing. Het is een blessing zo vlak voor de operatie. De operatie van Mariette Haasbroek uit Rijnsburg. Morgen gaat het gebeuren, dus dat is spannend. En daarom ook deze blessingsoperatie als steun in de rug. Over enkele ogenblikken, dan gaat de blessingstrein weer rijden, mensen. Dus stap maar in, laat even weten als je nog een verzoek hebt. Stuur dan even een appje naar de reisleider, die zit hier. En leg even uit hoe jouw verzoekplaat dan een blessing kan zijn, hè? Want daar gaan we voor.
0: Ga je nou te voet of met de trein?
1: Ja, ik haal nu wat dingen door elkaar, denk ik. Alles is mogelijk. In blessings. Alles mogelijk.
3: Zo meteen vanaf 9 uur de blessings met Tim Hendricks.
1: Oude paard.
4: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
5: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
4: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
6: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
7: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
6: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
9: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 9 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Reizigers merken niet overal evenveel van de staking in het streekvervoer. Arriva bijvoorbeeld zegt dat hun bussen en treinen in een groot deel van ons land rijden als normaal. De vakbonden staken vanwege de mislukte cao-onderhandelingen. Maar op sommige plekken zijn buschauffeurs en machinisten toch aan het werk gegaan. De politie van Split in Kroatië heeft 18 Ajax-supporters opgepakt. Ze zaten op een terras en hadden niks misdaan, maar volgens Kroatische media hadden ze wel messen bij zich. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. Hun fans staan bekend als erg gewelddadig. Ajax had daar al voor gewaarschuwd. Na een oproep is de Duitse politie overspoeld met tips over een Nederlander die al 10 jaar wordt vermist. Sydney uit Assendelft. Hij was 19 toen hij tijdens een reis door Frankrijk verdween. Het kan zijn dat hij nu in Duitsland is. Volgens de site Crime Station zijn er tientallen tips waar de politie wel wat mee kan. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
17: Groot Nieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste vertraging zien we nog op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 5 kilometer met een kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Verder is er net een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld, 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Druk is het nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 8 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum, langzaam rijden over 15 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten.
1: Yes, dankjewel. En ook de blessings zijn weer onderweg naar jou. De vraag is alleen, wie ben je, waar ben je en wat houdt jou bezig op dit moment? Breng ons op de hoogte van jouw actuele luisterstatus. Je kunt vanaf nu appen naar de studio, even iets inspreken als je wilt. En een zoete opening vandaag. Brooke Ledgerwood samen met Brandon Lake. Je hoort ze met Honey in the Rock. Waar ik ook ga, ik hoef me geen zorgen te maken, want ik weet, alles wat ik nodig heb is in u. Bij u vind ik honing in de rots.
20: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
21: En als je huur verandert?
20: Pas het zelf aan.
22: En als je gaat samenwonen?
20: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
23: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
24: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
25: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
26: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
27: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
28: Slecht plan.
27: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
28: Goed plan, zonneplan.
25: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
29: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
30: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
29: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
31: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpie siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
0: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
8: Blessings.
9: Met Tim Hendricks.
8: Het christelijke radiostation.

0: Zoetheid bij de zetel van genade. Nu ik het geproefd heb, is het niet moeilijk te zien dat alleen u mij kan vervullen. Brooke Legend Woods en Brandon Lake met Honey in the Rock hier in de opening van Blessings. En wie er ook is, is Roelien. Roelien deelt haar luisterstatus en zegt: dit is mijn tijd met God, 5 à 6 kilometer wandelen. Mariet zegt: goedemorgen, vanmorgen de laatste cursusochtend pastoraat. Bas leest lekker de krant. Linda die werkt de administratie bij. En Kees die wenst jou en mij gezegende uitzending vanuit Emden. Gerry telt haar zegeningen. Vandaag is onze tweeling Chris en Timo jarig. Ja, daar staan zo de mannen. Mooie fietsen gekregen voor de verjaardag. 6 jaar. Groeten van Gerry. Groeten terug en een mooie dag daar. Dan de luisterstatus van Erik. Die zegt: ik sta in de keuken ontbijt klaar te maken. Een smoothie van kiwi, sinaasappelsap, gebroken lijnzaad, hennepzaad en chiazaad. En ook nog granenontbijt. En daarbij luister ik elke morgen naar deze zender. Groetjes en Godzegen vanuit Maastricht. Groeten terug, Erik. En dan even een berichtje van Bertine. Daar zit het hele gezin gezellig in de auto.
1: Waren lekker met het hele gezin naar Drievliet. En we moeten nog een 3 kwartier rijden.
0: Lekker jongens, heel veel plezier bij Drievliet. Wie je ook bent, waar je ook luistert, wat je status ook is. Dit zijn de blessings van woensdag 14 oktober 2026. Ja, en een mooie plaat voor vandaag. King Ebbaan zingt het liedje Vandaag. Een hele mooie levensles om te leven in het nu. Te zien wat je hebt. En Mariette Haasbroek uit Rijnsburg, het is een bemoediging voor je. Namens Judith, Judith Niot, zegt: lieve Mariette, omdat je morgen geopereerd wordt, stuur ik je deze blessing. En ik bid je van harte God zegen toe bij de ingreep en bij het herstel daarna. Ik ben zo blij dat ik jou heb leren kennen en dat we zussen in het geloof mogen zijn. Weet dat ik aan jou denk en dat ik voor jou en voor Bram bid. Heel veel liefs en blessings, zegt Judith, met het liedje van King Ebbaan. Ze zingt Vandaag voor je.

eerste blessing voor jou, Mariette, richting de operatie. Dat het je goed mag doen dit te horen hier vanmorgen. En dit is het verzoek, de blessing namens Alette en Chaco van Til voor Rico en Willy. Deze plaat laten Alette en Chaco weten, willen wij graag aanvragen. Hezekiah Walker met Every Praise voor twee bijzondere mensen. Die de afgelopen tijd flink wat voor hun kies hebben gehad. Rico en Willy uit Kampen. Zowel privé als op het werk hebben ze moeilijke, ingrijpende dingen meegemaakt. Ze moesten afscheid nemen van hun moeder. Kregen daarnaast te maken met verlies van hun baan. Het is een periode waarin ze op zoek zijn naar een nieuwe balans en de verwerking van wat er allemaal gebeurd is, wat achter hen ligt. En juist in zo'n periode is het fijn om even stil te staan bij elkaar, bij wat er is geweest en bij de hoop op nog wat komt. Lieve Rico en Willy, zeggen Alette en Chaco, wij wensen jullie de nabijheid van de Heer Jezus toe. En deze plaat is voor jullie als klein lichtpuntje in een moeilijke tijd.

0: hier. Blijde, dankbare luisteraars. De blessing is goed ontvangen. Het was inderdaad een favoriet. Chaco had het even gepost, dus het was helemaal raak. Fantastisch. Fijn om te horen dat het jullie goed mag doen. En Marga, dat het jou ook mag sterken bij alle klussen die je vandaag op het programma hebt staan. Waaronder de ramen was. Dus succes ermee. Annette, die is in Spanje doos aan het uitpakken. Boren en uitmeten met een zonnetje die opkomt. De zon komt op, maakt de morgen wakker. En Tanja, ook goedemorgen. Fijn dat je je meldt bij de blessings van vandaag. En Hanna Zoe Meijer uit Hooglanderveen. Ja, we hebben voor jou ook muziek op de playlist staan, want je bent gewoon ontzettend jarig. En dat ga je weten ook, want we gaan een mooie plaat voor je draaien. Irma die zingt Geliefd door mij. Heel mooi liedje dat papa, mama en zusje je dit jaar voor je hebben aangevraagd. En ze zeggen erbij, lieve Hanna Zoe, van harte met jouw 13e verjaardag. Dankbaar voor wie jij bent en de liefde die jij uitdeelt. Trots op jou, hoe je alles doet, ook nu op de middelbare school. Geniet van deze dag en de feestjes die komen. En we houden van jou. Veel zegen en vreugde in alles wat komen gaat. Blijf jezelf en vertrouw dat hij altijd voor je zorgt. En dat hij met je meegaat. Je bent waardevol en kostbaar. Een mooi en krachtig levensjaar wensen we je toe. Met plezier, wijsheid en vrede. God zegen en shalom. Veel liefs. En knuffels, papa, mama, Editja.
1: Ik zie.

0: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7th.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

deze muzikale blessing aan Arjan te danken. Simon Krolski en Amazing Grace was de plaat die hij met je wilde delen. En Kokkie en Willy Radstaken uit Alphen aan de Rijn, goedemorgen. Ja, we zijn hier namens de kinderen en kleinkinderen met een mooie plaat. Lef, tot we thuis zijn mogen we draaien. Want lieve papa, mama, opa en oma, vandaag zijn jullie 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en wat een mooi voorbeeld voor ons allemaal. Super dat we dit met elkaar mogen gaan vieren. Een hele mooie dag gewenst en veel liefst van ons, alle kinderen en kleinkinderen. En dan nu muziek voor jullie op Gronings Radio voor jullie gouden huwelijksjubileum. Kokkie en Willy Radstaken uit Alphen aan de Rijn, van harte gefeliciteerd.

de nacht. Voor je vragen, je antwoord. Je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

Willy, 50 jaar getrouwd. En dat vieren we met lef en tot we thuis zijn hier op Grootnieuws Radio. En Levi. Levi van Beest uit Maartensdijk, goedemorgen. Wij vieren jou ook vandaag. En hoe? Let op. Je krijgt dit bericht van je familie. Van papa, mama, van Nathan. Ze laten weten, Levi, vandaag word je 13 jaar en we houden zielsveel van jou. Je hebt lekker vakantie op dit moment en dat is dus extra genieten met je verjaardag. Maak er een hele leuke dag van, samen met ons en met je vrienden. Liefst van papa, mama en Nathan. En laten ze weten, we hebben een mooie plaat voor je uitgezocht. We gaan luisteren, Levi, naar Lauren Daigle. Zij zingt voor jou, en wat een stem heeft ze, dat allereerst. En Lauren Daigle zingt voor je over de stemmen in onszelf die niet altijd even positief zijn misschien. Misschien hebben andere dingen tegen je gezegd die je het gevoel kunnen geven dat je eigenlijk niet goed genoeg bent, of dat je misschien wel moet veranderen of iets dergelijks. Nou, dan zingt Lauren Daigle: nee, ik hou mij vast aan de woorden die God spreekt. Ik hou me vast aan wat u tegen mij zegt. En u zegt dat u van me houdt, ook als ik het niet voel. U zegt dat ik sterk ben, ook als ik mij zwak voel. En zingt Lauren Daigle: ik ben van u. Ik ben uw kind. En daar gaat het nummer over. Levi, neem het mee. Je nieuwe jaar in. Lauren Daigle. En You Say, met liefde van je familie.

0: Als woorden tekortschieten, zit er soms maar één ding op.
1: Vind de muziek die bij je boodschap past en schakel Blessings in.
0: Vraag een plaat aan.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
2: Lieve Cor en Jelly uit Drachten. Gaia en Tjeerd feliciteren jullie met jullie 55-jarig huwelijksjubileum. En laten ze weten, wij bidden jullie Gods onmisbare zegen toe en zijn gezondheid met liefs van ons. Ja, Gaia en Tjeerd, ze feliciteren jullie en vragen deze plaat voor jullie aan. Cor en Jelly uit Drachten sturen dit lied naar jullie toe. Christian Verwoerd met het liedje Elke Dag.

0: Christian Verwoerd en het liedje Elke Dag. Elke plaat heeft vandaag een bestemming, krijgt extra betekenis als het ook jouw persoonlijke situatie, jouw verhaal raakt. En ik heb Nelina aan de lijn. Nelina, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nelina, voor jou zetten we het lied Heer, ik hoor van Rijke Zegen op de playlist van Blessings. Joke Buijs gaat het zingen. En voor wie mag ze het zingen vandaag?
1: Dat mag voor mijn lieve moeder Beb Doelman. En zij is al 89 en om haar heen verliest ze zussen en broers. En ja, dat gaat natuurlijk allemaal maar door. Je krijgt steeds minder.
0: Ja.
1: En ik wil dit lied als compliment voor haar.
0: Ah, wat goed.
1: Hoe ze het nog doet.
0: Nelina, ik zou zeggen, spreek haar even persoonlijk toe.
1: Ja, lieve ma, bedankt voor alles wat je voor ons nog betekent op zo'n hoge leeftijd. Geniet van alles om u heen. Dat spreken wij u toe. Een hele fijne dag vandaag weer.

0: Weer ik hoor van Rijke Zegen. Joke Buijs draaiden we speciaal voor Beb Doelman uit Maasland. En ja, hoe mooi ook de warme woorden van uw dochter Neline hier op Grootnieuws Radio. En als je nou van deze muziek geniet, zo'n lied als Heer, ik hoor van Rijke Zegen, of hou je van koren, dan zeg ik vanavond 7 uur gewoon weer luisteren naar Grootnieuws Radio. Dan zit ik er weer, mag ik platen draaien, meer in dat genre. Zometeen Thijs Jurieke. En Thijs is er al. Thijs, het wordt weer mooi, hè, vandaag.
1: Ja, we gaan het hebben over een prachtig thema. Excelleren. Iets heel goed kunnen, ergens heel goed te zijn. Gaan voor het allerbeste.
0: Ja.
1: En dat vinden we nog wel eens lastig als christenen. Want we weten dat we die gave talenten die we hebben, die moeten we inzetten. Maar de nederigheid, die ligt ook altijd op de loer. Moeten we niet te hoog van de toren blazen? Nou, we gaan bellen met Arie de Rover, Karianne Ros en Jan-Willem van Delft. Die allemaal op hun eigen manier ook excelleren. En ik hoop dat luisteraars ook weer lekker met ons mee gaan praten hierover.
0: Mooi. Excelleren kun je leren zometeen in Thijs en Jurieke. Laatste plaat hier voor dit uur. Phil Wickham neemt ons mee naar het volgende uur met What an Afternoon.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water
0: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
2: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
4: Shape the future with confidence. EY.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de roerbakmixen, alle zakken van 400 gram, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
10: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
9: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
10: Wow.
11: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De schappen van Albert Heijn raken steeds leger door het cyberincident bij de supermarkt. Klanten grijpen vooral mis bij de afdeling groente en fruit. Intussen waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds voor een toenemende cyberdreiging zoals die bij Albert Heijn. Dat komt onder andere door de opmars van AI. Er is massaal seksueel geweld gebruikt tegen vrouwen die tijdens de bezetting een relatie hadden met een Duitser. Vlak na de oorlog werden ze in Nederlandse strafkampen door bewakers verkracht en aangerand, zegt instituut NIOT. Er zijn bijna 200 getuigenverklaringen van, maar daar is niks mee gedaan. In sommige delen van het land rijden ondanks de staking gewoon streekbussen en regionale treinen. Ongeveer de helft van de chauffeurs en machinisten wil gewoon werken. De zorg en het onderwijs gaan ook gewoon door, al houden sommige scholen er wel rekening mee dat leerlingen niet kunnen komen. Toetsen moeten vaak wel gemaakt worden. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond, als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
17: De ochtendspits loopt op zijn eind. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Stroe en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 6 kilometer file. Met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A59 richting Waalwijk is daardoor dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Zonzeel. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
15: Zometeen
14: Thijs en Jorieke.
18: Hey, Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
19: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
18: Nou, toch wel.
19: Wel?
18: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
19: Oh ja, dat is ook zo.
18: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
19: Ga het meteen doen.
18: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
20: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
21: Geeft ruimte.
22: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
23: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
24: Slecht plan.
23: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
25: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
26: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
27: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
28: Beren goed, thanks bo.
27: Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: En actie olifant.
29: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
27: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
30: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
31: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bible Leak? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
30: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
32: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
33: Voor de makers.
34: Praxis.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
14: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Ed Redman, It Is Well With My Soul.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat leuk dat je erbij bent. Hey, jij ontbeet vanochtend, zag ik, met een broodje. Wat is hummus en rauwkost?
2: Wat is dit voor een. Voor een broodpolitie, dat klopt inderdaad. Je hebt even gekeken wat in de broodtrommel zat.
0: Nee, nou, je kon het gewoon, het was een doorzichtige broodtrommel, heb jij. En ik kon het er gewoon doorheen zien eigenlijk.
2: Ja, ik ben heel transparant over mijn ontbijt.
0: Vooral die rauwkost zo leuk.
2: Ja, die hadden we over van de wraps. Dus daar dacht ik, dat kan ik wel. Dat kan ook prima. Met hummus kun je alles mee combineren.
0: Je zegt hummus, ik zeg hummus.
2: Hummus. Hummus klinkt voor mij meer als wat er op de grond in het bos ligt. Maar ik weet ook niet of het hummus is. Maar.
0: Zo klinkt hummus als wat.
2: Ja, dat noem je ook zo. Dat is hetzelfde woord. Ja. De hummus, dat zijn alle plantenresten, alle bladeren. Dat noemen we bij elkaar ook een beetje de hummus.
0: Ik wil nu weten hoe het heet. Of het nou hummus of hummus is.
2: Ik denk dat jij gelijk hebt, maar ik blijf gewoon hummus zeggen.
0: Ja, nee, dat is. Jij bent helemaal de taalpolitie.
2: Ja, maar
0: dan ga jij het verkeerd uitleggen. Dat vind ik heel raar.
2: Maar er zijn dus ook twee schrijfwijzes. Je hebt hummus met H-U-M-M-E-S. En je hebt ook H-O-U-M-E-S. Dus of MUS zelfs nog. Dus daar zit ook wel een verschil in hoe je het dan zou moeten uitspreken.
0: Ik vind dat we voor eens en altijd erachter moeten komen hoe je het zegt. En dat je dan het goede moet doen. Anders ga ik ook allemaal andere taaldingen verkeerd doen. En heel veel spreekwoorden verkeerd doen.
2: Ja, dat doe je altijd al.
0: Zie je, daar hou je ook niet van. Nee. Dan zeg je ook altijd dat ik het verkeerd doe. Maar goed, ik vraag het er eigenlijk naar. Je weet op mijn werk wel. Waar ontbijt ik altijd mee op het werk?
2: Ja, kwarkie. Met in ieder geval banaan erin en wat andere dingen.
0: Nou,
2: ja, krusli of zo. Of
0: nee,
2: havermout. Oh, sorry.
0: Krusli suiker.
2: Oh, dat mag niet. Oh, sorry. Ik zie dat je daar ik zag aan je neus dat je daar een mening over hebt.
0: Nee, weet lekker. Waar ik wel een mening over heb, namelijk. Ik zag het voorbij komen. Dacht ik, oh ja, hier ontbijten ook heel veel mensen mee. Misschien nog iets meer in het buitenland. Met melk. Kijk, ja, dat drink je.
2: Ja, dat doen heel veel mensen. Ja.
0: Dat drink je toch?
2: Ja.
0: Maar melk. Kan je melk eten?
2: Je kan het lepelen. Ja, als je het over ontbijt hebt met dingen erin.
0: Ja, maar dat vind ik dus zo ongelooflijk raar. Ik zag een filmpje bij me en dacht ik, oh ja, mijn hele leven verbaas ik me erover. Waarom mensen melk eten.
2: Maar met cornflakes bedoel
0: je
2: nu?
0: Ja, met cornflakes. Waarom niet met yoghurt of kwark? Dan lepel je dat. Ja, het is zo smerig.
2: Maar cornflakes is volgens mij alleen maar met melk lekker. Dat kun je toch niet door kwark doen?
0: Yoghurt, tuurlijk, het is toch net als muesli of krusli of havermout.
2: En maar op de reclame is het altijd met melk.
0: Ja, dat is toch. Ja, maar je eet toch geen melk? Je drinkt toch melk?
2: Er zijn hele landen waar ze alleen maar met cornflakes en melk ontbijten.
0: Ik snap dat dus niet. Dus ik was benieuwd, zijn die luisters die ontbijten met melk die dat eten? Ik snap het gewoon niet.
2: Je vindt dat heel raar, dat je dat als een soort soep oplepelt.
0: Oh ja, een soort soep.
2: Ja.
0: Ja, maar dan met hele grote stukken erin.
2: Ja, goed gevulde soep.
0: Ja, maar ja, iedereen moet het lekker zelf eten. Ik denk gewoon, ik snap hem gewoon niet. Dus ik ben benieuwd, is er iemand die hier eet met melk? Melk eet.
2: Ik denk het wel, want er zijn echt, als je die schappen in de supermarkt ziet, dan moeten heel veel mensen daarmee ontbijten.
0: Nou, er zijn veel vragen dus. De hummus kwam per ongeluk ook voorbij. Gaan we ook even wachten op onderzoek uit. En vandaag gaan we het hebben over excelleren. Dat klinkt als uitblinken, ergens goed in zijn, het beste uit jezelf halen. Maar in een wereld waarin de lat vaak hoog ligt, kan excelleren misschien ook wel voelen als presteren. Wat is nou eigenlijk het verschil? En worden we geroepen eigenlijk om te excelleren? Hoe kijkt God naar dat uitblinken? Daar gaan we vandaag over praten. En we gaan in gesprek met Karrian de Ros, pianist Jan-Willem van Delft en Arie Drover.
2: En we vinden het ook heel leuk om ook van jou te horen hoe je over dat excelleren denkt. Waar blink jij in uit? En heb je er ook wat mee, dat woord? Of roept het bij jou meteen een soort kriebel op? Excelleren, dat past er niet helemaal bij. Daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Je kan naar chronischradio.nl/Thijs en Jorieke of stuur een appje naar de studio.

0: De opwekking bent en rijden en de strijd behoort u toe. Ja, ik vind het heel mooi. We hebben scherpe luisteraars. Jij staat helemaal verkeerd met je hummus, je hummus en wat er in het bos zit. Dus
1: ja, het is helemaal andersom.
0: Even goed.
1: Ja, Talita die heeft mij goed gecorrigeerd. De meerdere luisteraars trouwens, dank daarvoor. Het is hummus in het bos en hummus op je bord. Maar ja, jij had nog nooit van het hummus in het bos gehoord.
0: Ik vond het al heel. Ik dacht, nou, ik heb echt. Hummus in het bos? Dat klopt gewoon echt niet.
1: Ja, en iemand anders die zegt, Thijs, hoe je het ook schrijft, het komt uit het Midden-Oosten. Je zegt hummus. Dus ja, dat is ook. Ja.
0: Dus niet hummus.
1: Nee, maar hummus zit er net weer een beetje tussenin, natuurlijk. Nee, maar ik ga mijn leven aanpassen. Hummus op mijn bord.
0: Ja. Hummus zit er helemaal niet tussenin. Dat lijkt gewoon op hummus. Ja, jij zegt hummus.
1: Ja,
0: jij zegt dingen van het bos.
1: Ja, goed, ik ga mijn leven beteren wat dit betreft. Maar laten we dan heel even over jouw frustratie over het melk eten gaan.
0: Ja, frustratie, het is gewoon iets wat ik gewoon niet begrijp. Dat zie je in de reclames. En dan denk ik, waarom eet je dat? Eet je melk?
1: Er komen allemaal foto's binnen van inderdaad de cereals. De Honey Loops, dat is een populaire. Met de melk dat de kinderen elke dag eten. En we hadden ook een luisteraar gevonden.
0: Sabrini, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat heb jij vanochtend ontbeten?
2: Ja, melk. Heb ik ook melk met havermout, noten en lijnzaad. Doe ik altijd met melk.
0: Ja, oké. Okay, maar dat maak je het warm?
2: Nee.
1: Dat is een vraag, hè?
0: Oh, maak je het dan warm?
1: Goed zo.
2: Nee, ik maak het niet warm.
0: Oh, je maakt er geen pap van?
2: Nee.
1: Ja, dit moet Rieke even verwerken, hoor.
0: Even, want kijk, sommigen zeiden over, ik eet Brinta met melk. Maar kijk, ik eet in het weekend thuis en zo. Als ik niet hier ben, eet ik ook altijd havermout pap. Maar jij
2: maar
0: eet...
2: dat doe ik niet.
0: Nee, jij eet dus echt melk. Vertel eens, Sabrine, wat vind je lekker aan melk eten?
2: Nou, eigenlijk is het is een havermelk. Dus ik heb een beetje lactose-intolerantie. Dus, en dan is dat makkelijker dan een of andere kwark of weet ik wat.
0: Ah.
2: En nee, eigenlijk ben ik het ook zo gewend. Ik ken het niet anders.
0: Maar wordt dan niet die havermout, die substantie wordt toch niet zo lekker?
2: En dat is prima, echt.
1: Ja, maar dit is natuurlijk het grappige, als je het allemaal gewend bent. Dus ja. Het klinkt wel als een heel gezond ontbijt. Als
0: ja,
1: je
0: dan gezond,
1: havermelk, havermout, noten, lijnzaad. Voor mij is dat echt wel een powerfood waar je vooruit kan voor de dag.
2: Dat bedoel ik.
0: Nou. Alleen, waarom, dat is mijn vraag alleen. Het lijkt best wel op mijn eten in het weekend. Alleen, waarom maak jij het niet warm?
2: Omdat ik dat niet lekker vind. Dan krijg je zulke soppige havermout.
1: Zie je?
0: Ja, zo'n lekker papi. Ja. Wordt zo'n lekkere pap. Oh, heerlijk, hè?
2: Oh, nee, dat vind ik helemaal niet lekker. Het moet een beetje knapperig zijn.
1: Ja, ik heb dat dus met cornflakes wel. Dat vind ik dus heel vies. Dat wordt dus zo slapperig.
0: Ja, want al die melk zuigt die cornflakes op en dat wordt dan...
2: dat vind ik heel vies.
1: Ja,
0: dat wordt die crunch gaat dan weg, toch?
2: Nee, dat is heel vies.
1: Die melk wordt zo zoet. Nou, daar zijn we daar even over eens. Dat is mooi.
0: Kijk, het is precies mooi dat we wat een gemene delen hebben. En leuk, het is gewoon een smaakverschil. Jij geniet ervan en dat mag natuurlijk helemaal. Want ik begrijp het daardoor ietsje meer. Ik zou zeggen, voor morgen alvast een fijn ontbijt dan weer.
2: Ja, dankjewel, hetzelfde voor jou.
0: Hey, dankjewel, fijne dag. Ja, het is zo leuk. Ja, iedereen ontbijt toch echt anders, hè? Met wat je fijn vindt en niet fijn vindt. Andere mensen die walgen weer dat ik havermoutpap gewoon eet en warm maak.
1: Ja, en een heel groot deel is natuurlijk gewoon gewenning, hè? We zijn zulke gewoontedieren. Wat we doen, dat doen we vaak al jaren. Ze hebben misschien mee opgevoed. Dus ja, ik denk dat dat ook wel sterk meespeelt, hoor.
0: En wat had jij vanochtend op je brood?
1: Ja, natuurlijk hummus met een beetje rauwkost.

0: storm weer licht.
1: Kom maar, lieve schat, ik hou je vast, ik hou je vast.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Michael W. Smith en Audrey Assad en Turn Your Eyes Up on Jesus. Je hebt het net wel weer verkeerd gezegd, hè? Maar goed, genade is ook voor jou.
1: Dankjewel. Eén keer. Hummus. Het duurt even, hoor. Ik probeer het in het systeem te krijgen.
0: Maar dan wil ik wil wel dat ik niet meer van jou elke keer commentaar krijg als ik 100 woorden verkeerd zeg en spreekwoorden. En,
1: mag jij nu ook één keer iets verkeerd
0: zeggen? Eén keer. Ja. Dan kan ik je zeggen dat dat over 5 minuten namelijk exact gaat gebeuren.
2: Thijs en Jorieke.
3: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Excelleren, uitblinken, ergens goed in zijn, het beste uit jezelf halen. Ja, dat klinkt mooi, toch? Maar wanneer slaat dat verlangen om goed te zijn eigenlijk om in prestatiedruk? En verwacht God van ons dat we uitblinken? Nou, we moesten met dit woord meteen aan Karianne Ros denken. En we spraken haar net voor de uitzending, dus ik weet dat je over zo'n paar minuten inderdaad dat ik een woordje verkeerd zeg gaat horen. Heb genade. En we vroegen aan Karianne, ja, heb je inderdaad, klopt het? Heb je inderdaad veel met dat woord excelleren?
4: Ja, zeker. Ja, weet je, als ik naar mijn leven kijk, is dat wel iets wat ik altijd heb willen doen. Ik wil gewoon de beste renmeester zijn voor God. En daarin zit voor mij dat excelleren. Gewoon het kwaliteit leveren. Ook in de kleine dingen. En het is ook absoluut een woord wat vaker met mij meegaat, dat ik ook het gevoel heb dat God dat in mijn hart legt om te doen. Om gewoon het beste te kunnen geven van mezelf.
0: En dat jij zegt meteen, hey, je wil het beste geven van jezelf. Want het is een mooi woord. Jij vindt het een heel prachtig woord, maar bij sommige mensen heeft dit woord ook een beetje van, ja, excelleren.
4: Ja, dat snap ik ook. Dat mensen denken, kijk, wat is excelleren dan eigenlijk? Hè? Ik zeg dan inderdaad van, oké, excelleren is voor mij het beste geven van mezelf. Of het beste laten zien of kwaliteit leveren. Maar niet in de ik moet presteren deel. Want dan ga je natuurlijk in de kramp zitten. Dus het is wel vanuit rust en vertrouwen. Maar wel graag, ik wil gewoon, ja, het mooiste geven wat ik had, wat ik heb.
0: Maar dat voelt wel een beetje als een dunne scheidslijn. Wanneer het presenteren wordt, wanneer het excelleren is.
4: Ja, precies. Dus,
0: presenteren,
4: ja. Ook heel goed. Ja, nee, daar mag je ook in excelleren.
1: Dat doe jij dan weer, ja.
4: Precies. Ja, weet je, het is wel mooi omdat ik, weet je, to excel is natuurlijk ook gewoon een stukje uitmuntendheid. En voor mij ligt dat dus op allerlei vlakken, waarbij ik het wel altijd terugtrek naar, oké, maar wat betekent dat voor mijn deel? Wat kan ik doen op het moment dat ik iets doe? Dus ik heb ook wel eens gehad dat ik op een gegeven moment, weet je, door het bos liep. En dan zie ik troep op de grond liggen. Op een of andere manier heeft God mij daar de ogen voor geopend dat ik dat dus ook zie liggen. En dan het gevoel heb, oké, dat hoort niet in Gods schepping. Dus dat neem ik dan mee in de zak om het ergens in de prullenbak te doen. Maar ik heb ook wel momenten gehad dat ik dan dacht, ja, laat maar liggen, dat kan iemand anders wel doen. En dat ik dan net even dat woord excelleer in mijn hoofd hoor. Mm-hmm. Ik denk, oh ja, toch maar even terugfietsen, toch maar even terugwandelen, toch maar eventjes dat wel doen, want dat hoort hier niet. En ik dacht, op een gegeven moment moest ik wel lachen, want ik dacht, ja, lekker is dat. En dan was ik troep van andere mensen aan het opruimen. Dacht ik, nou ja, het houdt me ook wel nederig. Dus, weet je, het is, terwijl ik ook kan zeggen van, ja, ik wil excelleren als ik een boek aan het schrijven ben, wil ik gewoon dat punt en de komma's zoveel mogelijk kloppen. Terwijl we ook te maken hebben met, zoals Mirjam van der Vecht, mijn vriendinnetje het dan zou zeggen, de faalkunst. Dat we ook mogen kunnen falen. En dat dan helpt om, ja, het ook een beetje te bagatelliseren, dat het niet in het continu presteren hangt. Maar gewoon die momenten, wie ik ben op dit moment, wat kan ik dan doen? En op welke manier kan ik dat vormgeven zonder dat dat stress geeft of te veel druk geeft? Dus we mogen absoluut fouten maken, falen. Maar ook daarin dat ik dan denk, ja, maar dan toch wel teruggaan naar, hey, hoe heeft God mij geschapen? En ook als ik dan die beste rentmeester wil zijn, wat geldt, op welke manier geldt dat dan voor mij, hoe ik dat kan zijn?
1: Dat is heel mooi dat je die link legt. Alleen ik vraag me af, want ik denk dat heel veel mensen, als ze gewoon kind zijn en opgroeien, dan zit natuurlijk best wel veel prestatiedruk in. Jij linkt dat natuurlijk meteen aan dat voor God willen doen wat hij in je gelegd heeft. Is dat een soort switch die je hebt gemaakt, of heeft dat er altijd al ingezeten?
4: Nou, ik ben van huis uit wel opgevoed met presteren. En dan ga je op je tenen lopen. Dat is niet ontspannen. En dan had ik ook het gevoel dat ik soort van naar mijn vader toe de beste moest zijn in alles wat ik kon doen. Mijn moeder die was altijd meer van, joh, een 6 is ook voldoende. Anders heb je te hard gewerkt, zeg maar. Zorg maar dat je je talenten op die vlakken ontwikkelt die je goed afgaan, die je al kunt. Dus ik heb het wel ook aangeleerd gekregen om te mogen focussen op, hey, dat wat erin zit, dat mag je verder gaan ontwikkelen. En daar kun je dan voor jou zo goed mogelijk in zijn. Hè? Maar ook niet vergelijkend met anderen weer. Een van mijn grootste lessen, denk ik, ook in het excelleren was toen ik ooit een coachopleiding deed. En ik zat toen naast de chef de commission van de Olympische Spelen op dat moment. En hij was natuurlijk ook coach. En coacht het schaatsteam toen. En hij zei, wat ik mijn schaatsers altijd leer, is echt schaats je eigen race. Geen seconde kijken naar wat degene naast je doet, want dan verlies je. Dat verliest namelijk milliseconden op het moment dat jij focust op hoe een ander het doet. Dus zorg dat je je eigen allerbeste race schaats. Mm-hmm. Nou, dat vond ik echt heel ontspannen, omdat ik toen dacht, oh ja, zie je, ik mag kijken naar wat God in mijn hart heeft gelegd. En dat mag ik, in die zin ook weer teruggeven aan God. God heeft het allermooiste gegeven van zichzelf. Elke dag opnieuw. Weet je, als je naar de schepping kijkt, hij maakt dingen niet half af. En Jezus is niet half aan het kruis gegaan, maar helemaal. En hij gaf zijn eigen zoon. En, mm-hmm. en je ziet dus best wel veel van het, ja, het mooiste geven of een stuk kwaliteit ook in datgene wat God geeft. Zonder, vind ik, dat daar dan de druk op ligt of zou moeten liggen. Want ja, dan gaat het mis.
0: Ja, het klinkt een beetje, als ik het zo even hoor, is dat excelleren is ook meer een overtuiging misschien van binnenuit. Van, oh ja, ik wil gewoon heel erg wat God in mij heeft gelegd. Ik wil gewoon het beste geven. En dat presteren gaat veel meer over de uitkomst, het resultaat, het succes. Terwijl excelleren, ja, weet je niet per se, misschien ziet niemand waarin jij excelleert, even bij wijze van spreken. Maar toch excelleer je. En presteren lijkt dan meer, ja, dat het ook meer voor, ja, met dat vergelijk is, dat meten en zo.
4: Precies, dat heb je excellent samengevat, zou ik willen zeggen, Jurike.
0: Oh, kijk!
4: Nou ja, weet je, dat is het dus. Dat je, ja, ik geloof echt dat daarin die intrinsieke motivatie een echt telkens weer vanuit rust en vertrouwen dat kunnen en mogen doen. Ik vind het ook zo mooi van het woord excelleren. Daar zit ook het woord leren in, hè? Mm-hmm. We mogen het ook leren.
0: Geeft dat die ontspanning?
4: Dat geeft ook die ontspanning. Je hoeft het niet meteen te kunnen. Hè? Maar soms, op sommige momenten, weet je gewoon dat je net even die extra mijl moet lopen. Dat je net even een tandje harder moet gaan, omdat je het anders net afraffelt. En dat is dan, wat mij betreft, de andere kant. Dat als je dus je hoeft niet op elk vlak te excelleren. Dat gaat ook gewoon niet lukken. Maar op het moment dat het jou gegeven is, dat je op dat moment je beste zelf geeft en dan weet, hey, ben ik nu ook dat aan het doen of ben ik het gewoon aan het afraffelen? Denk ik nu, nou, laat maar zitten, het hoeft allemaal niet. En het maakt niet uit. Of niemand ziet het. Ja, dat zal wel, maar God ziet het wel. Daarom moet ik zo lachen om dat voorbeeld met die zooitjes uit Gods schepping halen. Niemand die het ziet. Ik bedoel, het is dat ik het nu zeg. Maar in principe wist helemaal niemand dat ik dat deed. Maar, weet je?
1: Maakt dat ook dan, met dat excelleren, maakt dus eigenlijk de uitkomst niet uit. Dus je kunt bijvoorbeeld een boek schrijven in jouw geval, of een preek maken, waar je denkt, ik heb hier echt alles ingelegd. Dat is een excellent iets geworden. En dan moet het dus ook minder belangrijk zijn wat er vervolgens uitkomt.
4: Kijk, want wat er uitkomt heeft ook weer vaak te maken dan met meningen of expertise van andere mensen. Waarbij ik wel vind dat als we echt willen excelleren, we dus ook kunnen leren en we mogen luisteren naar mensen die misschien iets beter weten of daar meer verstand van hebben. Of die er nog een keer doorheen gaan en zeggen, joh, hè, die punten en komma's, het moet toch net anders. Of als je dit net beter zet. En dan gaan we dus samen excelleren, waarbij als ik een boek inlever om daar bij dat voorbeeld te blijven, ik wel verwacht dat de redacteur die mijn boek redigeert ook zijn of haar beste zelf erin legt, want anders wordt het niet beter. Dus ik vind het mooi als je dat dus samen kunt doen, dat je dan echt merkt, oh wauw, als we dan ook nog eens samen ons beste zelf geven, ja, dan wordt gewoon iets steeds beter of iets steeds mooier.
0: Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Ja, want anders wordt het echt weer iets super individueels van, nou, ik geef het beste en ik excelleer. Maar juist als we samen met elkaar ons best doen, dan ontstaat natuurlijk echt prachtige dingen. Karianne, ik snap helemaal waarom we jou wilden bellen over dit onderwerp. Over excelleren. Ik wil je ontzettend bedanken. Nog een hele fijne dag.
4: Dankjewel.

0: Ben. Ademproject en kostbaar hoorde je. Ja, iedereen heeft de talenten. De een blinkt uit in de muziek, de ander in het zorgen voor mensen, of in het werk dat je doet, of in sport. En vaak willen daar ook iets moois mee doen. Maar ergens goed in zijn kan misschien ongemerkt ook iets worden wat moet. Nou, vandaag hebben we het over excelleren. En ook bij deze, ja, de naam die rolde bij ons er eigenlijk uit, Thijs, over wie we hiervoor wilden spreken. Deze kwam echt meteen, jij. Die plopt bij jou gewoon helemaal op.
1: Ja, deze credits wil ik wel even pakken. Ja, ik dacht, het is mooi ook een muzikant erover te spreken. Want die zijn natuurlijk altijd bezig met uitvoeren. En worden ook snel vergeleken door ons luisteraars, denk ik. Ik moest meteen aan Jan-Willem van Delft denken.
0: Pianist, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Jurike. En Thijs.
1: Goedemorgen.
0: Die kan je, ja, die kan je dus in je zak steken. Want Thijs dacht meteen aan jou toen we het hadden over excelleren.
2: Ja.
1: Geeft dat meteen weer van die druk, Jan-Willem? Dat je denkt, oh, dan moet ik ook altijd weer op die toppen presteren.
2: Ik ben er stil van.
1: Oh.
0: Jan-Willem, durf jij van jezelf te zeggen dat je excelleert in je werk?
2: Dat heeft wel even geduurd. Vanuit mijn liefdevolle, toch ook wel een beetje calvinistische achtergrond. Mag je dan excelleren? Hè? Als christen mag je je hoofd boven het maaiveld. En dan ben je ook nog Nederlander. Dus mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk wel dingen die moeilijk zijn. Maar ik kan nu wel zeggen dat ik excelleer in mijn werk. Ja.
0: En wat heeft gemaakt dat je dat dus nu wel durft te zeggen?
2: Ik denk ook wel door de bevestiging die ik krijg van anderen. Maar ook dat ik zelf ook wel blij ben met waar ik nu sta. In alle nederigheid natuurlijk. Maar,
0: dat moeten we dus meteen erbij zeggen,
2: hè? Irritant, hè?
0: Ja, ja. Waarom moeten we dat erbij zeggen?
2: Nou, misschien is het toch moeilijk om van jezelf op te geven of zo. Of om trots te zijn op datgene wat je hebt bereikt. Het voelt dan toch een beetje ongemakkelijk. Gek genoeg. Terwijl ik geniet echt intens van het werken wat ik mag doen. Dus dat is echt, dat wil ik ook meteen zeggen. Het maken, het creëren, het zoeken naar schoonheid. Als kunstenaar, als muzikant, maar ook gewoon als ambachtsman. Gewoon, ja, je hebt gewoon minstens die 10.000 uren erin zitten. Mm-hmm. Ik denk van 20.000.
0: Ja.
2: En dat is gewoon heerlijk als dat eruit kan komen.
1: En is het bij muzikanten ook zo, dat is bij topsporters een beetje zo, hè, dat aan die top komen is heel erg moeilijk. Maar als je dan eenmaal bent, dan wil je dat ook consolideren. Werkt dat bij muzikanten een beetje hetzelfde?
2: Dat zou kunnen. Ja, ik heb ook niet het idee dat ik er al ben. Misschien bedoel je dat een beetje. Dat je denkt, ik heb nu, als ik nu terugkijk op producties die ik doe of platen die ik inspeel, dan denk ik, ik ben hier wel tevreden over. Maar ja, dat zegt niets over je volgende plaat. Dus het is altijd weer knallen en gewoon daarin ook je uiterste best doen. Maar wat ik zeg, het is zweten soms, maar het is ook wel echt genieten.
0: En moet het altijd beter of mag het altijd beter?
2: Ja, goede vraag. Ik denk dat ik voor mezelf de lat wel hoog leg. Dus ik denk dat ik eerder soms nog een beetje in het moeten zit. En daarin een soort ontspanning vinden.
0: Wie of wat moet dat dan?
2: Ja, van mezelf denk ik. Ik denk dat ik ook wel heel erg vaak de verantwoordelijkheid voel voor anderen om ze naar het zin te maken. Dus je hebt een opdrachtgever en die wil je gewoon pleasen. En die wil je het gevoel geven dat het gewoon echt prachtig is geworden. In het geval van een live productie of een cd wat dan de opdracht ook maar is.
0: Mm-hmm.
2: En dat is soms wel, dat kan ook wel een beetje worsteling zijn. Er kan ook best wel wat energie naartoe sijpelen, zeg maar. Ja.
0: Want is het inderdaad ook in het vak wat jij doet, muzikant, kunstenaarschap, een ambacht, zit daar dan ook een drive in dat je de beste moet zijn? Wordt dat ook bij excelleren?
2: Ik denk dat er zo af en toe wel wat benijden bij zit. En misschien wat jaloezie. Dat je denkt, oh, wat die kan, dat wil ik eigenlijk ook wel. Of dat zou ik nog wel graag een keer willen doen. En dan vergeet je soms wat je zelf allemaal hebt gedaan. Of bereikt. Het gras is soms groener aan de overkant.
1: Ja, dat lijkt me best wel eens irritant. Dat je dan denkt, ik wil excelleren. Alleen dat moet haast ten koste gaan van iemand anders. Tenminste, dat ervaar ik zelf wel eens. Omdat je dan toch, dat vergelijken zit zo diep in ons. En ik denk dat bij muzikanten ligt dat volgens mij ook heel erg op de loer, of niet?
2: Ja, dat is waar. Ik herken er zelf wel wat van. En tegelijkertijd, als je zelf genoeg moois kan doen, dan gaat het vaak toch wel wat meer naar de achtergrond. Ik merk, ik kan echt heel goed excelleren in een plek waar ik ook me veilig voel. Met mensen om me heen en collega's en vrienden die me daarin ook bevestigen. Dus dat ligt ook een beetje aan de klus die je natuurlijk uitkiest. Maar ik heb ook vaak de mogelijkheid om zelf ook mijn muzikanten te kiezen. En dan ontstaan er vaak toch hele gave dingen. Dus dan kun je ook boven jezelf uitstijgen. Ook omdat je met elkaar werkt aan iets wat toch... En dat bedoel ik echt eerlijk. Gewoon iets wat groter is dan jezelf. Mm-hmm. Dat ontspant ook, merk ik zelf. Dus in plaats van dat het de meerdere glorie van jezelf is... is het toch vaak ook de meerdere glorie van God... In de projecten waar ik aan werk. En dat ontspant ook. Want je weet, ja, ik zit hier niet voor mezelf. Ik zit hier ten dienste van het grotere geheel. Dat vind ik ook een mooi gegeven. En dat zorgt ook voor ontspanning.
0: Ja, maar dat is denk ik ook wat we nodig hebben. Als we het hebben over excelleren, kan het heel erg dat gaan over jezelf. Maar dan komt er dus ook vaak natuurlijk onzekerheid bij of faalangsten vergelijken. En hoe jij dit zo zegt, oh ja, als je ook weer bedenkt van... oh ja, maar ik heb iets gekregen en dat mag ik inderdaad ontwikkelen. Hè, mag ik 20.000 uur insteken en dan mag ik het gewoon ten goede gebruiken. Dan ontstaat er veel meer ontspanning dan dat... Dan dempt misschien een beetje dat vergelijken ook.
2: Zeker. Maar ja, dat ligt toch op de loer. Het is ook omdat je toch vaak op een podium zit of in de spotlights. Mensen die je zien of herkennen en zeggen... Hey, ik heb je gehoord of gezien. En dan kan dat ook een druk leggen op je. Terwijl als je zelf weet waar je vandaan komt... en ja, wat voor jezelf het doel is, zeg maar, daarmee... dan kan je ook complimenten veel beter ontvangen.

0: Voor je eerlijkheid en je kwetsbaarheid ook in je antwoorden. Heel mooi, dankjewel.
1: Graag gedaan. Een mooie uitzending.
0: Dankjewel, dat was pianist Jan-Willem van Delft. Het volgende uur, dat praten we ook nog hierover met Arie de Rover. En leuk als je ook natuurlijk met ons meepraat.
2: Ja, we willen graag weten waar jij in excelleert. En wees dan dus niet te bescheiden. Hè. Claim het gewoon, deel het gewoon. En ook als je dit ongemak herkent, alle gedachten gewoon even in de WhatsApp parkeren. We kunnen het met elkaar, denk ik, best wel veel van leren.
0: Ja, en met elkaar, al die excellentie bij elkaar, maakt het inderdaad ook uiteindelijk eens nog mooier en sterker.
2: Ja, dan genieten we van elkaar schaven. Ja. Wat is er mooier dan dat?
0: Stuur een appje naar de studio. Dit is Hillsong Chapel. Hosanna, graag tot zo.

0: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: M-Line is 25 jaar.

0: En wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus rettenketet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trade Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Hoi, ik ben Pearl Jozefzoon en ik nodig je uit voor Amazing Grace. Een heerlijke avond vol gospel, live muziek en samen zingen met mij en gospelkoor Total Praise. Dit najaar komen we naar Veenendaal, Dordrecht, Woerden en Harderwijk. Zorg dat je erbij bent. Bestel nu je tickets via tervent.nl/amazing.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Laat je raken door muziek en zing mee. Tickets via tervent.nl/amazing.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Jouw droomkeuken, die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl, daar blijf je voor thuis.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
11: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
12: Hi mam!
13: Hey, dag lieverd.
12: Wat ruikt het hier lekker?
13: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
12: Van de molen?
13: Uit Ouddorp.
12: Gaan we ook weer een cake bakken?
13: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
14: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 11 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In België zit een Nederlander vast voor een aanslag met een brandbom. Hij zou die bijna een jaar geleden hebben gegooid tegen de voordeur van een huis in Deurne bij Antwerpen. De verdachte kon worden opgespoord door de deelstep waarop hij reed. Hij is nu uitgeleverd aan België. Nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een hoge beroepszaak verloren over een schadevergoeding. Smit kwam in 2017 om het leven toen ze in Kuala Lumpur van een flat viel. Een rechter bepaalde eerder dat de politie te snel uitging van een ongeluk en kende een schadevergoeding toe, maar dat is nu teruggedraaid. Op de IJssel is weer éénrichtingsverkeer ingesteld. Dat was eerder deze week nog ingetrokken, maar het waterpeil is weer flink gezakt. Daarom mogen schepen tussen Zutphen en Arnhem alleen nog richting Duitsland varen. De lage waterstand in de IJssel komt nog steeds door de droogte van deze zomer. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
15: Groot Nieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Er staan een paar files door ongelukken. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 7 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is helemaal dicht tussen de knooppunten Zonzeel en Prins Viel. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
20: Zometeen
15: meer Thijs en Jorieke.
20: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
21: Hola, ¿dónde está mi casa?
20: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
21: Paella, paella.
20: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
21: Buenas noches.
20: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
22: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Deboerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij Deboerdrachten.nl.
8: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Natalie Grant, Cici Winans en My Tribute.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goede morgen, welkom terug.
2: Ja, goedemorgen, wat leuk dat je erbij bent.
0: Jij zegt wel van jezelf, toch? Want ik excelleer.
2: Dat durf ik wel te zeggen.
0: Ja, niet dat jij dagelijks...
2: Elke dag zoek ik een spiegel op. Dan kijk ik mezelf aan en zeg ik, vent, ben jij toch aan het excelleren?
0: Maar vertel even, want hoe werkt dat bij jou?
2: Ja, hoe werkt dat?
0: Ja, gewoon, ja. Ik ken niet veel mensen die inderdaad gewoon in alle...
2: Nou.
0: Ja, gewoon, dit ownen. Gewoon van, ja, ik excelleer.
2: Ja, nou, ik weet dat kan arrogant klinken. Maar ik heb bij mezelf wel eens gedacht, volgens mij ben ik in het werk dat ik doe een van de beste die daarin is. Dat durf ik gewoon te zeggen. Ja, en dan niet in alle aspecten, maar gewoon... En dat heb ik nu even over, want mensen denken nu... Vindt hij zichzelf de beste presentator? Nee, dat stuk bedoel ik dan niet. Ik bedoel het stuk dat het voorbereiden van uitzendingen... analyseren van een ingewikkeld geheel... daar dan een logische lijn in bedenken... en dan te zorgen dat we een logische, mooie rode draad... door de uitzending heen krijgen. Ik geloof dat een stukje is waar ik heel erg goed in ben.
0: Maar je zegt meteen de beste die er is. Waarom moet je meteen dan, als je excelleert, ook de beste zijn die er is?
2: Nou, het valt op dat je excelleert, omdat je vergelijkt. Dus je ontkomt daar niet aan, want daardoor... Of zie je dat je denkt, oh ja, dat lukt mij heel goed en makkelijk... om dat op een heldere manier uiteen te zetten.
0: Dus jij zegt, bij excelleren komt altijd vergelijken.
2: Nou, ik weet niet of dat moet. Je hebt natuurlijk ook dingen waar je een soort objectieve norm hebt... waardoor je misschien dat heel makkelijk kan zien zonder dat je het vergelijkt. Maar meestal valt het toch op dat je ergens goed in bent. Hoe komt het nou dat er heel vaak een compliment wordt gegeven... aan iemand die zegt dan, oh, ik realiseer me dat helemaal niet... Omdat het bij jou dus zo vanzelf gaat, omdat het een kerntalent van je is. Ik denk dat het dus juist vaker opvalt als je het wel ziet, hey, hoe anderen dat doen. En daardoor krijg jij daar dan dingen van terug.
0: Ja.
2: Denk het wel. Denk dat we er haast niet aan ontkomen.
0: Ik denk niet per se dat het zo is. Het kan toch ook zijn dat je gewoon ergens gewoon... Stel, jij hebt iets geschreven en dan zeg gewoon, ja, dat lezen we dan. En dan zeg gewoon, dat is goed zeg.
2: Ja. Oh,
0: maar dan verleid je toch niet per se met iets anders. Want dan raakt het heel erg. Ja. Of ik word heel erg ontroerd. Of ik vind het gewoon heel, heel mooi. Dan ben ik niet per se aan het vergelijken.
2: Nee, dat klopt.
0: Dan is het meer omdat ik denk, zo, dit komt helemaal binnen. Of dit is helemaal.
2: Ik was nu even op werk aan het toespitsen. En ik denk dat je daar dan wel sneller in hebt. Maar dat zit ook in ons hele beloningssysteem. Er wordt altijd gekeken van, hey, hoe functioneer je? Ja, dat wordt altijd afgezet tegen een bepaalde norm die er is. Dus daarmee ontkom je er haast niet aan.
0: Ja.
2: Denk het wel.
0: Maar je kan toch ook naar de persoon zelf gewoon kijken?
2: Ja, dat zou heel mooi zijn.
0: En dan denk je van, oh ja, je ziet gewoon dat iemand dan gewoon helemaal floreert. En daardoor vaak ook excelleert.
2: Ja, maar dat is een theorie, zeg ik daar jaren en amen op. Maar in de praktijk denk ik dat dat vaak niet zo werkt.
0: Nee, je zegt dat het ligt een soort algemene lat en daar kom je boven of niet.
2: Ik zou het heel mooi vinden als we dus iedereen als individu kunnen zien... en denken, hey, wat jij hebt gekregen, daarin ben je aan het floreren. Ja. Prachtig. Maar volgens mij werkt het vaak toch anders. En jij, durf jij van jezelf te zeggen dat je ergens in excelleert?
0: Nee.
2: Nee?
0: Nee.
2: Is het ook, waarom niet?
0: Ja, gewoon dan denk ik,
2: Maar even, als je even naar werk kijkt, vind je dat je goed bent in je werk? Ja, ze gaat snel even een slok koffie nemen. Even het ongemak. Pas op voor die mengtafel, hè?
0: Ja, sorry, ik ga even een slokje nemen, inderdaad. Ik vind dat ik goed ben in mijn werk, ja.
2: Excelleer je erin?
0: Ja, nou ja, dat vind ik dus een beetje dat klinkt meteen als een overtreffende trap.
2: Wat zou je nog beter moeten doen om te zeggen, nu excelleer ik er echt in?
0: Goeie vraag. Nooit meer struikelen over mijn woorden.
2: Nee, maar is dit... Ik bedoel, volgens mij weet je, als je heel eerlijk bent... weet je diep van binnen dat jij heel erg goed bent in je werk.
0: Ja, maar ik vind excelleren meteen, ik weet niet. Dat...
2: Moet je dan de beste zijn?
0: Ja, dan voelt het echt alsof je inderdaad een soort...
2: Ben je ook weer aan het vergelijken?
0: Nee, dat wilde ik dus niet. Ja, misschien bij mezelf. Ja, nee, het is niet per se dat ik meer... Want ik heb nooit dat ik heel erg me vergelijk per se. Het is meer dat ik denk, ja, dan moet je... Misschien dat ik dan het idee heb dat je dan heel uitzonderlijk moet zijn of zo.
2: Ja, dat en ik denk dus dat je allemaal op je eigen niveau kan excelleren.
0: Ja.
2: Met wat jij gekregen hebt, dat je daar het beste uithaalt.
0: Nee, maar je zegt net dat vergelijken. Dus dat op je eigen... Dan vergelijk je dus niet. Dan heb je je eigen norm.
2: Ja, nee, maar dat is dus de theorie en de praktijk. Dat zijn voor mij twee verschillende... Oh, ja.
0: Dus een theorie is, iedereen excelleert...
2: Als je gewoon eruit haalt wat er voor jou in zit... en daar het beste mee doet wat je kan. Een beetje de vergelijking van de talenten. Dat je denkt, hoeveel je hebt gekregen... daarmee ga je aan de slag. Dat ga je proberen te vermeerderen.
0: Ja, en dan... Ja, oké.
2: En dan ben jij toevallig iemand die één talent heeft gekregen.
0: Nou, zo onaardig.
2: Die stop je dan in de grond? Nee. Het gaat de verkeerde kant op. Laten we heel even kijken wat luisteraars er maar over zeggen. Misschien is dat verstandig, voordat ik hier nog meer domme dingen ga zeggen. Roelof Jan, die zegt, ja, als ik iets moet benoemen waarin ik excelleer, dan zijn het fotograferen en het schrijven van artikelen. Ik fotografeer vooral militaire en civiele luchtvaart. En dan voornamelijk helikopters. Waar ik ook vaak vliegend mee mag fotograferen. En vaak worden die dingen dan ook gepubliceerd. En ik moet zeggen, zonder arrogant te zijn, dat ik daar goed in ben. Maar
0: mooi, meteen moeten we dat zeggen. Zonder arrogant. Hoe moet je dat heet zeggen? We gaan het zo aan Arie de Roof ook allemaal voorleggen.
2: Dat is interessant, hè?
0: Dit zegt, excelleren is een werkwoord. Het gaat over je inspanning, meer dan over het resultaat.
2: Ik denk dat hij daar een goed punt in heeft.
0: Heel goed punt, ja.
2: Stefan die zegt, ik vind dat ik echt groei in mijn werk. Want ik lever toch wel mooie prestaties voor een klant. Maar echt zeggen dat ik excelleer, dat vind ik moeilijk. Want ik ben toch vaak niet tevreden. Wil dat altijd nog weer beter wordt. Dat is ook iets, hè? Kan altijd nog weer beter.
0: Ja, maar het is ook soms een beetje gewoon, wat is je doel eigenlijk is, hè? Als wij met een uitzending merken van dit komt over, mensen zijn geraakt of hebben er echt iets aan, dan denk ik, dan hebben we geëxcelleerd. Want dan is wat ons doel, dat we hopen dat heel veel mensen geraakt worden door verhalen. Of dat ze, dan voelt het van yes, maar dan is dat meer het doel wat dan behaald wordt.
2: En dan is het ook nog de vraag of je dan afhankelijk bent van wat het oproept of wat je daarvan ziet. Want het kan ook gewoon zijn dat iets heel goed is geweest zonder dat het heel veel effect teweeg brengt.
0: Ja, dat is waar. Dat klopt ook weer.
2: Leuk, zoveel kanten hieraan.
0: Pom. We gaan zo meteen hier lekker over doorpraten met Arie de Roof. Naar Ralf van Maan en Kees Kraaienhoort. Wie gelooft?

0: Wie gelooft? We hebben het vandaag over excelleren, uitblinken, ergens goed in zijn, het beste uit jezelf halen. Het klinkt allemaal heel erg mooi, maar misschien kan dat verlangen ook wel ontstaan in prestatiedruk of perfectionisme. En als we het vandaag zo mooi hebben over je mag excelleren, waar is dan dat hele goed genoeg eigenlijk? We gaan erover verder praten met coach en schrijver, spreker Arie Derover. Arie, goedemorgen.
1: Hey, Jorieke, hi Thijs.
0: Heb jij wel eens, als je gepreekt hebt, dat je van het podium afstapt en dan denkt, zo, dat heb ik weer eens mooi gezegd?
1: Nee, zo niet. Maar ik krijg regelmatig wel terug dat ik een goede spreker ben. En dat heb ik inmiddels omarmd, ja.
0: Maar dat heb je alleen maar omarmd omdat anderen dat van je zeggen. Niet omdat je dat intrinsiek van jezelf dan vond al.
1: Oh ja, maar niet met het toontje wat jij nu net zegt. Zo, dat heb ik weer even goed gezegd. Nee, dat vind ik echt op een manier klinken. Nee. Ik heb het zelfs moeten leren om dat inderdaad mezelf toe te eigenen. Ik was er in het begin erg bang voor. Ik heb zelfs een andere coach getroffen in mijn leven die mij daar attent op maakte. En dat gaf bij mij een redelijke schok. Ja.
0: Want, wat gebeurde er dan?
1: Nou ja, laten we zo zeggen, de gave waar we het hier over hebben, is inderdaad mijn gave om, ik ben verbaal best sterk. Ik kon altijd al aardig mijn mondje roeren. Dat heb ik in het begin van mijn leven om allerlei redenen ingezet als een soort overlevingsmechanisme om aandacht te krijgen. Dat heeft mij ook in de commerciële wereld en in de managementwereld heel veel opgeleverd. En ja, toen kwam die genadeklap. En dan ga je een beetje walligen van je ego. En toen alles wat maar riekte naar complimenten, dat downsized ik. Dat kom je in de christelijke wereld veel tegen. Dan verwijs je direct naar de Heer Jezus. Nee, maar dat heb ik aan God te danken. En
0: alles dat van, deed de ook heer, in alles het van de Heer, ja.
1: Dat, hè. Niet van mij, maar van de Heer. Mm-hmm. Wat op zich natuurlijk ook waar is. Maar daarmee kun je jezelf ook overschreeuwen. En wij werden begeleid met een aantal bevriende coaches door een ander. En die merkte dat ik dat opnieuw deed. En die zei, Arie, heb jij moeite om goed te zijn? En toen zei ik, nou ja, ik was er wat verlegen om. Maar hij merkte dat ik het downsize. En toen zei hij, wat heb jij nog last van je ego? Ja, ik schrok me naar. Mm-hmm. Ik zei, nee, juist niet toch? Hij zegt ja. Als jij niet durft toe te geven dat je goed bent, gewoon ergens goed in bent, ergens in excelleren, om jullie woorden te gebruiken, ja, dan heb je blijkbaar nog last van datgene, omdat je het toepast dan op je waarde. He, dus goed zijn, ga je dan toepassen op je waarde. En daar schrik je zo van, dat je een beetje het gevoel hebt, ja, ik mag eigenlijk niet goed zijn. En daarom hebben heel veel mensen, en vooral ook christenen, moeite om complimenten te ontvangen of van zichzelf te vinden dat ze goed zijn.
0: Omdat dan juist hun ego naar boven komt.
1: Ja, op het moment dat jij moeite hebt om je gaven en je talenten ook gewoon echt te omarmen. Dus echt te durven zeggen, ja, ik excelleer hierin. Ik ben gewoon hier hartstikke goed in. Dat kun je in alle vrijheid zeggen als jouw identiteit, jouw eigenwaarde daar niet meer door bepaald hoeft te worden.
0: Dus dan, want anders is het dus eigenlijk meer een soort valse bescheidenheid, hoe we dat noemen.
1: Heel goed, ja. Ja. Dan is het eigenlijk niet echt. Dan is het onecht. En daar zit natuurlijk het punt. Volgens mij hebben jullie de combinatie vanmorgen. Kun je als christen en nederig zijn en excelleren? Ja, dat kan, want het zijn twee verschillende grootheden. Excelleren heeft alles te maken met je prestaties, met dat waar je goed in bent. Mm-hmm. En je excelleert omdat je ten opzichte van anderen gewoon beter bent. Excelleren is een gradatie. Je bent ergens buitengewoon goed in, begaafd. Dat kan je gewoon goed. Dus dat doe je uit vergelijking met anderen. Kun je tot de conclusie komen, hier ben ik goed in. Dit presteer ik goed.
0: Ja, dat kan dus echt wel, dat hadden we Thijs en ik net over. Dat kan dus echt alleen maar als je jezelf vergelijkt.
1: Ja, want als je verder geen norm hebt, dan kun je ook het woord excelleren niet gebruiken. Excelleren betekent letterlijk dat je buitengewoon goed bent in iets. Dat is excelleren. Je stijgt boven de rest uit.
0: Ja, je hoeft dan niet, de beste te zijn, maar je stijgt wel uit.
1: Ja, je valt in de categorie waar een heleboel anderen niet in vallen. Ik excelleer bijvoorbeeld niet in lichaamslengte. Nou, er zijn er die dat wel hebben. Die tikken een lat aan waar ik niet bij kan. Om iets heel fysieks te nemen.
2: Hey, en als we aan die bescheidenheid kan kijken, wanneer is dat dan oprecht?
1: Ja, bescheidenheid nederigheid is een zijnstatus. Bescheidenheid vind ik weer iets anders.
2: Oh ja.
1: Bescheiden kan ook een gekunstelde identiteit zijn. Kijk, ik eens bescheiden zijn. Maar nederigheid is dus een zijnstatus. Dat heeft in principe niets met je prestaties te maken. Nederig zijn betekent dat je jezelf niet groter hoeft te maken dan je bent. Maar nou komt het probleem. Wij leven in een samenleving waarin juist prestaties heel veel impact hebben op je identiteit. Mm-hmm. Heel veel mensen halen hun eigen waarde uit datgene wat ze presteren. Goed, of juist als ze falen. Daar zit direct hun eigen waarde. Of ze voelen zich superieur, ik ben lekker beter dan de rest. Kijk, ik eens hooghartig zijn, arrogant. Vaak zeggen we dat ook, als we gecomplimenteerd worden of vinden dat we goed zijn, zeggen we, ja, maar ik wil niet arrogant klinken. Nou, je hoeft ook helemaal niet arrogant te zijn. Ja, of je voelt je een loser. Dus nederigheid heeft met je zijn te maken en excelleren heeft niets anders te maken dan met je prestaties. En die twee zou je eigenlijk los moeten zien van elkaar.
0: Hmm. En hoe doe je dat?
1: Nou, door je identiteit uit een andere bron te halen dan uit je prestaties. Of uit het vergelijken met andere mensen. En ja, dan zit je in het hart van wat een christen is. Dus een christen, en een christen leeft van Gods genade, die is per definitie nederig. Paulus, ik vind dat zo mooi wat Paulus bijvoorbeeld in de Korinthebrief schrijft. Dan zegt hij, want wie maakt onderscheid tussen u? Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Kortom, alles wat ik heb gekregen, ja, dat is een genade geschenk van God. Als dat hetgene is wat jouw identiteit bepaalt, Gods genade, ja, dan komen je gaven en je talenten, ja, heel krachtig tot uitdrukking. Je wil met je talent ook echt woekeren. Net als die gelijkenis die de Heer Jezus uitspreekt met die 5, die 2 en die 1 talent. Mm-hmm. Maar die 5 en 2 talenten hebben gehad en dat vermeerderd hebben. Die zeggen allemaal, Heer, kijk eens, uw talent, ik heb er 10 van gemaakt. Uw 5 talent heb ik 10 van gemaakt. Ja, dat is een prachtige houding.
0: Want is het wel inderdaad, wordt er, het is dus excelleren meer het presteren. Wordt er wel vanuit God gevraagd van ja, excelleer maar?
1: Zeker. In de Bijbel noemen we dat vruchtdragen. Hmm. Groei, vrucht. Een andere citaat van Paulus uit de Colossensebrief, die vind ik ook altijd zo mooi. Colossense 3 vers 23, moet je horen. Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Dus een erfenis, niet een prijs voor je prestaties. Wij zijn erfgenaam. Nou, als je beseft wat God voor jou over hebt, ja, dan wil je niets liever dan de gaven en talenten die je hebt ontvangen tot vrucht laten komen. En vruchten draag je niet voor jezelf, maar die draag je voor anderen. Hmm. Dat is het kenmerk van een vrucht.
0: Mm-hmm. Dus met als je excelleert, dan is het niet in dienst van jezelf in principe.
1: Correct, want dat hoeft niet meer.
0: Want dat heb je niet nodig.
1: Dat heb je niet nodig. En dat is ook zo mooi. Dat zijn ook altijd de reflectievragen die ik mezelf altijd meegeef. Juist op de momenten dat je excelleert of faalt. Het zijn mooie vragen. Wie heeft de baat bij mijn ambitie? Dus wie heeft er nou baat bij mijn excelleren? Mogen jullie ook vragen. Mm-hmm. Dat is jullie doen. Kan ik ook een fout maken zonder dat mijn eigenwaarde verloren gaat? Dat is ook een hele mooie. Mm-hmm. Kan ik ook het succes van een ander vieren? Mag een ander ook beter zijn dan ik? Mm-hmm. Kan ik stoppen met waar ik goed in ben als ik tegen mijn grens aanloop? Of raak ik dan mezelf kwijt? Ja.
0: Dat zijn hele goede vragen om te stellen.
2: Mooie reflectievraag, ja. Hey Arin, nou is dit natuurlijk de theorie. Maar in de praktijk merk ik bijvoorbeeld zelf wel dat ik dan iets heb gedaan. Ik denk, ik ben aan de ene kant heel blij dat ik mijn gaven heb kunnen inzetten. Maar er komt toch altijd nog een stukje eigen identiteit bij. Iets wat je er dan uithaalt van je denkt, oh ja, als ik heel eerlijk naar mezelf ben, dan haal ik daar ook een stukje voor mijn identiteit vandaan. Hoe kan je dat nou laten verminderen? Dat het dat minder belangrijk voor je wordt?
1: Het probleem is, Thijs, ik herken dit als geen ander. En ik merk hoe meer ik wil groeien in de genade, hoe meer ik ook ontdek dat er nog steeds ook aspecten in zitten, soms dieper, sluimender, die toch weer draaien om dat eigen verdienmodel. Ja, ik kan dat alleen maar op één manier doen. Elke dag opnieuw eerlijk tegen God zeggen. Zoals jullie weten, is die mijn papa. En hoe vaak ik daar niet zeg, vooral ook als ik s'avonds weer terugrijd na een lezing, gisteravond bijvoorbeeld weer een lezing gegeven. Ja, ik zeg dan vaak ook, dan moet ik op mijn terugreis moet ik een soort douchen voor mijn ego. En juist omdat je exceleert, dus je krijgt heel veel complimenten. En ik wil zo ontzettend graag dat ik geen last heb van het feit dat mijn identiteit daarvan afhankelijk is. Dus ja, eerlijk onder ogen durven zien, Thijs. Eerlijk durven bespreken. En eerlijk God vragen om je daar ook bij te helpen. Om je daar steeds meer van te bevrijden.
0: En dus niet bevrijden van, je mag geen complimenten hebben, maar niet dat je waarde er vandaan hangt. Dus ook niet vals bescheiden worden van, ik wil al die complimenten niet. Die mag je omarmen, maar het is niet dat je waarde ervan afhangt.
1: Het probleem ligt helemaal niet in complimenten. Trouwens ook niet in boelgeroep, want dat is precies hetzelfde natuurlijk. Mm-hmm. Ja? Nee, wat er in jou gebeurt, daar gaat het om. En daar ben jij verantwoordelijk voor. Dus dat eerlijk onder ogen zien en dat met God bespreken. Een van de uitspraken van Keller, volgens mij had hij het van C.S. Lewis, dat vind ik zo mooi. Hoe meer je groeit in de genade, ga je niet hoger of minder van jezelf denken. Je gaat steeds minder aan jezelf denken. Mm. Nou, dat is de ultieme vrijheid.
0: En daarmee sluiten we dit gesprek af. We hebben veel om over na te denken, om op te kouwen, Arend. Dat zijn we van jou gewend. Dus dank je wel voor dit moment.
1: Alsjeblieft, sterkte.
0: Ja, sterkte. Ja, dat hebben we wel nodig, ja. Ja, en hiermee sluiten we eigenlijk dit onderwerp af.
2: Ja, dus super tof. Ik ben helemaal aan het denken gezet. We kunnen hier denk ik
0: weer
2: mee aan de slag. Dank ook voor al het meepraten wat gedaan wordt. Want er zijn heel veel luisteraars die inderdaad dingen herkennen. Die er ook wel mee worstelen. Ze hadden weer een thema te pakken. Ik pak er nog even eentje uit van Pauline. In de Bijbel wordt gezegd dat je niet hoogmoedig mag zijn. Ja, en trots en hoogmoed liggen natuurlijk dicht bij elkaar. En excelleren daar misschien ook wel. Dus ik kan me voorstellen dat die grens daarvan goed te houden best een uitdaging is. Dat herkennen we denk ik allemaal.
0: Ja, ik hoop dat wat Arie heeft gezegd, dat we weer een mooi licht ook hierop laat schijnen. Dit is Natalie Lane en The Long Way.

0: Metal Music en Raise a Hallelujah.
1: Wat ik nu weer heb meegemaakt.
0: Dat gaan we vragen aan kunstenares Wilma Veen. Wilma, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jurika.
0: Ik zit me zo voor te stellen daar waar jij woont. Echt in het mooie Veluwse bos. Jouw tuin is eigenlijk gewoon één bos. Is dat echt al helemaal prachtig herfst nu?
2: Het begint te komen. Echt waanzinnig. De zon schijnt weer op de bomen. En dan zie je dat lichtgroene met dat gele ontstaan. En ja, het begint te komen. Ik denk dat over een week dat we echt zeggen, zo hé, het kleurenpalet is er weer, hoor.
0: Ja, dat lijkt me zo mooi. Maar ik zie gewoon even jouw tuin voor me. Ja. Want daar zijn we een keer geweest. Ja, dat is gewoon, stel je gewoon even de allermooiste tuin voor je die je kan bedenken. Dan, zie ik je Wilma's tuin. Ja. En dan wordt alles in de herfst prachtig, joh.
2: Oh, het is echt super. Dus ik heb vanochtend ook al in het bos gelopen. En dat is gewoon heerlijk. Die stilte, het kraken van de bladeren. En dan weten dat er gewoon straks een heel dik dek op ligt van bruin en alle tinten. Dat is top.
0: Ja. Ik moest er gewoon even aan denken. Het is totaal niet wat je hebt meegemaakt. Maar
2: dat maakt niet uit. Maar heb ik ook weer meegemaakt. Dat zijn de kleine dingen ook, hè, die je dag maken.
0: Precies. Hey, wat heb je meegemaakt?
2: Nou, wat ik mee heb gemaakt, dat zou ik eigenlijk willen definiëren als wat ik ga meemaken.
0: Oeh, want vertel.
2: Daar ben ik volop mee bezig. De 400ste aflevering van Ik Wonder Jou op YouTube gaat komen. Maandag, aanstaande maandag om 7 uur op YouTube.
0: 400ste?
2: Dus, ja, 400ste. 400 keer op een stoel gezeten, een thema bedacht, vragen, 400 keer een gebed, 400 keer welkom eten, 400 keer mijn hele ziel en zaligheid openen, met soms ook vertwijfeling, wil ik dit delen, waarom doe ik dit? En dan meer dan 400 keer, duizenden keren reacties van mensen lezen, waarin zij hun verhaal vertellen, waarin zij enthousiasme delen, waarin ze ook mij bedanken, waarin ze onderdeel zijn geworden van de Ik Wonder Jou familie. Een community van inmiddels meer dan 30.000 mensen via YouTube en de dagelijks bemoedigende mail. Er starten zo'n 27.000 mensen per mail mee en duizenden per app. En
0: dat is zo'n grote aantallen, niet normaal. Weet je, waarom ben je 400 keer? Hoe lang geleden is het dus dat je hiermee bent begonnen?
2: Het was corona. Nederland was net één dag dicht. En toen dacht ik, dit is echt raar. Niemand kan weg. Iedereen was een soort van bang. Misschien kun je het nog wel herinneren. Dat gaat er gebeuren. Mm-hmm. En toen dacht ik, ik schrijf elke dag die mail. Nu starten mensen ermee, maar iedereen zit thuis. En toen heb ik met Jan-Willem Bosman, directeur van Jezus.net, gezegd van, hey, kunnen we niet gewoon, kan ik niet koffie met ze drinken online? Dat hebben we gewoon gelijk gedaan. Ja. Dus ik ben gelijk online gegaan om 10 uur, 7 dagen per week, elke dag een overdenking, elke dag een stukje inspiratie en mensen die elkaar konden ontmoeten.
0: Ja, en zelfs vanuit het ziekenhuis zijn afleveringen gemaakt, hè?
2: Ja, ik was echt van de intense care. Ik had mijn ogen net open en we waren oversteld door kaarten, honderden kaarten en bloemen en mensen die zeiden, we bidden voor jullie. En het was zo hartverwarmend, zo ongelooflijk hartverwarmend. En toen kwam André en zei, het is eigenlijk de dag van de uitzending, maar zou je misschien alleen al naar de mensen willen zwaaien? Mm. Want het is zo bijzonder hoe ze meeleven. En dat heb ik toen gedaan. En toen, niet omdat ik per se dat wilde op dat moment, maar echt vanuit mijn diepste zijn als dankbaarheid naar iedereen. En ook omdat gewoon, waarom ik dit doe, is echt omdat ik het zo geweldig vind dat ik gewoon iedereen op deze manier mag dienen. Dat ik mensen mag helpen en inspireren om verder te komen in het leven. En dat geeft mij het grootste geluk.
0: Precies, dat al zoveel jaar en dat al 400 keer.
3: Ja, maar Wilma, we kennen jou een beetje, zo'n 400ste. Laat jij niet zomaar voorbij gaan. Gaat er iets bijzonders gebeuren?
0: Heb je,
3: wat wordt de boodschap? Vertel.
2: Ja, wat denk je van veel taart, slingers, het getal 400 in goud. Er komt publiek bij de 400ste aflevering. En er zijn nog wat verrassingen. Maar aan de andere kant moeten we ook eerlijk zijn. Ik doe dit samen met André. Dus André is regisseur, geluidsman, licht. Hij kan ook niet. We kunnen ook niet zeggen, we doen een hele tribune met mensen. Dus we houden het ook weer op de manier zoals ik het altijd doe. Gewoon heel dicht bij mij, dicht bij mezelf.
0: Maar ik hoor wel dat het wordt wel echt een feest met slingers.
4: De moraal van dit verhaal?
2: Wel, als je iets te vieren hebt, vier het dan voluit.

0: dilemma. Is het al tijd om de tuin aan te pakken? Moet die al winter klaar worden gemaakt? Ja, jij weet dat soort dingen.
1: Ja, ik ben er wel een beetje druk mee momenteel. Doe rustig aan, Thijs. Ja? Ontspan.
0: Ja?
1: Ja, die tuin die blijft wel liggen, als het een beetje mee zit. Hè? Als het niet de herfst achter
0: is. Ja, maar ik moet de moestuin dingen opruimen, toch? Dat wordt wel,
1: ja, die troep wel.
2: Ja. Ja, je moet toch pas veel later, moet je toch gaan snoeien en zo?
1: Snoeien,
2: die druiven snoeien en zo?
1: Snoeien zou ik in het voorjaar doen, maar ja. Het verschilt per plant.
0: Ja, okay.
1: Ja, de grassen bijvoorbeeld, niet aankomen.
0: Niet aankomen.
1: Die mooie pluimen, lekker laten staan, die waaien mooi heen en weer. Heel veel kun je lekker laten staan in het voorjaar snoeien.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Wat is hier dilemma wel of niet?
1: Dat was ja, wel of niet snoeien. Ja. Ja.
2: Heb ik nog een klein dilemma voor je in deze intro? Ja. Is het hummus of hummus?
1: Hummus natuurlijk.
2: Ja, wie weet dat niet? Wie weet dat niet? Hummus is
0: in de tuin. In de tuin lig je hummus.
2: Hummus is van het bos.
1: Nee, dat is mos.
0: Oh ja.

0: And I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am.
1: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
2: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schept vertrouwen.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
5: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het Adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar

0: kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
0: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
2: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
3: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
2: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Wie de

0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Goed nieuws over Albert Heijn. De supermarkt verwacht dat alle distributiecentra de komende uren weer werken. Zo kunnen de AH-winkels weer op een normale manier worden bevoorraad. In elk geval de houdbare producten. Het kan na het cyberincident nog wel even duren voordat de schappen met groente en fruit zijn aangevuld bij Albert Heijn. Een fietser is in Rotterdam geschept door een politiebus die in volle vaart op het fietspad reed zonder zwaailicht en sirene, meldt het AD. Door de klap in het centrum van Rotterdam belandde de fietser meters verder op straat. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto heeft een grote barst in de voorruit. De familie van de man die dit weekend werd gedood door een tijger roept op om de beelden niet verder te verspreiden. Het doet ze pijn om de beelden te zien. De man zou volgens zijn familie mentale problemen hebben gehad. Hij klom zaterdag in het tijgerverblijf van een Britse dierentuin. Waarom hij dat deed is niet bekend. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Wel is de A16 van Rotterdam naar Breda helemaal dicht. Tussen knooppunt Zonzeel en Breda-Noord. Dat komt door een ongeluk. De politie doet daar nu onderzoek. Omrijden kan via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
5: Je kent wellicht de opmerking van sommige mensen wel. Jezus is overal het antwoord op, waarop anderen dan weer zeggen, ja oké, maar wat was de vraag dan? Misschien wel deze hier zo dadelijk in onze lunchroom.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: wel zin in?
1: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
5: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleedgeurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT-wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: de verzekeringen afsluit.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Deboerdrachten.nl profiteert nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij Deboerdrachten.nl.
3: De Lunchroom.
4: Met Daan Hartgers.
3: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: Hartelijke woensdagmiddag allemaal. Gezellig dat jullie er weer zijn. Ja, anders was het ook zo stilletjes hier, maar dat is het eigenlijk nooit. Zeker niet op woensdagmiddag. Veel kinderen zijn dan vrij. En heel veel opa's en oma's gaan dan met het jonge kroost op pad. Dus mocht het hier wat lawaaierig zijn, dan komt dat daardoor. En wat mij betreft geen probleem hoor, iedereen is welkom. Er werd dan aan gevraagd en ja hoor, hij is vanmorgen al gemaakt. Ik heb het even voor mogen proeven. En ze zijn weer Michelinster waardig. Wat zeg ik? 5 sterren waardig. Ik heb het natuurlijk over de originele en overheerlijke muzikale lunchkaart. Ik zou zo zeggen, blijf rustig aan je tafeltje zitten. We komen zo bij je langs voor het uitdelen van die kaarten. Komt helemaal goed, dus kalm aan en rap een beetje.

0: goed lied is tijdloos natuurlijk, in welk genre dan ook. Zo bracht de band Delirious eind jaren 90 het lied History Maker uit. Gitarist was toen Stu Garrett. Beste man, speelt nog steeds best goed gitaar. Dacht een tijdje geleden, nou, misschien mooi om die klassieken weer eens af te stoffen, opnieuw uit te brengen. Zo gedacht, zo bedacht en zo ook uitgebracht. Deze mooie en subtiele uitvoering van History Maker. Stu Garrett dus, samen met Josh Baldwin.
1: De dagtekst
0: komt vandaag uit Leviticus 20, vers 26, waar staat: wees heilig omwille van mij, want ik, de Heer, ben heilig. En ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn. Dus wees heilig omwille van mij, want ik, de Heer, ben heilig. Ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn. De dagtekst, Leviticus 20, vers 26.

0: van de bandleden van deze Casting Crowns hoorde ooit een preek in de kerk uit het boek Ezechiël. Het ging over een dal vol dorre beenderen. Over ellende dus. Daar wilde hij een lied over schrijven met als toevoeging een gebed over vernieuwing, bloei en groei. Spirit Wind, hoorde je. Het is 1:30. En dus alweer tijd voor het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag schijnt volop de zon, met wel wat stapelwolken in het binnenland. Droog, 17, 18 graden. Morgen nog mooier, zeg. Droog, zonnig weer, temperaturen van 18 graden in het noordoosten. 21 in Zeeuws-Vlaanderen. Man, man, man.
1: De lunchkaart.
0: Wat een heerlijke zomer. Even kijken, waar is de kaart, jongens? Mag ik de kaart even? Hallo? De kaart. Ja, dat is hem, dankjewel. Drukke boelje. De kaart van deze 14e alweer. In oktober 2026. Ja, ik zei het net al even, het is een heerlijk menu. Het zijn twee heerlijke menus. De keus is aan jou. Welke gaan we straks uitserveren? A of B? Nou, luister maar even.
1: Menu A.
0: Met daarin de volgende drie gerechten. Bridge over Troubled Water, Zoals het was en Yes. Deze, dat is mooier. Yeah.

0: Dat was de eerste. En ik zie een klein foutje in de keuken. Die noteer ik even. Long live the king. Die zit dus in A. Dit is die volgende.
1: Menu B.
0: Even goed onthouden. Dit zit in B. Long live the king. Dat is een kont tot de vader. En can't steal my...

0: heb je het al. Ja, heb je ze nog op een rijtje? Wij ook bijna. Kom maar door met je bestelling.
1: Daan Hartgers.
0: Dus A of B, hè? Zo simpel is het wel. Dat is het overzicht. A of B. Er kan, dat gebeurt al trouwens, vanaf nu volop gestemd worden. Kom maar door met je bestelling via onze Grootnieuws Radio app. A
2: De Lunchroom.
0: Of B.
1: Het christelijke radiostation.

0: Voor een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

prachtig lied, deze van Eline, Tot de storm weer ligt. Daarvoor Lauren Daigle met These Are The Days. Ik zit even te kijken. Duurt niet zo lang meer. Sterker nog, een minuutje of 4 kun je nog stemmen op de muzikale lunchkaart A of B.

0: Michael W. Smith, More Love, More Power, prachtige ballad. Het is 13:15, tijd voor iets heel anders.
1: De lunchkaart.
0: Ja. Werd al naar gevraagd, wanneer wordt die uitgeserveerd, het menu waarop ik gekozen heb. Waar ik voor ga, waar mij de smaakpapillen van gaan trillen. Spiksel van in mijn oren loopt. Ja. Nou, het is gelukt, maar het was wel even kantje boord, zou ik maar zeggen. Er kwamen heel veel stemmen binnen voor A, maar het waren absoluut meer voor B. Dus B ga ik uitserveren. Wim zegt met name om Bridge Over Troubled Water. Henk Jan stemde erop. Ida vanwege Josiah Queen. En dat deed ook Henley, Hendrik, Yvonne, Fred, Ellie, Henny en nog een Henny. Petra, ja, kan wel even doorgaan.
2: De lunchkaart.
0: Maar de kaart moet eruit. Bij deze. Bridge Over Troubled Water, Kom Tot de Vader en ja, Can't Steal My Joy.

0: Een van de Neville Brothers, oftewel Aaron Neville, Bridge over Troubled Waters. Kom tot de vader, hoorde je ook, en Can't Steal My Joy. Dat was menu B, daar kozen jullie voor. Morgen, 12:30, nieuwe kaart.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Hoi, ik ben Pearl Jozefzoon en ik nodig je uit voor Amazing Grace. Een heerlijke avond vol gospel, live muziek en samen zingen met mij en gospelkoor Total Praise. Dit najaar komen we naar Veenendaal, Dordrecht, Woerden en Harderwijk. Zorg dat je erbij bent. Bestel nu je tickets via tervent.nl/amazing.
2: Kijk eens, schat, hier is je thee.
3: Ah, heerlijk.
2: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
3: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
2: Mm-hmm.
4: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
1: Laat je raken door muziek en zing mee. Tickets via tervent.nl/amazing.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
9: Huh?
8: Maak

0: Nike anders doet. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.

0: Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4000 extra voordeel.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De schade door de cyberproblemen bij Albert Heijn ligt volgens experts zeker rond de €10 miljoen. Sinds zondag kun je niet online bestellen en veel schappen zijn leeg omdat winkels niet bevoorraad konden worden. AH verwacht dat er vanaf vandaag weer geleverd kan worden aan winkels. Verse producten laten wel nog even op zich wachten. Een medewerker van de politie Noord-Nederland is ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Uit onderzoek bleek dat er onterecht geweld was gebruikt bij een aanhouding. Dat werd daarna ook niet gemeld en later gaf de medewerker onvolledige en valse verklaringen af over wat er is gebeurd. De politie noemt dat onacceptabel. Er zijn nog eens 3 jongeren opgepakt voor de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Daar overleed in juli een jongen van 18 uit Rotterdam. Eergisteren werden ook al 2 mannen aangehouden. Waarom er werd geschoten is nog steeds onduidelijk. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB.
9: Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 35 minuten.
10: Het tweede uur van onze lunchroom beginnen we straks met een lied dat eigenlijk een paaslied is. Maar ja, die boodschap is natuurlijk ook voor vandaag. Deze 14 oktober 2026.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
12: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
17: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
18: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
20: Pneumokokken?
8: Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
20: Een initiatief van Pfizer.
21: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
22: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
23: Verras je relaties of personeel met een geschenk dat bruist van aandacht. Verfijnde bubbels, eerlijke Fairtrade chocolade en impact. Met elk pakket steun je Stichting Frontlinie. Kijk op bubbleschocolate.nl.
24: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: De Lunchroom.
27: Met Daan Hartgers.
26: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Chris Tomlin. Hier in onze lunchroom staat Groot Nieuws Radio altijd aan. Zeer prettige zender, kan ik wel zeggen. Waar heerlijke muziek klinkt die gemaakt is door christenmuzikanten. Waarin het natuurlijk gaat over God de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Maar ook komen voorbij, noem eens Jozef, Mozes, Esther, David, Noach, Rut, Abraham, Adam, Eva natuurlijk, Job. Nou, zo zou ik nog even door kunnen gaan. Dat blijken goede inspiratiebronnen voor liederen te zijn dus. En dat bracht mij vandaag bij de volgende gedachte. Stel, jij mocht één Bijbelpersoon ontmoeten. Wie zou dat wat jou betreft dan zijn en waarom hij of zij? Dus stel, je mocht een Bijbelpersoon ontmoeten, één. En wie zou dat dan zijn en waarom hij of zij? Laat het ons weten, dat kan via onze Groot Nieuws Radio app.

0: Ik zou me kunnen voorstellen dat je met je hoofd nog niet helemaal in de kerstbomen, ballen en bellen zit en zo. Maar daar denken sommige tuincentra al heel anders over. Dat geldt ook voor muzikanten. Die zitten al helemaal met hun gedachten in die kerstperiode. Zo heeft die band van zojuist, die hoorde Laudate, al 8 concerten op de rails staan, waarvan er al nu een aantal zijn uitverkocht. Gaat snel. Aansluitend hoorde je Carrie Job en Phil Wickham.
1: De plaat die je raakt.
0: Vorige week hebben we enorm veel feestelijke berichten van jullie ontvangen. Het was een zeer geslaagde week, onze Grootnieuwsradio Vriendenweek. We hebben heel veel giften dus ontvangen. Sommigen die al vriend waren of vriendin hebben hun maandelijkse bijdrage aan ons verhoogd. We hebben nieuwe vrienden en vriendinnen mogen begroeten. Nou, het was hartstikke mooi allemaal. Jullie mochten toen allemaal liederen aanvragen, een geliefd lied, maar dat waren er zoveel, dat het niet gelukt is om die allemaal in 1 week te draaien. Dus dachten we, zeg, doe eens gek, belofte maakt schuld. Dat gaan we natuurlijk gewoon goed maken. Dat doen we elke dag hier in onze lunchroom rond 1:15. Nu speciaal voor Ingrid. Goedemiddag, Ingrid. Hallo, Ingrid.
2: Hey.
0: Ja, daar ben je weer. Ik denk aardappelschillen of zo. Dat was...
2: Nee.
0: Ja. Je bent er, hè, Ingrid? Ja.
2: Ja,
0: hè? Zeg dank nog voor je steun aan ons.
2: Ja, graag gedaan. Ja,
0: zeer gewaardeerd. Ja.
2: Ja.
0: Waarom doe je dat, Ingrid? Ons steunen?
2: Nou, ik ben al heel lang fan van Grootnieuws Radio. Ja. Maar financieel, zeg maar, lukt het niet. Maar ik heb sinds kort een nieuwe baan.
0: Oh.
2: En toen dacht ik, nou kan het.
0: Oh, gefeliciteerd, zeg. Oh.
2: Ja, dankjewel.
0: Leuke baan.
2: Ja, heel erg leuk. Ja. Ik ben coach geworden bij kinderwerk in mijn eigen wijk. Bij de stichting Petje Af.
0: Oh, wat mooi.
2: Ja, heel leuk.
0: Dubbel gefeliciteerd. Je mocht een lied aanvragen bij ons. Waar gaat dat lied over, wat jou betreft? Wat heb je daarmee?
2: Het lied, dat kwam zo'n goede week geleden. Toen liep ik de Camino in Spanje.
0: Oh,
2: dat is richting Santiago. Ja. En ik liep in een herberg. Samen met een groep was ik. En eigenlijk, zeg maar, net tussen slapen en waken. Toen kreeg ik zo dat lied in mijn gedachten van nooit meer alleen lopen door de dalen heen. Ja. En dat raakte mij zo. Omdat ik was natuurlijk onderweg, zeg maar, hè, om te wandelen. Maar ons leven is eigenlijk ook een voortdurende wandeling. En ik denk, ik heb hele periodes gehad waarin ik juist het gevoel had dat ik alleen was. Mm-hmm. Maar tijdens die Camino heb ik zoveel van God mogen ervaren. Waarin hij heeft laten weten, Ingrid, ik zie jou, ik ben bij jou en ik hou van jou. En dus heeft zo'n verdieping, zeg maar, in mijn relatie met hem gegeven. Dat is voor mij dus zo mooi lief. Wat ik op mijn hart draag.
0: Ja, een prachtig verhaal, zeg.
2: Ja.
0: Over bergen en door dalen, zo is het eigenlijk, toch? Ja,
2: ja zo is het.
0: Ik ga het lied voor je draaien. Geniet ervan. Nogmaals dank voor je steun. En ja, je weet het, hè. Nooit meer alleen.

0: groot verzoek was dit van Ingrid. De plaat die haar hart raakt. Nooit meer alleen. Daarmee werd het bijna 2:30. En dus tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Nou, het is volop zonnig vandaag. Wel wat stapelwolken in het binnenland. Het blijft droog, 17, 18 graden. Morgen dan is het ook zonnig en droog. Temperaturen van 18 graden in het noordoosten. 21 maar liefst in Zeeuws-Vlaanderen. Man, man, man.
1: Daan Hartgers.
0: Wat een weertje. We hebben het vandaag straks in Schuif aan bij Daan over welke Bijbelpersoon zou jij ooit nog eens willen ontmoeten? Als dat zou kunnen. Laat het ons weten via onze app.
2: De Lunchroom.

0: Baldwin. Worth everything.
1: Groot Nieuws Radio.

0: In 2012 vonden een aantal vluchtelingen onderdak in een gekraakte kerk in Amsterdam. En nadat de politie deze vluchtelingen had opgepakt, ontstond bij een groep mensen het idee om hen een veilige plek te geven. Hè? Zoals dat ook staat in het Bijbelverhaal over de barmhartige Samaritaan. En dat werd de basis voor dit lied, Vluchtkerk, met open armen. Het is eigenlijk een oproep om iedereen een plek te geven waar hij of zij zich veilig voelt en gezien wordt.
1: De Lunchroom.
2: Schuif aan bij Daan.
0: Dat kan elke dag waar dan ook voor en waar dan ook over. Vandaag hebben we het over, stel, je mocht een Bijbelpersoon ontmoeten. Wie zou dat dan zijn en waarom? Nou, Jacco zegt Salomo, want ik zou wel graag wat van zijn wijsheid gebruik willen maken. Ja? Vertel mij wat. Jan-Peter zegt, dan ga ik voor Petrus. Ik herken mij regelmatig in zijn reactie. En niet alleen dus qua naam. Verder zegt iemand, ik zou de zussen van Martha en Maria wel eens willen ontmoeten. Veel dagen vliegen voorbij omdat ik me gedraag als Martha. Maar ik ken ook de rust om bij Jezus aan zijn voeten te zitten. En ik zou hen wel eens willen vragen hoe zij aankijken tegen de race die wij met elkaar rijden in deze tijd. Henk, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, mijn Henk.
0: Wie zou jij wel eens willen ontmoeten?
3: Ja, Boas.
0: En van waar?
3: Hij lijkt me een intrigerend persoon. Maar waar komt zijn grote hart vandaan? Hart voor de mensen er omheen heen. En hart voor Rut. En hart voor de maaiers. En als hij dan op het land komt, zegt hij dat God zegene jullie. Dat vind ik heel bijzonder.
0: Ja. En waar zit bij jou dan het verschil in, zeg maar, dat je dat grote hart wel ziet bij Boas, maar niet bij, ja, weet ik het, er zijn er nog zoveel meer, Henk.
3: Ja, ja. De mensen er rondom me heen en de wereldpolitiek enzovoort. Dan denk je van, ja, het is heel vaak ik, maar weinig God.
0: Ja. Ja. Ja, ook dat is herkenbaar, denk ik, voor velen.
3: Ja. Ja.
0: Je hebt je verdiept in Boas. Want je bent ergens mee bezig, hè? Las ik in heel kort even in een appje van jou.
3: Ja, we zijn hier met een groep van 25 figuranten bezig met een musical van Rut. En die hopen wij in februari uit te voeren.
0: Oh joh. Dus. Drukke boel dus.
3: Ja, ja, elke maandag oefenen.
0: Oh,
3: ja.
0: En dan februari, dat duurt nog wel een poosje.
3: Ja, we moeten nog goed onder de knie krijgen.
0: Ja, heel natuurlijk. Goed. Wie ben jij, Henk, in de musical?
3: Ik ben inwoner van de stad. Inwoner 1 ben ik. Ik hoef maar vier keer een tekstje op te zeggen. Dus,
0: zit het er al een beetje in, Henk? Of,
3: Nee, nog niet. Maar het is niet het moeilijkste. No. Nee.
0: Nou, wat mooi zeg. En waar gebeurt dat? Dan weten we dat alvast, Henk.
3: In de Griffemeerde Kerk in Staphorst. En dan 4, 5 en 6 februari.
0: Nou, ik noteer het gelijk. 4, 5, 6 februari. Nog een paar maanden oefenen, Henk. En dan komt dat helemaal goed, hè?
3: Ja, zeker.
0: Mooi.
3: Ja.
0: Dankjewel.
3: Dus voor ik kijk er naar uit om dat te doen.
0: Ja, tuurlijk. Hartstikke mooi. Ja. Met dus een grote club. En dat bindt weer, hè, onderling. Hartstikke mooi.
3: Ja, het komt uit allerlei kerken, dus vandaar dat vind ik prachtig.
0: Ja, ik wou bijna zeggen, dat is nog mooier. Maar
3: ja, precies. Ja, ja.
0: Beetje samen op weg kan geen kwaad, hè? Ja.
3: Ja, nee, samen op weg is heel goed.
0: Goed zo.
3: Ja.
0: Dankjewel, Henk.
3: Dus samen met Jezus. Ja.
0: Dank. Doei.
3: Dankjewel. Dag.
2: De Lunchroom met Daan

Arjen Doerksen, Mission House, Refiner's Fire. Daarvoor Matt Maher met Gonna Be Alright. Ik ga eens even op zoek. En wel naar Hans van Vuren, wat hij straks gaat doen hier. Ik ben benieuwd.

0: Dat was Cela en dit is Hans. Goedemiddag Hans.
1: Dag Daan.
0: Wat zijn de plannen?
1: De plannen zijn dat ik backstage ga presenteren en dat er een gast langskomt met een nieuw album en een nieuwe tour. En zijn naam is Martijn Buwalle.
0: Oh, dat is mooi.
1: Ja.
0: Ja.
1: En de rest mag je hebben.
0: Ja.
1: Dat is, zo heet het. En ja. daar, wij gaan over een aantal van de liedjes spreken. Hij heeft een podcast heeft hij in het leven geroepen om zijn liedjes ook toe te lichten. Dus daar hoef ik allemaal niks meer over te vragen. Dus we gaan andere dingen bespreken.
0: Mooi. Dus mooie rustige klanken hè, straks.
1: Nou, mooi rustig. Bedoel, want jij hebt hier een bak herrie nu. Bedoel.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Nou, wel leuk.
2: Dank je, Hans.
1: Ja, lekker hoor. Happy day.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
1: geeft ruimte.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bijbeleague? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
9: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
10: Hi, mam.
11: Hey, dag lieverd.
10: Wat ruikt het hier lekker?
11: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
10: Van de molen?
11: Mm-hmm. Uit Oud-Dorp.
10: Gaan we ook weer een cake bakken?
11: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken.

0: en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. We krijgen een zware winter als het gaat om de prijzen voor energie. De Europese Commissie waarschuwt daarvoor nu de oorlog in het Midden-Oosten voortwoekert. Morgen begint een top met Europese leiders. Die willen dat Brussel maatregelen neemt om energie voor mensen in Europa minder duur te maken. In Gronau, net over de grens bij Enschede, is een volle schoolbus op een auto gebotst. De kinderen waren volgens media onderweg naar gymles. 10 mensen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. Dat zijn een kind, een leraar en de bestuurder van de auto. De leraar is naar een ziekenhuis in Enschede gebracht. Het KNMI komt binnenkort met lokale waarschuwingscodes. Als er bijvoorbeeld storm of ander gevaarlijk weer aankomt, worden mensen in een kleiner gebied gewaarschuwd met code geel, oranje of rood. Nu wordt een hele provincie gealarmeerd, terwijl er op sommige plekken maar weinig aan de hand is. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat file tussen Albasserdam en Gorkum 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4.
8: In Backstage vandaag een Backstage Classic van de band White Cross. En met Martijn Buwalda ga ik in gesprek over zijn nieuwe album en zijn nieuwe tour De Rest Mag Je Hebben. Eerst luisteren we naar Toby Mac en Jamie McDonald.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
12: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het Adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
13: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
14: Shape the future with confidence. EY.
12: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
15: Een dag geen eten voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl.
16: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
15: Helpt u de allerarmste aan een voedselpakket? Zending Over Grenzen. Giro 6004.
17: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer?
10: Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
18: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
19: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
20: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd.

0: God Did It wordt het Toby Mac met de hulp van Jamie McDonald.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio is Joel and Luke here with Fakir and Country.
3: Hey, this is Andrew Ripp.
4: Hey friends, I'm Natalie Lane.
5: Met Hans van Vuren.
0: Het zou natuurlijk kunnen zijn dat je al bij het theaterprogramma bent gaan kijken. Dat je de nieuwe plaat al helemaal hebt grijs gedaaid. En ons toch nog steeds meer wil weten van Martijn Bewalda's nieuwe album. De rest mag je hebben. Vandaag is de dag om daar een vraag over te stellen. Natuurlijk heb ik er een heel aantal voor hem. Zijn er ongetwijfeld dingen die hij zelf erover wil delen. Maar als jij denkt, ik heb ook nog wel een inbreng. Via WhatsApp mag je natuurlijk meepraten. Vanaf 2:30 ga ik met Martijn Bewalda in gesprek. Nu gaan we luisteren naar Irma Dee.

0: val.
1: Als ik val. Volgende week verschijnt er een nieuwe single van Irma Dee. Daar komen we dan volgende week wel over te spreken. Nu was dit hem. Als ik val.
2: Nieuw uit Nederland.
1: Nieuw is wel muziek van Project of Love. Ik moet zeggen, deze is al een aantal weken onderweg. Maar pak hem toch even bij, omdat het de moeite waard is om de projecten van Project of Love af en toe even in het zonnetje te zetten. Dit is een lied gebaseerd op de letterlijke tekst uit Colossense 2. Natuurlijk wel een Engelse Bijbel. En Xander heeft daar muziek onder gezet. Het lied heet Let Your Roots Grow.

0: Mijn Jezus, mijn redder. Muziek van Darling Zeg, gezongen door Charlotte Jordaan.
1: Backstage Classic.
0: Ik dacht dat het een mooie dag was om muziek van White Cross ergens bij te pakken. En dan hebben we het over het album In The Kingdom. En natuurlijk is het heel verleidelijk om dan voor de titelsong te gaan, omdat die het meest bekend is. Maar het is ook leuk om eens af en toe een ander lied te kiezen. Overigens is White Cross nog steeds actief. Vorig jaar heb ik ze nog live gezien in zowel Nederland als in Duitsland. Dus ze zijn lekker bezig. Wel met een andere zanger, maar goed, dat is even een zijspoor. Dit is het lied If He Goes Before Me.
1: Backstage Classic.

0: If He Goes Before Me van het album In The Kingdom in 1991 van de band White Cross. Dan gaan we het nu hebben over De Rest. De Rest Mag Je Hebben is de titel van het nieuwe album van Martijn Bewalda en dus ook van de nieuwe theatertour. Martijn, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, daar zitten we weer.
1: Yes.
0: Jij doet natuurlijk heel regelmatig interviews voor. Voor als er een nieuwe tour is, een nieuw programma.
1: Ja.
0: Ik vroeg me af, ik was zelf met mijn voorbereiding bezig. Ik dacht, wat doe jij aan voorbereiding voor gesprekken als dit? Heb jij een soort ritueel? Oké, ik moet een groot nieuws, ik moet een radioshow. Heb jij dingen waarvan je denkt, oeh, dan moet ik even...
1: Nee, niet echt. Ja,
0: nog even scheren, speciale kleren, speciale schoenen. Nee, je teksten niet. Nog even extra doornemen.
1: Nee. Ook omdat het nu heel overzichtelijk is, dat het is een nieuw album en een nieuwe tour. Dus dan weet je ook heel duidelijk waar het over gaat.
0: Ja, hoop je.
1: Ja, bij jou weet je het nooit.
0: Nee,
1: maar als je bijvoorbeeld over een heel speciaal project zou worden geïnterviewd. Ik weet niet waar je bijvoorbeeld aan meedoet. Mm-hmm. Dan, dan bereid je even voor van wat weet je wel. Maar voor mij is dit inmiddels zo, dit doen we ook al wat langer.
0: Dat doen we even, ja.
1: En zo'n album ben ik natuurlijk wel jaren mee bezig in mijn hoofd. Dus... ja, dat zit er ook wel.
0: Ja. Ja, want ben je nu druk met veel interviews geven?
1: Wel gehad toen de plaat uitkwam. Maar die is inmiddels al een maandje uit, denk ik. Of drie weken uit.
0: Mm-hmm.
1: Dus de hoos is wel voorbij. En ik ben nu vooral aan het spelen. Dus ik zit even in het theater.
0: Ja, en vandaag heb je even in ieder geval niet een speeldag.
1: Nee.
0: Dus dat is dan even leuk. Eén ding dat nu natuurlijk anders is dan voorgaande edities... is dat je nu een podcast erbij bedacht hebt.
1: Ja.
0: Wat is voor jou daarvan de meerwaarde?
1: Ik vind het leuk om een podcast te maken. Dus dat was eigenlijk... Ik dacht, dat vind ik echt tof. En ik had contact gekregen met Wijnand Speelman.
0: Mm-hmm.
1: Hij is 3FM-DJ in het ochtendprogramma daar. En hij had me een berichtje gestuurd naar aanleiding van Beste Zangers. Daar had hij zitten kijken. En op Instagram stuurde hij mijn berichtje. En toen raakte een beetje aan de praat. En toen dacht ik, dit is leuk. Het is leuk om met hem in gesprek te gaan over het album. En,
0: ja.
1: En daarmee ook... iets meer context bij de liedjes. Iets meer verhalen te delen. Dat vind ik gewoon... Zo doe ik ook in theater. Dat vind ik sowieso leuk.
0: Ja.
1: Dus dat past wel gewoon bij wat ik doe. Ik dacht, dan maken we er gewoon een vierdelige podcast-serie van.
0: Ja, even om dat aan het begin van dit gesprek even te benoemen. Ik heb dus in de voorbereiding serieus zitten denken... moet ik die podcast wel gaan zitten beluisteren?
1: Dat snap ik, ja.
0: Want dan worden de vragen die ik eventueel heb alvast beantwoord. Of ik heb alvast een beeld bij datgene wat ik nog niet snap. Dus ik voor de beeld heb ik één episode geluisterd. Oeh. Zodat ik weet wat jullie doen.
1: Ja.
0: Dat we daar het ook over kunnen hebben. Maar ik denk misschien goed om dat vooraf te benoemen. Ik heb de tour dus nog niet bezocht.
1: Nee.
0: En ik heb één podcast geluisterd omdat ik nog niet alles wilde weten.
1: Helemaal goed.
0: Dus dan is dat even helder. Hey, dan even het album. Laten we daar naar kijken. Voor mij is dus de eerste kennismaking het album.
1: Mm-hmm.
0: Stel, jij gaat kennismaken met een album.
1: Ja.
0: Hoe doe je dat? Je zet hem aan. Waar let je op? Wat is het eerste?
1: Mijn eigen album? Of
0: iemand anders album. Wat is het eerste waar jij op let?
1: Ik ben wat dat betreft een beetje ouderwets. Maar ik draai hem altijd eerst van het eerste tot het laatste liedje af.
0: Mm-hmm.
1: Dus niet in een soort shuffle functie of zo. Ik zet hem echt van begin tot eind aan.
0: Ja.
1: Omdat ik dus heel benieuwd ben. Ik ga ervan uit dat er bewuste keuzes worden gemaakt... als het gaat om volgorde en dynamiek in de plaat.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik luister altijd gewoon bij liedje 1 druk ik op play. En dan luister ik hem helemaal af. Dat is mijn eerste van hij neemt het me mee. Is er een soort flow in de liedjes? Muzikaal of inhoudelijk, geen idee. Dus ik hou er wel van om een album echt een album te laten zijn. Dat vind ik de charme ervan.
0: Dan na 3 kwartier heb je hem de eerste keer beluisterd.
1: Ja.
0: Wat is je dan doorgaans het meest opgevallen? Merk je dan, ik heb vooral op de muziek zitten letten of op die flow. Of ik snap waar die liedjes over gaan. En ik heb naar de inhoud zitten luisteren.
1: Nee, ik luister vaak naar de inhoud. Dat is een beetje mijn mankement. Dus, en er zijn soms gewoon een paar liedjes waarvan ik denk, dit is zo goed. Die wil ik dan nog een keer luisteren. Dus dat heb ik ook wel, dat ik dan... dat ik direct 2 of 3 liedjes heb waarvan ik denk... vet. Dat kan een tekstdingetje zijn, maar ook een hele mooie melodie.
0: Mm.
1: Dat kan ook.
0: Ja. Ja. Ja, wel herkenbaar. Ik bedoel, ik moet zeggen dat ik... gaandeweg ga je natuurlijk wel het hele album luisteren... maar in eerste instantie denk je, wat vind ik een fijn liedje... en dat zit vaak in de eerste 30 seconden. Die moeten catchy zijn, klopt. Want anders skip ik even door.
1: Ah, ja.
0: Maar goed, dat is meer omdat de radiomakers dat op die manier doen.
1: Ik. Nee, ik luister in het begin echt alles helemaal af.
0: Gewoon om het even goed te snappen. Ja. Hey, je zei net, ik ben al jaren in mijn hoofd met dit programma bezig. Mm-hmm. Het viel mij op dat de titelsong gewoon ook al 5 jaar geleden geschreven is.
1: Het leven is denk ik 5 jaar.
0: Oh, excuus, het eerste liedje. Ja, die is van 2021.
1: Ja, klopt.
0: Daarna heb jij nog 2 theaterprogramma's gehad.
1: Ja.
0: Bleef die steeds over?
1: Ja.
0: En heb je daar dan over gedacht? Ja, ik vind hem te mooi. Hij past hier niet. Moeten we nog een keer doen? Hoe werkt dat?
1: We hadden hem geschreven in 2021. Samen met Pieter Bakker en Raoul Bakker. Geen familie van elkaar. En ik vond het een heel goed liedje. Maar we hadden een refrein waar ik niet zo blij mee was. Het was lastig te zingen. Ik vond hem ook... Ik weet het niet. Ik was er gewoon niet zo happy mee. Mm-hmm. Maar ik vond de coupletjes heel goed. En ik vond de pre-courses ook heel fijn. Dus, en er zit een muzikaal stukje in, of een instrumentaal stukje van het... Dat vond ik heel grappig. Dus, maar hij paste niet in Bang voor Niks. Hij paste ook niet op Sterrenhemel. Maar sommige liedjes blijven dan wel in je systeem zitten. Er zijn ook heel veel liedjes die je op een gegeven moment gewoon vergeten. Maar dit kwam bij me terug steeds. Dus toen heb ik uiteindelijk een andere refrein bijgeschreven.
0: Ja. Heb je er meer van zulke waarvan je eigenlijk voelt... deze hou ik gewoon nog een tijdje bij me. Ja. Misschien heb ik die in 2033 nodig.
1: Zou kunnen. Ja, er zijn een paar liedjes die ik in mijn computer heb staan... of in mijn telefoon heb zitten waarvan ik denk... misschien niet het hele liedje, maar wel stukjes. Dat ik denk, dit is instrumentaal zit heel interessant... of het is een mooie zin of een catchy refreintje... maar ik heb geen idee hoe ik bij een couplet kom. Mm. Dat laat ik liggen. En soms gebruik ik die dan zelf later. Denk ik, oh... En soms zit ik in een schrijfsessie voor iemand anders. En dan denk ik nou wat die persoon of die band nodig heeft. En dan denk ik, ik heb iets nog. En dan bied ik het hen aan. En dan kijk ik of zij er misschien iets mee kunnen.
0: Ja, dus, ik kan me voorstellen dat daar wel even een... dat nog even het stoplicht op oranje staat. Op het moment dat je dat doet, dat je misschien denkt... wacht even, dit had ik in 2033 misschien nodig...
1: Oh nee.
0: Of laat ik hem nu los en geef ik hem aan jou.
1: Nee, ik laat hem dan direct los. Als ik een schrijfsessie inga... is alles wat er voorbij komt voor die sessie.
0: Ja, maar goed, als je iets al een tijdje op je telefoon had... omdat je nog niet weet wat je mee doet... kan je dat dus toch ook inbrengen.
1: Ja, zeker. Ja, want op dat moment... creativiteit is in die zin geen spaarrekening. Dus je kunt dat niet sparen en met rente later uitbetaald krijgen. Dus je moet, als het er nu is, moet je het nu gebruiken. Mm. Vind ik.
0: Ja.
1: Dus als ik met iemand aan het schrijven ben... en ik heb een hele mooie titel... en ik kom er gaandeweg achter dat die titel misschien voor hem of haar... of voor die band heel goed zou passen... dan is het direct, wat mij betreft, voor hen. Het gaat me er niet om of ik het zing. Het gaat me erom of een liedje op de juiste plek terechtkomt. En als anderen dat beter kunnen, dan is het voor iemand anders.
0: Ja, oké. Maar toch een maar. Mm-hmm. Denk je nog wel gaandeweg... stel, je bent al met een nieuw theaterprogramma bezig... en er komt een thematiek langs in een schrijfsessie... dat je denkt, wacht even, dit is iets waar ik zelf ook al een paar weken over aan het rijpen ben.
1: Ja.
0: Dan kan me voorstellen dat je dan denkt, nou, deze laat ik dan toch even...
1: Nee.
0: Niet.
1: Nee.
0: Dan gaat hij toch...
1: Ja.
0: Dus als iemand iets in de sterrenhemelsfeer zou hebben gedaan... en jij bent met sterrenhemel bezig, dan is op dat moment gaan we ervoor.
1: Ja, als we er een keer ingedoken zijn, zijn we erin gedoken. En anders moet je ook bij elke creatieve keuze die je maakt wikken en wegen... of je dit wel of niet weg wil geven.
0: Mm.
1: En... zo wil ik gewoon geen schrijfsessie in. Ik heb wel eens gedaan dat we aan de voorkant van een schrijfsessie... dat ik zei, oké, jongens, luister, ik zit... toen was ik met anderen bezig aan mijn nieuwe album. Ik ben met een liedje bezig over deze, hierover nu. Dus liever schrijf ik hier nu niet over.
0: Nee, nou, want, dat is
1: maar dat doe ik het aan de voorkant. Als ik er een keer in zit, dan
0: gaan we ervoor. Ja. Hey, je zei net, denk 2 keer, van de melodie is leuk of het refreintje is leuk.
1: Ja.
0: Ik vind dan die notenvolgorde plezierig.
1: Mm-hmm.
0: Wij denken bij Martijn Mewalda, laat ik het even groot maken. We denken bij Martijn Mewalda altijd aan jouw teksten.
1: Ja, dat klopt.
0: Voel jij als muzikant ook nog wel een beetje gezien?
1: Ja hoor, ik heb geen... Ja, zeker. Ik voel me prima op waarde geschat. En ik weet dat... wat mijn muziek eruit haalt, zeg maar, is voor een groot deel ook gewoon de tekst.
0: Mm.
1: Ik ben een middelmatige muzikant in die zin. Ik kan prima gitaar spelen, best oké piano. Ik maak af en toe een leuke melodie, Maar de kern van wat ik doe zit ook in de tekst. Dus dat, ja, dat vind ik helemaal oké.
0: Maar krijg je genoeg complimenten over de muziek? Stel dat iemand zegt... Ik kan me voorstellen dat iedereen zit die plaat te luisteren. En die denkt, dat liedje over die plek waar je woont. Vind ik zo mooi. Ja. Of dit, het liefdesliedje. Ja. Vind ik mooi. En dat je denkt, niemand heeft het over een of ander mooi loopje wat ik bedacht had.
1: Nee, maar dat is ook prima. Dat hoeft niet per se. Wat ik wel... ik heb ook deze plaat opnieuw gewerkt met muzikanten die... Ja, daar sta ik echt gewoon kwijlend bij te kijken als die dingen inspelen. Mm-hmm. Dus dat is wel mijn eigen genot altijd. Ik ben de slechtste muzikant van de band. Mm. En dat is ook absoluut de ambitie.
0: Maakt het hun wat uit wat jij vervolgens zingt? Of zijn zij gewoon wel dusdanig met muziek bezig dat ze denken, er staat ook nog iemand te zingen. Waar het liedje over gaat, maakt niet uit. Maar muzikaal hebben wij het verder wel in het snotje.
1: Nou, dat is per persoon verschillend. En ook wel per rol. Dus... als je even wordt ingevlogen om een trompetpartij of een cellopartij te spelen, dan is het gewoon je werk. En dan is het fijn als je het liedje mooi vindt, maar hoeft niet per se.
0: Nee.
1: Als je vast onderdeel bent van mijn band en je toert ook mee in de theaters, dan is het op zich wel prettig als je 70 avonden iets speelt waarvan je denkt, kan ik ook nog achter staan. Dat is wel fijn.
0: Ja, dat is ongeveer wel het idee dat wat die jongen aan het doen is.
1: Ja, dat is wel prettig, ja.
0: Oké, wij praten straks verder. En reacties van harte welkom natuurlijk via WhatsApp. Ook als je vragen hebt waarvan je denkt, die gaan jullie anders vergeten. Wij gaan luisteren naar De Rest Mag Je Hebben.

0: Jesus' name, God of Possible. Tegenwoordig is er ook een Nederlandse versie van dit lied. En die is te vinden op de nieuwe EP van Cyrano. Nou, daar komen we op een later moment nog wel over te spreken. Dit was Katie Nicole. En ondertussen hier in de studio te gast Martijn Bewalde. Hebben we hem al even gehoord. Laten we ook even de tour op dit moment al benoemen.
1: Ja.
0: Want je theaterprogramma is nu 9 concerten onderweg.
1: Ja.
0: En voor jou voelt dat een beetje, bij sommige mensen die hebben 9 concerten gedaan, die denken zo, dit was het weer voor dit jaar. Jij zegt, oké, dit was... We zijn begonnen.
1: Ja, we zijn begonnen, ja.
0: Ja, ja, wat, hoeveel zijn er in totaal?
1: We spelen er 58, volgens mij.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Dus de kop is eraf.
1: Ja.
0: Hoe waren de eerste weken?
1: Ja, spannend en leuk. Het is altijd zoeken, ook van hoe landt een programma. Klopt. Mm-hmm. Wat ik bedacht heb, gedragen de liedjes zich anders live? Werken de verhalen? Klopt de lijn? Dus je bent in het begin nog... eigenlijk helemaal niet echt bezig met genieten. Maar vooral met... ja, je bent gewoon aan het schaven, aan het sleutelen. Wil het wel. Dus ik merk dat ik nu langzaam uit die fase kom. Maar dat duurt eventjes.
0: Want is het even vooruitlopend op dat wat komt? Je hebt het al een aantal keer meegemaakt. Dat het eind van de tour, kennen mensen die liedjes misschien ook wat beter. Ja. Is het dan ook makkelijker spelen?
1: Nou, de ontvangst is anders. De eerste try-out die wij speelden, toen was het album nog helemaal niet uit.
0: Mm.
1: Dus dan luisteren mensen voor het grootste gedeelte naar nieuwe liedjes en naar nieuwe verhalen. Dus dat is toch een andere energie in een zaal dan dat je af en toe een soort herkenning voelt.
0: Ja.
1: Vanuit de zaal van, oh, dat is dit liedje.
0: Hoe is het met jouw eigen energie door zo'n avond? Want ik kan me voorstellen dat sommige liedjes zijn in een programma net even wat belangrijker voor het verhaal dan anderen.
1: Ja.
0: Terwijl elk lied is een kindje en elk lied verdient het om goed gebracht te worden. Hoe verdeel je dat zelf qua energie door zo'n avond heen?
1: Nou, dat is, zeg maar, ik sta wel volledig aan. Ik sta de volle 2 uur aan.
0: Hmm.
1: En ik ben heel bewust aan het kijken van, hey, hier houden we het heel klein. Of hier maken we het juist uitbundig en groot. Dat heeft ook te maken met welk verhaal zit er voor of daarna.
0: Hmm.
1: Zit daar veel dynamiek in? Of juist niet? Dus het is de hele tijd... het moet in elkaar vallen. Het is een puzzeltje. En in het begin denk je, nou, ik heb alle stukjes.
0: Ja.
1: Maar dan ben je nog een beetje aan het douwen. En dan blijken ze toch niet helemaal te passen.
0: Mm.
1: En pas verderop in het proces denk je, oh ja, zo werkt het. En dat is ook qua energie zo. Maar zelf kun je niet je energie even weg laten lopen in een moment.
0: Nee.
1: Want ik ben wel de hele tijd echt aan.
0: Ja, nee, maar stel je weet, weet ik veel, het belangrijkste onderdeel van het verhaal komt over 10 minuten.
1: Mm-hmm.
0: We moeten daar rustig naartoe bouwen.
1: Ja.
0: Dan moet je wel echt in een moment zijn om dat ook goed op te bouwen.
1: Ja, nou, wat je zegt, dat is dus zo. Je moet continu in een moment zijn. Je moet, dat is ook wel de kunst. Dat lukt niet altijd, maar je moet echt in verbinding staan met je zaal.
0: Mm.
1: En echt helemaal, daarom moet je daar echt zijn op dat moment. En dat is, dat is soms de uitdaging.
0: Kan je daar de fout mee ingaan?
1: Zeker.
0: Op wat voor manier?
1: Nou, je kunt... ongeconcentreerd opkomen bijvoorbeeld. Dat je het podium oploopt, dat je met je hoofd eigenlijk ergens anders was, dat je bijna wordt overvallen doordat het begint.
0: Hmm.
1: En dat je rommelig begint, laat ik het zo maar zeggen. En dan kun je de verbinding niet helemaal goed leggen in het begin van je avond bijvoorbeeld.
0: Hmm.
1: Nou, dan... Ja, ik weet niet of een zaal dit per se merkt, of misschien sommige mensen wel, andere mensen niet, maar ik merk of we echt... op dezelfde lijn zitten of niet.
0: Mm.
1: En dat de kunst is om het zo goed voor te bereiden dat je er niet meer over na hoeft te denken. En om zo geconcentreerd te zijn dat je ontspannen kunt zijn.
0: Ja. Heb je daar voor jezelf, laten we zeggen, regels voor? Dat je bijvoorbeeld zegt, een half uur van voordat de show begint, kijk ik niet meer op mijn telefoon. Ik zorg dat ik naar het toilet ben geweest. Eigenlijk moet je me niet aanspreken. Ik heb genoeg water gedronken. Ik noem maar even wat.
1: Ja, zeker. Ja, dus ik heb wel bepaalde rituelen richting het begin van een voorstelling.
0: Mm.
1: En kijk, gaandeweg de tour wordt het programma steeds meer deel van jezelf. Dan kun je soms iets soepeler met dingen omspringen. Maar zeker in het begin concentreren. Soms douche ik even nog van tevoren. Een soort van in een kokonnetje te komen. Omkleden, er even tijd voor nemen. Gewoon even zorgen dat je ruim op tijd klaar bent, vind ik ook lekker.
0: Mm. En wil je dan je bandmaatjes ook niet in de buurt hebben? Of zit jij helemaal alleen?
1: Ik heb een eigen kleedkamer. En als ik voel dat het nodig is, ga ik er even in mijn eentje zitten. Maar soms ben ik ook gewoon bij de... Het is ook een beetje hoe je in je vel zit. Hoe het thuis gaat.
0: Mm.
1: Weet je, kom je uit een hele drukke dag, dan moet ik vaak even de tijd nemen voor mezelf in de kleedkamer. Om dat even weg te krijgen bij mezelf. En me echt te focussen op de avond.
0: Ja.
1: En soms zit je gewoon... Ben je aan het ouwehoeren met elkaar? Is het gezellig? En zit ik bij de band in de kleedkamer? Die momenten zijn er ook.
0: Is dat iets wat je... Ik bedoel, heel veel van deze dingen die je nu zegt... die zijn natuurlijk van tevoren bedacht.
1: Ja.
0: Ook over, omdat je weet wat wel of niet werkt. Mm-hmm. Stel, zo'n gesprek als wij nu hebben... een bezoek aan de studio. Doe je dat dan ook bewust op een dag... bij voorkeur als er 's avonds niet gespeeld moet worden?
1: Ja zeker. Ja. Dat vind ik het fijnst.
0: Ja.
1: Als ik 's avonds speel... vind ik het lekkerst om overdag... weinig te doen wat met werk te maken
0: heeft. Zodat je gewoon niet te veel prikkels hebt door de dag heen.
1: Nee, en voor mij, ik wil echt die avond pieken. Ik wil die mensen die een kaartje hebben gekocht... het allerbeste geven wat ik heb.
0: Mm.
1: En daar hoort gewoon bij dat je daar naartoe leeft. En dat je daar rekening mee houdt. Ja.
0: En begrijpelijk, want als je hier klaar bent... dan ben je ook helemaal leeg.
1: Ja man, dat kan niet meer.
0: Oké, dat gezegd hebbend, wij gaan even naar Leviticus.
2: De dagtekst.
0: En daar staat, wees heilig omwille van mij, want ik, de Heer, ben heilig... en ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn. Daar hoort natuurlijk een heel verhaal bij. Dat kun je lezen in Leviticus 20, dit is vers 26. Wees heilig omwille van mij, want ik, de Heer, ben heilig... en ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn.

0: ondernemer, het is weer tijd voor je btw-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De voormalige burgemeester van Groningen, Schuiling, heeft ook in hoger beroep een boete van 250 euro gekregen, omdat hij zat te masturberen achter het stuur terwijl hij over de snelweg reed. Zelf heeft Schuiling steeds gezegd dat hij buikklachten had en die wilde wegwrijven. Maar ook het Hof vindt dat niet aannemelijk. Een deel van de Tweede Kamer wil dat er andere regels komen voor het stichten van scholen. Zo wil PRO dat gemeenten bekijken of er behoefte is aan een nieuwe school. Nu gebeurt dat door een marktonderzoek. Onder meer D66 en de VVD willen daar vanaf. Een FVD-school kreeg daardoor groen licht, maar er zitten maar 4 leerlingen op. De provincie Zuid-Holland trekt 5,5 miljoen...

0: miljoen euro uit om de veiligheid van vrouwen en meisjes op straat te vergroten. Zij voelen zich 's avonds vaak niet safe en vermijden daardoor bepaalde plekken. D66 en Pro hebben een plan gemaakt om de sociale veiligheid te verbeteren op straat, bij bushaltes en langs fietsroutes. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje, het blijft droog en het is 16 tot 18 graden. Vanavond, als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP Nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A59 naar Den Bosch, want daar heb je voor knooppunt Hooipolder wel een kleine 10 minuten tijdverlies. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum sta je ook een kleine 10 minuten in de file bij Hardingsveld-Giessendam. Verder heb je op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Bergambacht 10 minuten oponthoud tussen Haastrecht en Stolwijk.
3: Zo dadelijk ga ik verder in gesprek met Martijn Buwalda. Hij heeft een nieuwe tour. Die is er nu 9 dagen onderweg. 9 shows onderweg. Er komen er nog heel veel meer. En we hebben een aantal liederen waar we het nog over willen gaan hebben. Nu eerst muziek van Charity Gale.
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
5: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
6: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
11: Voor de makers. Praxis.
12: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi. Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
17: Backstage.
18: Met Hans van Vuren.
17: Het christelijke radiostation.

0: Name Above All Names hoorden we van Charity Gill.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: En vandaag met Martijn Buwalda, want zijn nieuwe album is uit. De rest mag je hebben. Ja. Daar hebben we al een en ander over gehoord. Hey, ik wil even naar een liedje dat we straks ook gaan horen. Liefde genoeg.
8: Mm-hmm.
0: Ik zag namelijk, jij houdt altijd mooi bij waar je liedje schrijft en wanneer.
8: Zeker.
0: Bij ergens mist trouwens een jaartal.
8: Echt?
0: Dat kan een foutje zijn of een bewuste test. Of wij wel goed opletten. Ga ik je vertellen?
8: Ja, nee, ben ik benieuwd. Dat snap je.
0: 6 februari, deze plek in Hilversum.
8: Dat was 2025.
0: Wauw, dus gewoon in de periode dat je heel veel liedjes schreef.
8: Ja.
0: Nou, laten we deze plek gelijk even doen. Want deze plek, had jij een plek in gedachten toen je dit schrijft? Dit gaat over de plek waar je thuis voelt, waar je bent opgegroeid.
8: Ja, ik heb wel een plek waar ik me echt thuis voel. Alleen mijn geboorteplaats is dan weer niet de plek waar ik ben opgegroeid.
0: Nee.
8: Dus.
0: Want jij bent eigenlijk een Fries?
8: Ja, ik ben geboren in Drachten, Smallingenland. Maar daar heb ik maar zo kort gewoond. Ik ben opgegroeid in Apeldoorn. Maar ik kan me wel het gevoel heel goed voorstellen van een plek waar je je hele leven al bent.
0: Mm-hmm.
8: En hoe dat is om daar je eigen mensen, je eigen straten, je eigen kroeg, je eigen kerk, je eigen... Dus dat een heel fijn kan zijn om daar naar terug te keren van tijd tot tijd. Dus daar wilde ik heel graag een liedje over maken.
0: Ja.
8: En ik schreef met J.W. Roy. Hij schrijft ook veel voor Guus Meeuwis. Is zelf ook muzikant. Noord-Brabander. En herkende heel erg dat gevoel. Dus daar zijn we met z'n tweeën ingedoken.
0: Ja.
8: Dat was erg leuk.
0: Maar je had Apeldoorn voor jezelf in gedachten.
8: Ja, klopt. Ja. Ja,
0: heb jij überhaupt nog iets met Smallingenland?
8: Nou,
0: voel je je nog een beetje Fries?
8: Ik voel me wel Fries, ja. Ja, grappig is dat. Dat gaat er dan niet meer uit. Elke keer als ik naar het Noorden rij voor een voorstelling of een schrijfsessie, dan voelt het toch een beetje als,
0: Ik ben eigenlijk een van jullie.
8: Ja, hier hoor ik wel. Ja,
0: voel je dan ook ongemakkelijk als je in Groningen inrijdt? Want dat hoort natuurlijk als Fries.
8: Ja, nee, dat niet per se. Maar ik kom, weet je, sommige mensen zeggen, ja, Drenthe, ik vind dat is heerlijk.
0: Mooi, hè?
8: Ja, prachtig. Kom ik echt heel graag.
0: Ja. Hey, en Apeldoorn, wat is voor jou de charme? Is dat vooral de herinnering? En ik ben op school geweest en ik heb een voetbalvereniging gezeten. En ik weet niet veel wat je allemaal gedaan hebt.
8: Ja, ook. Ik woon er weer. Dus ik ben ook nu weer terug daar. Het is een heel erg uit de hand gelopen dorp, is het eigenlijk. Het is groot. Maar het is ook heel dicht bij de natuur. Het ligt echt op de Veluwe, dus... De omgeving is prachtig. Je hoeft maar een klein stukje te rijden of te fietsen. Of in mijn geval te hardlopen. En je staat in een bos. Of je staat op de hei. Of op een weiland. En dat vind ik er heel erg leuk aan. En een plek wordt toch ook gemaakt door de mensen. Dus een aantal van mijn oude vrienden zijn net als ik gaan studeren en op kamers gegaan. En zijn nu ook weer terug. Het is ook heel leuk om weer die vertrouwde gezichten, maar dan 25 jaar verder in de ogen te kijken en te denken, we zijn toch weer geland op het oude nest.
0: Jij zei, ik ben... het is eigenlijk een beetje een dorp. Hoe merk je dat nog?
8: Nou ja, het kijk, ik heb zelf 15 jaar in Utrecht gewoond. Dat is een stad.
0: Ja.
8: Ik ben veel in Amsterdam geweest, daar woonde mijn vrouw. Dat is een stad. Het is toch... Ik weet niet wat dat maakt. Het is een sfeertje, denk ik. Wat het vooral... het is niet zo goed uit te leggen.
0: Nee.
8: Het voelt voor mij als een uit de hand gelopen dorp.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, ik kan me in die zin voorstellen. Maar maar het is ook weer mooi. Omdat het natuurlijk wel een van de grootste steden...
8: Nou ja,
0: het is
8: absoluut.
0: Wel een stad, toch?
8: Nee, het is volgens mij officieel een dorp. Het heeft geen stadsrecht.
0: Okay.
8: Maar het is een van de grootste plaatsen van
0: Nederland.
8: Ja, nee, en van Nederland sowieso. Wel. Het is echt... onder alle grote steden is Apeldoorn een van de... grootste gemeenten van Nederland, denk ik. Ja.
0: Kon jouw vrouw daar wennen? Want jij zegt, die woont in Amsterdam. Is ze daar...
8: Nee, ze komt oorspronkelijk uit Dronten. Ze studeerde in Amsterdam. En ik studeerde in Utrecht.
0: Ja.
8: Dus, ja.
0: En toen je dacht, we gaan een mooie plek zoeken. Was Dronten geen optie?
8: Hebben we wel naar gekeken. Mijn werk is heel veel in de auto zitten. En voordat je vanuit Dronten bij een snelweg bent, ben je wel even bezig. En zeker als ik 's avonds heel laat... rij en thuis kom dan. Dat was voor mij niet handig.
0: Nee.
8: En Apeldoorn sprak ons iets meer aan.
0: Ja, en terecht. Ja, niets ten nadele van Dronten natuurlijk. voor iedereen die dat mij zojuist hoorde zeggen, dat is niet het geval. Even terug naar Liefde genoeg. Ik zag dat alle liedjes in Nederland geschreven zijn, mm-hmm. behalve dit lied.
8: Ja, dat klopt.
0: Dominicaanse Republiek, dat zijn mm-hmm. Dat is of een vakantie, of een compassion reis, of een combinatie.
8: Ja, dit was een combinatie, ja.
0: Ja. Ja. En dit liedje gaat... Nou, er zit van alles in dit liedje. En ik zou er van alles kunnen invullen. Maar eigenlijk was ik benieuwd, wat gebeurde er in de aanloop naar dit liedje?
8: Ja, dat weet ik niet heel precies. We waren daar en ik had geen gitaar mee. En ik zat op het balkon, terwijl de rest van de kids en vrienden van ons waren aan het strand. Die kon ik zien. En ik heb daar gewoon eigenlijk dit opgeschreven. En ik... Natuurlijk is het ergens een neerslag van hoe ik naar liefde kijk en hoe ik liefde ontvang in mijn eigen leven. Mm. Dus er zit in de kern, zit er een heel diep, een heel diep eigen persoonlijk verhaal in. Maar ik heb het wel zo opgeschreven dat het ook in brede zin denk ik te beluisteren is. En dat wilde ik ook heel graag. Bijvoorbeeld, we waren deels op compassion reis. Mm. En je ziet nogal wat dan, zeg maar.
0: Ja.
8: Dat ook heel erg relativeert waar je zelf doorheen gaat. Er zit een zin in dit liedje, dat vind ik de mooiste zin van het album. Jij zegt dat het leven alweer niet eerlijk is, terwijl je met schoon water in een warm huis je tanden poetst.
0: Ja.
8: Dat vind ik zelf de best gelukte zin van het album. Het is een soort doorkijkje naar een andere wereld voor mij. En uiteindelijk kun je al die dingen dus hebben als er maar liefde genoeg is. En dat, nou ja, dus het waren heel veel indrukken door elkaar. Het is mijn eigen leven wat ik meeneem. Het was, ja, ik weet niet, het was een optelsom liedje.
0: Ja. Zelf, dat is inlegkunde, kom je er best wel goed af in dit liedje. Want je zegt eigenlijk, natuurlijk, ik heb zo mijn dingetjes. Je noemt ze hier, ik heb zo mijn demonen, maar ik heb ook engelengeduld. Ja. Dus ik ben eigenlijk ook een soort rots in deze branding die om ons heen gebeurt.
8: Ja.
0: Een lied later, al die tijd, heb je ook zoiets van, je kent mij als die man die altijd wint van alles wat er op een weg komt. Ik denk, er zit best wel veel zelfvertrouwen ook in jou.
8: Nou ja, als je ervan uitgaat dat de ik-persoon in het liedje ook ik ben, wel.
0: Daar ga ik vanuit, want jij zingt het.
8: Maar dat hoeft niet per se.
0: Dat hoeft niet.
8: Nee, dat is de hoe zeg je dat? De creatieve ruimte van de schrijver.
0: Ja.
8: Ja.
0: Maar, oké, dan ga ik het ook niet vragen, want je gaat dat toch dan niet beantwoorden.
8: Wat is je vraag?
0: Is het logisch dat we denken dat je het vanuit jezelf zingt?
8: Ja, dat denk ik wel. Maar liefde genoeg is eigenlijk... Als mijn vrouw zou kunnen zingen, had zij het moeten zingen.
0: Mm, dus jij bent een beetje...
8: Ja. Dus ik...
0: De tropische storm.
8: Ja, heel vaak wel. Absoluut. En zij is de rots in de branding. Heel vaak. En dan ben ik soms ook voor haar, hoor, op andere gebieden. Maar... ik denk dat het liedje gaat voornamelijk over... Zij heeft veel meer engelengeduld dan ik. Mm. Het is maar net hoe je een liedje interpreteert.
0: Ja.
8: En ik ben niet altijd de ik-persoon in het liedje.
0: Nee.
8: Het hoeft gelukkig ook niet. Dat is het mooie eraan.
0: Oké, dan moet iedereen lekker interpreteren zoals hij dat doet. Ben ik wel even één ding benieuwd naar, en dat is meer muzikaal van aard. Jij zingt nadat je hebt gezongen, ik heb engelengeduld, wie dat dan ook is. Ja. Ga je over naar een kopstem om het volgende stuk te zingen. Is dat ook om te benadrukken dat engelachtige wat je zojuist benoemd hebt?
8: Oh, nee, helemaal niet. Nee, het refrein is denk ik net iets te hoog voor me.
0: Ja, maar ik vind dat ook wel weer mooi. Dat ik denk, hey, dat is grappig. Misschien is wel bewust gekozen van oké, dan ga ik daar even omhoog.
8: Dat is een goed idee. Maar dat was niet mijn idee, helaas. Nee, ik dacht gewoon, het refrein gaat de lucht in qua melodie. In de dynamiek van het liedje vond ik dat mooi.
0: Ja, en hartstikke terecht. Hey, nog even een ander lied. En dan gaan we die horen. Het zesletterwoord.
8: Ja.
0: De liefde is het onderwerp dat mogelijk het vaakst bezongen is.
8: Mm-hmm.
0: Is dat ook wat je eigenlijk wilde voorkomen, dat het zoveelste liedje, liefdesliedje was, dus je gewoon even heel creatief hiermee mee aan de slag bent geweest?
8: Ik vind het sowieso leuk om te zoeken naar een geitenpaadje om bij een thema te komen. Omdat dat interessant is als schrijver. En ik vond zes letterwoord grappig. Ik ben een van de mensen die nog steeds Wordfeud speelt op zijn telefoon.
0: Mm-hmm.
8: Ik leg elke dag een paar potjes met wat vrienden van mij, met wie ik dan dus nog steeds een soort aan het scrabbelen ben.
0: Ja.
8: Dus dat... En dat doe ik al jaren. Dat vind ik heel leuk. Dus daar kwam een soort van... Ik dacht, oh ja, dit is... Dan die letters leggen. En dus dat vond ik gewoon grappig. En er zit niet een hele diepe gedachte achter dit liedje. Ik vond het gewoon leuk om dit te schrijven. En wat ik wel... Het is in al zijn cliché natuurlijk... is het toch de sterkste kracht op aarde. Mm. Je ontkomt niet aan de liefde. Of het gebrek daaraan. En ik vond het ook gewoon wel mooi om daar eens over te schrijven. Aan de hand van twee oude mensen die al zo lang bij elkaar zijn. Het is ook het vieren van liefde, van trouw. Mm. Van iets dat de wereld voortstuwt. Maar wat op je Scrabble plankje maar 12 puntjes oplevert of zo.
0: Heb je dat gecheckt?
8: Uiteraard.
0: Ja, heel goed. Ik heb namelijk ook gecheckt. En toen dacht ik, zou je dit bewust gedaan hebben? En dat was niet echt een gok.
8: Nee. Ik heb die letters zo neergelegd.
0: Je denkt wel van, oké, dit is echt 12.
8: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja, want één ding, nog even over die oude mensen. Ik vind het heel lief dat je kijkt in fictief natuurlijk naar... of misschien ook wel echt naar twee mensen die midden op het pad staan... Ja. 5 minuten te treuzelen.
8: Ja.
0: Als je erachter staat, is het heel irritant.
8: Ja.
0: Was het een echte situatie?
8: Nee, niet. Maar ik dacht, zitten ze maar op 60 jaren samen. Wat is dan een minuut of 5?
0: Ja, als je midden op pad staat, is het best veel.
8: Ja, en als je midden in het leven staat, is het echt heel weinig. Dus ergens is het niet alleen een liedje over liefde, maar ook over trouw.
0: Mm.
8: En over, weet je, we leven in een tijd waarin heel veel snel moet. Liedjes worden steeds korter. Filmpjes op TikTok moeten maximaal zoveel seconden duren. Het is allemaal gehaast.
0: Ja.
8: En liefde heeft geen haast. En dat wilde ik ergens toch in verstoppen.
0: Ja. 12 punten voor dit lied. Het 6-letterwoord. MUZIEK.

0: God, I'm just grateful. Ja, ik hou daar niet van als mensen door me heen zingen. Maar dankjewel, Elevation Worship en Chandler Moore. God, I'm just grateful. Martijn Buwalde is vandaag de gast. Directe aanleiding is natuurlijk het nieuwe album De Rest Mag Je Hebben. De tour die erbij hoort. Ik zie ook veel vragen van luisteraars. Ik denk dat het mooi is als we die er even bij pakken. En ik zei het al, ik heb zelf de podcast maar 1 episode geluisterd. Mm-hmm. Juist omdat ik wil voorkomen dat we soms vragen dubbel gaan doen. Of omdat ik het gewoon niet meer interessant vind. Al omdat ik het antwoord al weet. Ja. Het zou kunnen zijn dat we hier wat overlap hebben in wat er in de podcast zit. Maar dat maakt niet uit. Corné zegt, het valt me op dat de vroegere muziek van Martijn wat meer op geloof gericht was en tegenwoordig iets algemener. Is dat een bewuste keuze om een breder publiek te bereiken?
1: Nee, het is een bewuste keuze om meer mezelf te zijn.
0: Ja? Ja. En, kun je dat toelichten?
1: Nou, de geloofstaal en de hele uitgesproken geloofs- of christelijke teksten, zeg maar. Mm-hmm. Daar ben ik mee begonnen. Want ik zat in een evangelische kerk, dus daar werd dat ook gezongen. Ja. Ik zeg wel eens, als je creatief bent en je gaat zelf dingen maken, dan begin je altijd met imiteren. Mm. Je begint altijd gewoon met nadoen wat je in je omgeving hoort. Dus dat hoorde ik in mijn omgeving. Dat ben ik zelf ook gaan maken. En ik had even tijd nodig om mijn eigen taalveld, mijn eigen geluid, mijn eigen musicaliteit te vinden.
0: Ja.
1: En dat duurde eventjes.
0: Heb je daarin mensen die met je meekijken? Bijvoorbeeld naar de podcast die ik dan wel heb geluisterd. De episode ging over de grote handen.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Nou, een beeld wat jij zegt. Oké, daar kun je God in zien. Maar dat mag eventueel, als je dat anders interpreteert, is dat ook goed.
1: Zeker.
0: Heb je mensen die met je meelezen en zeggen, oké, maar hier ruik ik toch een klein beetje Talekanans. Hier moet je nog even naar kijken.
1: Nee, Talekanans, dat filter ik er zelf wel uit.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind het fijn als teksten voor mensen voor iedereen zijn. Dus als of je nou wel of niet iets gelooft, dat je daarna kunt luisteren en dat je in het liedje kunt stappen.
0: Mm.
1: En dat je iets aan het liedje kunt hebben of er iets kunt beleven. Of dat liedjes ook op reis gaan naar mensen die, nou, of ze nou geloven of niet, dat maakt me eigenlijk helemaal niet uit. En dat is zeg maar nu de bijkomstigheid. Het begon bij mij echt bij welke taal spreekt tot mij?
0: Mm.
1: En wat wil ik dus zelf ook terugpraten. En daar is de keuze op gemaakt van, nou, dan ga ik dit soort liedjes schrijven. Dat heeft tot gevolg gehad dat er een groot publiek is gekomen, zeker na Beste Zangers. Maar dat was niet de reden om het te gaan doen.
0: Nee. Je zei in die podcast, zeg je ook, als je het liedje los hebt gelaten, kun je even in mijn woorden, als ik het liedje los heb gelaten, mag iedereen er zelf van vinden. En vind ik alleen maar mooi als mensen er wat van vinden.
1: Ja.
0: Ik zou me ook kunnen voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, wacht even, maar nu heb je iets bij dit lied verzonnen wat echt wel heel ver weg staat van wat erin zou kunnen zitten.
1: Ja.
0: Voel je dan de neiging om dat te corrigeren? Of zeg je, helemaal mooi?
1: Nee, ik kan het ook niet corrigeren.
0: Nee, maar door bijvoorbeeld in een podcast toch uit te leggen wat iets meer achtergrond is.
1: Ik kan wel een achtergrond van een liedje uitleggen, maar als iemand anders dan nog steeds denkt, in mijn situatie komt het zo op me over, of ik hoor er dit in.
0: Mm.
1: Ja, iedereen luistert naar hetzelfde, maar hoort iets anders.
0: Ja.
1: Per definitie. Dus ja, Daar kan ik verder niks aan doen.
0: Nee, wij kunnen wel nog even de WhatsApp lezen. Er zijn nog meer. Renske zegt, ik luister met plezier naar jullie interview. Ik was in Kampen. Ik heb daarvan genoten. Ik ben ervan overtuigd dat alles wat hij zong en vertelde zo binnenkwam bij mij, omdat Martijn helemaal zichzelf en ontspannen was. Herinner jij het ook zo, dat je helemaal ontspannen was?
1: Zij heeft dit
0: zo geïnterpreteerd, nou, dus zij heeft gelijk.
1: Dus Kampen, de voorstelling bedoelt ze dan?
0: Ja, de 2 oktober. Was 2 oktober. Theatertour.
1: Dat was vorig jaar.
0: In elk geval, tof dat je er was. Alles was echt, er was geen doen omdat het erbij hoort. Was compleet in het nu. En daardoor recht kwam alles bij mij binnen.
1: Dat vind ik een heel mooi compliment. Ik probeer namelijk wel altijd echt dicht bij mezelf te blijven in wat ik zeg en zing. Dus ik vind het heel tof dat ze dat zo heeft ervaren. Ja,
0: Helma was in Nunspeet, was dat wel recent?
1: Ja, dat was wel recent.
0: Dat was recent en die zegt, het programma zat qua opbouw goed in elkaar. Verhalen sloten goed bij aan bij de liedjes. En ook met het meezingen van Je draagt het niet alleen. Het klonk allemaal mooi en ik zat ook nog heel erg vooraan.
1: Oh,
0: Mike zegt, ja, Apeldoorn is een hele mooie stad. Dus dat is tof. Hier hebben we een reactie van Marielle. Die stuurde van een partij foto's vanuit Katwijk. Dus ook zij heeft daarvan genoten, denk ik. Heel lang verhaal, daar heb ik nu even geen tijd voor. Maar bedankt voor het sturen, Marielle. We gaan straks die foto's even bekijken. En iemand stuurt even zijn alter ego voor Wordfeut. Als je nog iemand zoekt om daarmee te doen. Ik weet dat we het daar wel eens eerder over hebben gehad. Maar ik noem het toch even. Wordfeut is natuurlijk stond er onbekend dat daar woorden in zitten die niet echt bestaan. Is dat nog steeds zo?
1: Dat denk ik wel. Ik heb niet dat de woordenlijst een update heeft gehad. Maar ik speel het nog steeds.
0: En speel je met dezelfde mensen of soms ook willekeurig nieuwe...
1: Nee, met dezelfde mensen.
0: Altijd met dezelfde. Ja. En is dat een dagelijks terugkerend geheel? Of kun je gerust 3 dagen niet van je laten horen?
1: Je moet volgens mij binnen 72 uur een woord leggen, anders ben je af. Mm. Dus soms lukt het me om die tijd te rekken. Maar ik probeer wel altijd binnen die termijn te reageren. Ja, ik vind het zo stom als je een potje verliest, omdat je gewoon niet opkomt dagen.
0: Ja, dan is het ook een beetje jammer. Hey, we gaan nog een lied horen. Dat was Liefde Genoeg. Is dat voor jou nog geeft een lied extra gevoel als je weet dat die aan de andere kant van de wereld is ontstaan?
1: Nee.
0: Het is gewoon uiteindelijk, want het finale product wordt toch pas in Nederland afgemaakt? Of?
1: Ja, en... Schrijven kun je... Kijk, als nou een liedje echt over die plek was geweest, dan wel. Maar dit liedje had ik ook op Texel kunnen schrijven, denk ik. Alleen ik was toevallig daar.
0: Ja. Ja, en je had ook al een liedje over Ameland. Dus wat dat betreft...
1: Ja, dan blijven we.
0: Dat is weer blijven de gang. Ja. Daar ben ik wel even benieuwd naar. Wordt gesproken over een tropische storm.
1: Ja.
0: Is die wel een soort van ingeïnspireerd op die situatie daar?
1: Niet. Maar misschien, het was wel een tropisch klimaat. Dus misschien dat ik onbewust dat mijn leefde samen. En nu wordt het eens orkaanseizoen, ja. Dat heb je daar wel, volgens mij.
0: Ja.
1: Misschien dat het me onbewust geïnspireerd heeft.
0: Nou ja, in elk geval. We gaan gewoon luisteren naar dit lied. Ik vind het mooi. Liefde Genoeg.

0: van een album van Kelly Minter in 2001. Ze heeft lang getwijfeld, zal ik basketbalspeler worden of zangeres? Nou, uiteindelijk werd het dus zangeres. En vandaag hoorden we deze Backstage Classic. De gast vandaag in de studio is Martijn Buwalda. Directe aanleiding is het nieuwe album met de tour erbij, of de tour met het album erbij. Hoe zie jij dat? Is het de tour met het album?
1: Nee, het is het album met de tour.
0: Ja?
1: Begint bij de liedjes.
0: Oké, we hadden het net even over dat je 58 momenten heeft staan nu. Mm-hmm. En je gaf daarin, nou, we zitten gewoon even buiten de uitzending ook te praten. Ja. Toen zei je, ja, dit is ook wel iets wat je natuurlijk in al die jaren moet opbouwen. Stel, ja. Er zitten nu mensen te luisteren en denken, oh, maar dat wil ik ook. Wat voor beginnerstip zou je hun geven?
1: Pak alles aan wat je kunt om te spelen. Dus laat je muziek op zoveel mogelijk plekken horen. Geef elke avond alles wat je hebt. En heb geduld. Vooral dat, denk ik. Er is zoveel muziek. Er zijn zoveel mensen online die dingen maken. En ik denk, als je iets goeds maakt, iets wat resoneert bij mensen, dan heeft dat tijd nodig om zijn weg te vinden naar die mensen toe.
0: Hmm.
1: Geef het die tijd. Het is helemaal niet erg om voor hele kleine zaaltjes met weinig mensen je muziek te spelen. Dat is helemaal niet erg. Er is geen schande in dat doen. Het is juist prachtig.
0: Mm.
1: En als je dat heel goed doet, en er zijn 10 mensen op een avond, weet je wel, maar die nemen allemaal volgende keer een vriend mee. Of een vriendin.
0: Ja.
1: Dan heb je de volgende avond 20 mensen. En dan kun je zeggen, dat duurt dan dus heel lang. Dat klopt, ja. Maar dat is ook mooi, of zo. Ik vind het, er zit een soort schoonheid in het langzaam vinden van je stem. Het langzaam vinden van je publiek. Het elkaar ontmoeten in de liedjes en in de zalen. Volume of massa van hoeveel mensen zegt niets over hoe intrinsiek waardevol iets voor iemand kan zijn. Zowel voor de maker als voor de ontvanger.
0: Ja, jij doet dit al 20 jaar. Is dit iets wat je nu zegt? Natuurlijk heb je dit met schade en schande zelf ontdekt.
1: Tuurlijk.
0: Heb je ook mensen gehad in je omgeving die dit advies aan jou gegeven hebben?
1: Ja, heel erg. Ja, er zijn gewoon mensen op mijn pad gekomen die zowel geloofde in dat ik iets kon, in mijn liedjes en in mijn zingen, maar er waren ook mensen die zeiden, rustig aan. Weet je wel, je hoeft geen haast te hebben. En ik had wel haast.
0: Mm-hmm.
1: Ik wilde graag zo snel mogelijk, zo groot mogelijk worden. En er zijn mensen die me hebben afgeremd, die ik daar toen, die vond ik verschrikkelijk. Ik dacht, wat doe je nou, man? Je staat de droom in de weg, of zo. En terugkijkend zie ik pas dat zij nog bezig waren met het fundament. Terwijl ik al dacht, we moeten al de hoogte in.
0: Mm-mm.
1: Terwijl we hoefden nog helemaal niet de hoogte in.
0: Nee.
1: En ook als je nooit de hoogte ingaat. Het is prima om een klein clubje mensen aan je te binden als je publiek, die blijven genieten van je liedjes.
0: Ja.
1: Dan kun je er misschien niet van leven. Dat kan een gevolg zijn. Nou, dan doe je er een ander werk bij. Ook daar is niks mis mee. Dus, maar ja, als je net begint met muziek maken, blijf dicht bij jezelf. Maak iets authentieks. En probeer op zoveel mogelijk plekken je liedjes uit te delen. Zodat mensen de kans hebben om ze te leren kennen.
0: Een beetje filosofische vraag, maar dat heeft ook te maken met 1 wat je zingt en 2 wat je zegt. Maakt in principe niet zoveel uit hoeveel mensen er in de zaal zitten. Nee. Als je het maar met vol overgave doet en het leuk vindt.
1: Ja.
0: Ben je dan nu op je hoogte?
1: Hoe bedoel je op mijn hoogte?
0: Nou, je doet nu wat je doet.
1: Ja.
0: Er zijn wel veel mensen, meer dan 10. Maar ja. Ik proef daarin niet, zeg maar, een verlangen van, ik moet de volgende keer grotere theaters. Of daar moet ik per se. Of zit daar ook een soort, nou, berusting is het verkeerd woord, maar tevredenheid van, hey, het gaat nu zo.
1: Ja, er zit zeker een tevredenheid. En misschien is dankbaarheid wel een beter woord. Er zit een hele grote dankbaarheid voor 58 theaters die bijna allemaal vol zitten. Dat is iets waanzinnigs. Maar die dankbaarheid heeft een broertje. En dat broertje heet nog steeds ambitie.
0: Mm.
1: Dus ik ben niet klaar.
0: Nee.
1: Toen ik uit Beste Zangers kwam, dacht ik ook, dit is niet het eindpunt.
0: Nee.
1: Dit is een opnieuw beginnen. Dit is een dorst. We gaan, weet je wel, ik wil weer verder. En dat heb ik nog steeds. Als ik een tour kan doen die 2 keer zo groot is, en er zijn genoeg mensen die het leuk vinden, dan stap ik volgend jaar in de auto. Dus nee, er zit nog heel veel ambitie. En ik wil nog heel veel dingen doen. Maar ik besef ook, als ik om me heen kijk, naar mijn agenda en naar de liedjes en naar alle reacties, dat al gebeurt dat nooit meer, dit was fantastisch. Dit is een prachtig seizoen. En ik ben heel dankbaar dat ik het mag leven.
0: Ja. Die ambitie is daar. Je zei net, ik mensen ook wel een beetje vervoeid. Dat is mijn woorden. Mensen die mij hebben afgeremd voor mijn gevoel. Ja. Er zijn ook muzikanten die nu nieuw zijn. En ik bedoel, sommigen zeggen het letterlijk. Ja, zit hij weer, Martijn Bewalda. Net alsof hij het nog nodig heeft om aandacht te krijgen voor zijn nieuwe plaat. heb je dit nodig, dat wij dit soort gesprekken hebben? Is media-aandacht voor jou iets belangrijks?
1: Ja, ja, ja. Altijd. Ik denk... Ik ben in die zin een heel kleine speler, maar kijk naar alle grote artiesten wereldwijd, maar ook alle grote artiesten in Nederland. Zodra er een singeltje uitkomt, gaan ze een promo rondje doen langs alle radiostations, televisieprogramma's, dat soort dingen allemaal.
0: Ja.
1: Heb je het nodig? Ja, omdat je graag, als je iets nieuws maakt, het ook onder de aandacht wil brengen. En daar zijn media gewoon uitstekend geschikt voor. Het is leuk om, en zeker als ik hier zit, dat vind ik altijd heel leuk, je hebt iets meer ruimte om je verhaal te vertellen. En er kunnen zomaar mensen luisteren die nog nooit van je gehoord hebben, of wel vaag een keer. En die ineens door zo'n gesprek denken: hey, dat is grappig, dan gaan we eens kijken of die muziek gaan we eens luisteren. Dus dat is absoluut de moeite waard.
0: Zitten er in zo'n mediatour die rond de start zit, zitten daar ook afspraken tussen waar je extra van geniet? Niet per se om ons, maar gewoon dat je zegt: hey, joh, dan ik kom anders nooit bij.
1: Nou, ik stond...
0: RTV Drenthe of zo, ik noem maar even wat.
1: Ja, er zitten soms echt grappige lokale dingen tussen. Maar we stonden ook voor radio of voor tv-promo bij bijvoorbeeld Tijd voor Max. Liedje live spelen en dan... dat is echt heel leuk. Dan denk je, wat grappig. Ook omdat daarnaast, in de studio naast Tijd voor Max... wordt met het mes op tafel opgenomen. Een soort café hebben ze daarna gebouwd. En dat kijk ik elke avond thuis.
0: Ja.
1: Ik heb daar nog zo'n fotootje gemaakt en in de gezinsapp gedeeld van kijk waar ik ben. Dus dat was het hoogtepunt van die tv-promo, dat ik in de met het mes op tafel studio was. Maar het was ook heel leuk om bij Tijd voor Max mijn liedje te mogen spelen, de tour te mogen noemen. Het is gewoon waar mensen je muziek verwelkomen, dat is altijd iets prachtigs.
0: Ja, ja. TV is natuurlijk wel extra, lijkt me extra stressvol. Ten opzichte van bijvoorbeeld radio.
1: Het is wel zeker omdat je ook live speelt.
0: Ja, en je zit met die timing. Vaak moet het natuurlijk in zoveel. Heb je een heel nummer mogen spelen of moet het een half nummer?
1: Ja, nee, een beginnenstukje. Ja, en volgens mij een heel nummer op het eind. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, maar dat moet allemaal heel strak, want er zitten vooral. Geeft jou dat extra stress?
1: Nee, dat vind ik leuk.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik wel mooi. Daar ga ik wel goed op. Vind ik wel lachen ook.
0: Ja. Ja. Heb je dat ook nodig, dat er afwisseling is en soms ontspanning en soms stress? Want ik bedoel, jouw theaterprogramma zit in principe natuurlijk ook heel strak in elkaar. Moet wel een beetje volgens de volgorde gaan, want anders dan...
1: Ja, anders wordt het een zooitje.
0: Heb je dan een slecht gevoel aan het einde van de avond?
1: Zeker. Ik stap pas het podium af en dat ik denk, dit was een zware. En dat ligt 9 van de 10 keer aan mij. Wat ik al zei in het begin van ons gesprek, zei het verbinding maken met een zaal. Ja. Als ik toch iets afwezig ben, of toch dan... En misschien ben ik de enige die het merkt, maar ik voel dan van... we zitten niet 100% op dezelfde golflengte. En dat is zo belangrijk. Dus je kunt in dit vak niet op routine. Dat is het begin van het einde in dit vak. En dat vind ik er ook mooi aan. Je moet dus op scherp staan.
0: Nog één vraag tot slot. Je hebt, dat vertel je in de podcast ook... je hebt afscheid genomen van een aantal muzikanten.
1: Ja.
0: Dus de band is...
1: Veranderd.
0: Heel veranderd.
1: Ja.
0: Kunnen jullie je draai al een beetje vinden?
1: Ja, nou ja, het is ook zoeken. Want er gaan ook heel veel routines zeg maar daarmee verloren. En tegelijkertijd worden dingen ook weer anders gespeeld. Anders ingevuld. Dus het avontuurtje begint ergens ook weer opnieuw. En je begint nu langzaam te voelen van... dit doen we altijd zo. Of die interpreteert zo'n partij altijd op die manier. En dat is ook wel heel... het is ook leuk, want je gaat anders luisteren... ook weer naar je eigen liedjes. Ik vind het wel mooi.
0: Ja. Ja. Ik zat deze plaat nog eens een keer te beluisteren... in de voorbereiding hier naartoe. En ik verstond jou op een gegeven moment verkeerd. En toen dacht ik, maar dit had je ook kunnen zingen. De eerste zin van deze plek is... mijn hart is voor het avontuur gemaakt.
1: Ja.
0: Ik hoorde jou zingen. Mijn hart is voor het avontuur gemaakt. Had dat gekund?
1: Zeker. Ja, mijn hart is ook voor het avontuur gemaakt.
0: Ja, de avond is mooi. Ja. Voor iedereen die denkt, wacht even. Er staan nog 49 shows op de planning. Ga naar de website, martijnbewalda.nl. Zie je een speellijst, daar klik je op. Dan zoek je iets in de buurt waar nog plek is. Dat is de komende weken niet zo heel veel. Vlaardingen heeft nog mogelijkheden. Oh, dus als je top, daar... ben ik geboren, mooie plaats.
1: Ja, stadsgehoorzaal is dat. Prachtig theater.
0: Moet je gewoon lekker naartoe gaan. En anders een van de andere opties. Zijn er dingen die je nog graag had willen benoemen?
1: Nee, ja, kom lekker naar de theatertour, inderdaad. Geniet van de muziek. En dat was het eigenlijk wel.
0: Dat was het. Is de plaat ook te koop?
1: Ja, oh ja, dat moest ik ook nog zeggen. Ja. Na afloop van de voorstelling kun je het album kopen, zowel op cd als op LP. LP vind ik vooral heel cool. Mm. En die kun je ook, als je naar martijnbewalder.nl gaat voor de speellijst, dus voor de theatertour, kun je ook naar shop, heet die knop volgens mij. En daar kun je dus ook de LP bestellen. Ja. En de cd ook.
0: Heb jij zelf een pick-up?
1: Zeker.
0: Zeker. Gewoon lekker voor je eigen plaat.
1: Ja, maar ook voor heel veel anderen. Voor Johnny Cash, voor de Dire Straits, voor Leonard Cohen. Voor ja, heel veel platen.
0: Gewoon lekker af en toe, als je even niet zelf muziek hoeft te maken, gewoon lekker genieten van anderen.
1: Ja, en waar we het in het begin over hadden. Een album van begin tot einde luisteren. Gewoon aanzetten, die naald erop. En dan gewoon helemaal afspelen.
0: Kijk, dat is dan de uitdaging. Dus koop die plaat bij voorkeur op LP. En anders lekker op cd. Kan natuurlijk ook Spotify, ook nog een optie. Ja. Ga jezelf informeren over het nieuwe album van Martijn Buwalda. De rest mag je hebben. Zo heet hij. Zo heet ook alle concerten die daarbij horen. MartijnBuwalda.nl, daar is het allemaal te vinden. Martijn, ik wil je bedanken voor je komst. Ik wens je heel veel plezier de komende maanden met alle mooie plekken waar je mensen gaat ontmoeten. En wij gaan elkaar ongetwijfeld weer treffen.
1: Ongetwijfeld, dankjewel.
0: En wij sluiten af met een lied van Cela. En dat lied heet Verborgen Rijkdom. En morgen dan zijn we weer terug. Straks veel plezier bij Luc en Laurens in de dag van vandaag.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu, superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
7: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
12: Goed plan, Zonneplan.
13: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
14: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 4 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het week.

0: WK-baanwielrennen in Shanghai is Nederland 2 gouden medailles rijker. Lorena Wiebers werd voor de 3e keer op rij wereldkampioen op het onderdeel Scratch. Bij de mannen waren Harry Lafrijze, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg bij de teamsprint de snelste. Ze versloegen in de finale Australië. Een man die in maart een jongetje van 4 doodreed in Maastricht moet 5 jaar de cel in. Hij mag daarna nog eens 5 jaar niet rijden. Het kind zat in een wandelwagen toen hij met hoge snelheid werd geraakt door de man die dronken achter het stuur zat. De moeder die de buggy duwde raakte zwaar gewond. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep veroordeeld voor masturberen achter het stuur. Hij moet een boete betalen. Schuiling werd betrapt door een vrachtwagenchauffeur, maar zijn advocaten zeggen dat hij over zijn buik wreef omdat hij daar pijn had. Maar de chauffeur weet het zeker en het gerechtshof gelooft hem. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog een tijdje en het is een graad of 17. Vanavond koelt het snel af en vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen droog met geregeld zon en zacht 17 tot lokaal 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. De spits begint en het is op een aantal wegen al behoorlijk druk. Op de A1 sta je 3 kwartier in de file van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. Kom door een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. De A2 van Den Bosch naar Eindhoven is nu helemaal dicht tussen Bokstel en Best. Er is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. Verder sta je een kwartier in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Hendrik Ido Ambacht. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. En het is druk op de A16 van Rotterdam naar het zuiden voor knooppunt Ridderkerk. Daar is het oponthoud 20 minuten.
3: Goedemiddag, nieuwe middagshow komt zo meteen voor je aan. En ik ben nog een beetje wat dingen aan het verwerken. Ik heb namelijk vandaag een persoonlijkheidstest gedaan voor het werk. En die uitslag, ja, ik herken me er gewoon helemaal niet in. Het is echt, ja, misschien zie ik het verkeerd, maar ik zal er zo even wat meer over delen. Misschien dat jij me een beetje eruit kan helpen. Misschien jou ook wel, Luc.
4: Ik ben benieuwd.
3: Ja, zo meer. En Maverick City Music komt eraan met In The Room.
5: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
12: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social Deal deals die je niet mag missen.
13: Hey, ander kleurtje op de muur?

0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
2: How do you explain God or Jesus to somebody who did not grow up in church?
3: It means a lot to me that there's a God out there who really, really loves me. And actually, he really loves you.
4: Kun je geen genoeg krijgen van Backstage? Luister de Backstage podcast in de podcastplayer van jouw keuze of via de Groot Nieuws Radio app.
1: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
5: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Van vandaag.
8: Met Laurens van der Kraats.
7: Het christelijke radiostation.

0: Music. Je hoorde In The Room. Het is 10 minuten over 4 en ik ben blij dat jij ook in de room bent. Dicht bij de radio, want we gaan weer van start.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Een hele goedemiddag en welkom bij een nieuwe middagshow. Het is een bijzondere dag vandaag hier op kantoor. Eigenlijk de afgelopen dagen al. Want steeds worden wat andere collega's weer even bij de coach geroepen die hier de afgelopen dagen actief is om een persoonlijkheidstest te doen. En dan krijg je een gesprek waarin je dat dan allemaal gaat bespreken, de resultaten en zo. En dan komt er dus uit wat voor type mens jij dus bent. Hè? De een die is een verbinder, de ander die is een zorger, een doener. En ik heb dus vandaag gehoord dat ik blijkbaar een pionier ben. Ja, en een beetje stratege, maar vooral pionier.
2: Oh ja?
0: Ja. Ja, ik heb tijdens even zitten lezen wat er allemaal bij hoort. Maar ik herken me daar echt totaal niet in.
2: Wat dan?
0: Nou ja, ik kan een stukje voorlezen. Ik citeer. Pioniers die hebben een sterke persoonlijke overtuiging van dingen. Ze durven op te vallen en anders te zijn.
2: Nou, maar kijk, ja.
0: Nee, dat vind ik dus helemaal niet. Dus ik ben juist gewoon iemand die heel goed naar anderen luistert.
2: Ja, maar
0: nee,
2: kijk,
0: wacht even. Kijk, ik ben nog niet klaar. Er staat ook, ze zijn geen compromissensluiters. Nou, dat slaat dus gewoon helemaal nergens op.
2: Nou, maar kijk, soms
0: nee, Luc, even. Kijk, dus dat zeggen ze bijvoorbeeld ook. Ik denk dat ik mezelf toch wel iets beter ken dan jij, Luc. Dus ik zal even uitleggen. Kijk, ik vind het ook dus helemaal niet christelijk. Als je dan hier in zo'n christelijke organisatie komt en dan zo'n rapport op tafel legt, zo'n oordeel over iemand. Er staat toch ook ergens in de Bijbel oordeel niet op dat u niet geoordeeld zou worden. Ik vind dat raar.
2: Het gaat toch ook helemaal niet over persoonlijkheidstesten?
0: Dat is jouw interpretatie. Dat is jouw interpretatie. Daar mag je natuurlijk best een andere mening over hebben. Maar ik heb wel gelijk in dit geval.
2: Ja,
0: dan staat er ook nog dat ze wel star kunnen zijn, die pioniers. Nou, helemaal. Ik ben gewoon heel flexibel. Dat weet je de reden hier toch ook gewoon.
2: Je bent flexibel inderdaad, zolang het gaat zoals jij het wil, volgens mij.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Nou, en dan staat er onderaan ook nog my way or the highway. Nou, dat vind ik gewoon een belachelijke conclusie.
2: Misschien moet je die test nog een keer lezen.
0: Nee, ik denk dat we gewoon een andere test moeten gaan gebruiken. Dus klopt niet.

valse blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: That's who I praise.
1: Brandon Lake, That's who I praise.
2: 1 uit 1008.
1: Vandaag een band die 4 Grammy Awards heeft gewonnen. Miljoenen maandelijkse luisteraars heeft op Spotify. En ja, ze hebben afgelopen september hun 5e studioalbum uitgebracht. The Most Beautiful Colors heet het. Ik heb het over de band For King and Country. Vandaag in de 1 uit 1008 een lied wat ontstaan is bij Luke. Een van de 2 broers van de band. Werd als kind al door zijn opa gedoopt in de Stille Oceaan bij Australië. En als volwassene liet hij zich opnieuw dopen in zijn eigen kerk. En over het moment waarop hij op een gegeven moment boven kwam, vertelde hij wel iets bijzonders. Hij zei, toen ik uit het water omhoog kwam, was er een moment waarop het voelde alsof de tijd als het ware even stil stond. Ik bleef gewoon even staan. Niemand zei iets. Het voelde eigenlijk wel als 5 tot 10 seconden. Maar het waren er misschien 2 seconden. Maar ik voelde mijn ziel bijna uit het water omhoog komen. Het betekende iets ongelooflijk krachtigs voor me. Nou, en die ervaring werd de inspiratie voor dit lied. Over het achterlaten van je oude leven en een nieuw begin met Christus. Ja, dat gaan we nu beluisteren. Het is op plek 271 te vinden in de top 1008 voor King & Country. Amen.

0: voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world has to know what is the real story of the October 7th.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: opwekking bent met Gesina van den Bos. Ik leef in u en de voor een lied waarover Corrie zegt... wat een geweldig mooi nummer is dit toch. En zolang niet gehoord en dan het verhaal erachter... Amen, you're the fucking and country. Dat maakt het 4:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Kamer wil dat het kabinet meer haast maakt... met het afwikkelen van het toeslagenschandaal. Het kabinet wil zorgvuldig opereren... maar partijen willen dat het sneller gaat... en willen weten hoe dat gaat gebeuren. 5 jaar cel voor een man die eerder dit jaar in Maastricht... een jongetje van 4 in een buggy doodreed. Hij had gedronken en reed het kind en zijn moeder in volle vaart aan. De moeder raakte zwaar gewond. En 2 keer goud op het WK baanwielrennen. Harry Lafrijsen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg... waren zoals al jaren de snelste op de teamsprint. En Lorena Wiebes won voor het 3e jaar op rij het onderdeel Scratch.
0: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en zijn er brede opklaringen... bij een frisse 7 tot 12 graden vannacht. Morgen trappen we de dag af met volop zon. De schuiven in het westen laten wel wat wolken binnen. Het blijft gelukkig wel droog en we tikken een heerlijke 21 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat zo'n 600 kilometer file verspreid over het land. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken her en der extra vertraging. Zo is de A2 van Den Bosch naar Eindhoven dicht... tussen Bokstol en Best na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht de weg pas in de loop van de avond vrij te geven. Omrijden kan intussen richting Eindhoven via Tilburg... over de A65 en de A58... Op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, sta je ook al 3 kwartier vast. Dat is tussen Vianen en de afrit Geldermalsen. Verder is het heel druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein sta je 1 uur in de file. Op de A7 van de Afsluitdijk naar Groningen in het noorden van het land... heb je bij Tijnje door een ongeluk 40 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je bij Oosterhout 1/2 uur vast door een pechgeval. Er is 1 rijstrook dicht.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraats.
0: Wat is jouw woord van vandaag op deze woensdag? Nou, die van mij is echt wel jeugdsentiment. Want er is een nieuwe Narnia-film aangekondigd. Daar wil ik het zo met je over hebben. Na Thorne Wells.

0: Worship met Kees Kruijnoord. En kom, verras ons.
1: Mijn woord was kennismakingsexcursie.
2: Zoektocht Madurodam.
3: Woord van vandaag.
0: En ik zou ook willen zeggen, kom, verras ons ook hier in de studio met jouw woord van vandaag. Want we proberen een beeld te krijgen van hoe deze woensdag in Nederland is verlopen. En dat kan alleen maar met de input van jou. Want ja, we lezen natuurlijk veel in het nieuws vandaag, maar niet alles haalt de krant. Maar dit is wel jouw kans om met jouw woord vandaag misschien wel de radio te halen. En dat kan je dus door nu te appen naar de studio van Groot Nieuwsradio doen. Mijn woord van deze woensdag is Narnia. De eerste trailer van de nieuwe Narnia-film is uit. Het is een Netflix-productie gemaakt door Greta Gerwig. Die kennen we misschien ook wel van de film Barbie. Het is een verfilming van de Chronieken van Narnia, het neefje van de tovenaar. Het boek van C.S. Lewis. Het verhaal gaat helemaal terug naar het begin. Hoe die magische wereld van Narnia eigenlijk ontstaan is. Dus nog voor dat bekende avontuur met de kleerkast.
4: Sometimes one story is the beginning of all the others.
5: Are you ready? How are you gonna be ready if I don't know what's on the other side?
4: Have you ever seen a world born?
0: Ja, het is direct jeugdsentiment als je dit ziet. En het is heel tof vooral dat gewoon alles weer omhoog komt. Ook van vroeger en zo in die boeken. Maar ook wel twee dingen die me opvallen hoor. Kijk, vroeger echt wat tof vond aan Narnia is dat je altijd wel wist dat het allemaal niet echt was wat je zag. Heel veel fantasy en zo. Maar die prachtige wereld, die bijzondere dieren en alles, het zag er super realistisch uit. Je kon bijna geloven dat het echt ergens bestond. Maar bij deze trailer heb ik dat gevoel iets minder. Omdat het zo over de top is met al die computereffecten. Dat het voor mij juist net iets minder echt voelt. Terwijl dat nou precies wel was wat ik daar ook heel mooi aan vond. Maar goed. Het is nog maar de trailer natuurlijk. Misschien in de film uiteindelijk word je er zo in meegenomen dat allemaal wel meevalt. En iets anders gaat over de leeuw Aslan. Die krijgt in de nieuwe film de stem van Meryl Streep. En dan moet ik zeggen, geweldige actrice natuurlijk ook. Maar Lewis heeft volgens mij niet zomaar voor een mannelijke Aslan destijds gekozen. Want die staat ook symbool voor Jezus, de Zoon van God. Dus ja, ik snap de kritiek ook wel van veel christenen wereldwijd die nu zeggen, het is ketters. Het is niet de bedoeling dat er nu een vrouw is die dat gaat zeggen. Ik zou niet ketters willen zeggen, maar ik snap die kritiek wel. Maar waarom zou je daarvan afwijken? Familie van C.S. Lewis die heeft erop gereageerd en die vinden het allemaal niet zo heel groot probleem. Die staan wel achter die keuze. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat ook uit gaat pakken. Voor mijn gevoel nog een beetje gek, maar ja, ik wil het wel meegemaken. Nog even geduld. In februari komt hij naar de bioscoop. En vanaf 2 april volgend jaar, dan staat hij ook op Netflix. Maar het lijkt me wel eentje die echt even op groot scherm gezien moet hebben. Heel benieuwd, wat typeert jouw dag? Misschien heb je iets leuks meegemaakt. Misschien iets uitdagends. Vat het samen in één woord en app het naar de studio. Hier is Lauren Daigle.

0: Ralf van Maan op de woensdagmiddag met Groter dan ik dacht. Daarvoor Lauren Daigle, Oh Lord, maakt het 10 minuten voor 5. En Joke is lekker bezig in de keuken. Haar woord van vandaag is bakken, want ze heeft lekkere herfstkoekjes gebakken. Dat ziet er gezellig uit, een mooie foto. Lekker, geniet ervan. En Hennelie die heeft hobby's doorgestuurd. Zegt vandaag druk bezig met al mijn hobby's. Foto's bewerken van fotoshoots. En ondertussen alle bestellingen voorbereiden van bestelde koeken voor aankomend weekend. Daar hebben we nu de tijd voor in deze vakantie. Nou, dat is wel leuk. Het is een beetje een thema aan het worden, heb ik het idee, dat bakken. Want wie ook druk bezig was, slash is met bakken. Even kijken, Jeanette volgens mij. Goedemiddag Jeanette, jij hebt ook recent iets gebakken geloof ik, hè?
1: Goedemiddag.
0: Wanneer heb jij voor het laatst iets gebakken?
1: Vorige week.
0: Ja, precies. Nou, dat dacht ik al. Wat heb je toch gebakken?
1: Een cake.
0: Ja, nou, zie je wel. Het is toch weer een rode draad in dit programma. Merk je meteen. Hey Jeanette, wat is jouw woord van vandaag?
1: Tuin.
0: Tuin. Ja, dan ga ik bij deze opschrijven. En waarom?
1: Nou, gisteren en vandaag lekker in de tuin bezig geweest. Mooi weer vandaag. En maar even wat dingetjes weghalen en verpoten en zo.
0: Heb je een beetje groene vingers? Of nu toevallig wel, omdat je in de tuin bent bezig geweest?
1: Nu meer zwart, maar... Ja. Ja, nee, ik heb niet hele groene vingers, maar... ik wil de tuin een beetje onderhoudsvrijer hebben. Dus, daar een beetje mee bezig.
0: Ja, dus de hele boel bestraat? Of is dat niet ambitie?
1: Nee, dat is jammer. Nee, ja. Ik wil gewoon wat andere planten hebben die wat meer dicht groeien, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan... hopen dat dan wat minder onkruid er tussendoor groeit.
0: Ja, het is ook wel beter voor de natuur, hè? Voor de biodiversiteit. Als er al een beetje groenigheid in de tuin nog blijft. Nou, lekker, ja. Lekker bezig. Heb jij vakantie nu? Of,
1: Ja, ik heb herfstvakantie.
0: Lekker. En wat zijn de plannen? Ja. Ga je nog wat leuks doen?
1: Gewoon lekker in een huis, in en om huis bezig.
0: Lekker.
1: Dus, nu even lekker de tijd voor. Dus dat was wel fijn.
0: Nou, mooi. Geniet er lekker van. Mooi weer bij. Morgen volgens mij ook. Dus dan kun je je hart ophalen deze week nog. Top.
1: Ja, komt helemaal goed.
0: Geniet ervan, Jeanette.
1: Dankjewel.
0: En dan gaan we naar de tekst uit de Bijbel die vandaag centraal staat.
2: De dagtekst.
0: Vandaag Leviticus 20, vers 26. Daar staat: wees heilig omwille van mij, want ik, de Heer, ben heilig. En ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn. Leviticus 20, vers 26.
3: Sometimes I feel like I just keep pretending

0: Blessing Lover met And Lift Me Up. Zo meteen na 5 hoor je Rent Collective. We are your
1: church. Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op Allianz Direct.

0: www.nl/luiers.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: Verras je relaties of personeel met een geschenk dat bruist van aandacht. Verfijnde bubbels, eerlijke Fairtrade chocolade en impact. Met elk pakket steun je Stichting Frontlinie. Kijk op bubbleschocolate.nl.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 5 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Tweede Kamer vindt dat het kabinet te weinig haast maakt met het afwikkelen van de toeslagenaffaire. Het CDA ziet te weinig concrete stappen om gedupeerde ouders te helpen. Ook andere partijen willen dat staatssecretaris Palme beter duidelijk maakt hoe alles verloopt. Ze komt binnenkort met een update, beloofde ze de Kamer. 5 jaar cel en 5 jaar rijontzegging voor een man die eerder dit jaar in Maastricht een jongetje van 4 in een buggy doodreed. Toen de moeder met het jongetje bij een zebrapad overstak, werden ze in volle vaart geraakt door de man die dronken achter het stuur zat en te hard reed. De moeder raakte zwaar gewond. Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar oud-minister en PVV-kamerlid Marjolein Faber. Een wijkagente van Marokkaanse komaf had aangifte van smaad en laster tegen haar gedaan. Faber had de agenten niet neutraal genoemd en haar volledige naam gebruikt in een debat. Maar daar zag het OM geen reden voor een onderzoek in. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog even en het is een graad of 17. Na zonsondergang koelt het snel af en vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen droog met geregeld zon en zacht. 17 tot lokaal 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Vooral voor een woensdag. Er staat ruim 700 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Bokstel en Best na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog uren duurt voor de weg vrij is. En omrijden kan intussen via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A27 is het heel druk van Breda naar Gorkum tussen Breda en Oosterhout. Daar heb je ook 40 minuten tijdverlies, mede door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Kootwijk met 40 minuten oponthoud. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen doe je er een half uur langer over tussen knooppunt Del en Tiel. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. En in het noorden van het land staat een pechgeval op de A7 van de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Kost je 40 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht.
13: Superdeals bij Jumbo. Alle pakken Campina Fla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de Roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken.
0: Vraag ernaar bij jouw ver.

0: Coco.nl. Sikkens.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Ik doe mee. Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
6: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
7: De dag van vandaag.
8: Met Laurens van der Kraats.
7: Het christelijke radiostation.

eigenlijk altijd toch met Red Collective en Build Your Kingdom Here. Stel je voor, je loopt door een eeuwenoude kerk, daar loop je binnen en ineens begint die kerk tegen je te praten. En je loopt iets verder door en de kerk begint tegen je te zingen. In de grote kerk van Alkmaar kan dat echt. Zometeen spreken we een van de makers van een bijzonder kunstwerk.

0: Zach Williams in de dag van vandaag. Je hoorde Chainbreaker. Stel je even voor, hè? Je loopt een eeuwenoude kerk binnen en dan ineens begint die kerk tegen jou te praten. Ze vertelt je verhalen, ze zingt voor je en je kunt zelfs het beroemde kerkorgel bespelen zonder ook maar één toets aan te raken. Gewoon door te bewegen met je armen, met je benen, met je lichaam. Nou, klinkt misschien als iets uit een sprookje, maar sinds kort kan het echt in de grote kerk in Alkmaar. Daar hebben namelijk kunstenaars Ferre ten Berge en Anne-Roos Rosa de Carvalho 2 jaar lang gewerkt aan een hele bijzondere interactieve beleving. Het heet Ik de Kerk. En Anne hebben we aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Anne, stel ik kom morgen die enorme kerk daar binnen. Wat gebeurt er dan precies?
1: Je ziet een balie met toch redelijk futuristische rugzakken erop. Ze hebben een bijzondere vorm en geven ook licht. En aan die rugzakken zit een koptelefoon. Nou, je doet de rugzak op en de koptelefoon op. En omdat je die koptelefoon op hebt, heb jij ook sensoren bij je, waardoor wij precies weten waar jij loopt in de kerk en wat je met je hoofd doet, waar je naar kijkt. Omdat wij dat weten, kunnen wij in de kerk overal om je heen in het hele gebouw onzichtbare muziekinstrumenten en muzikale scènes ophangen. Die zijn gevuld met muziek, allerlei soorten muziek. Maar inderdaad, zoals jij net zei, ook de stem van de kerk. En de kerk is eigenlijk op zoek naar haar ziel en vraagt jou om samen met haar op zoek te gaan naar alle dingen die zij is. En terwijl jij rondloopt, kom jij op plekken die muziekinstrumenten en muzikale scènes tegen. En jij kunt daarmee interacteren. Je kunt invloed uitoefenen op hoe die muziek en die instrumenten en die composities, maar ook de stem, hoe dat klinkt.
0: Ja, ik denk dat mensen nu heel nieuwsgierig zijn hoe dat dan klinkt. Jullie hebben ons een geluidsfragment gestuurd en daarin begint het riet onder de kerk als het ware te zingen. Hè? Kun je ons even meenemen, waar zijn we nu in de kerk?
1: Zeker.
0: En wat gaan we zo horen?
1: Ja, en dat is ook meteen een mooi bruggetje naar de inhoud. Want wat is die ziel van die kerk? Wij zeggen dat is een oneindige optelsom aan eigenschappen die dat gebouw heeft, die samenkomt in de bezoeker die dat gebouw ervaart. En als je dat letterlijk neemt, ga je ook kijken naar wat gebeurt er onder de grond, onder die kerk. Welke betekenissen hangen er nog van nog veel langer geleden? En als je dan die grond in gaat, kom je ook bij de veenlaag, waar later weer een zandverstuiving op is ontstaan, waar het moeras vaste grond is geworden op die plek. En dat is een van de redenen dat mensen daar al 5000 jaar hun heen komen zoeken. Zowel praktisch als religieus. Daarom wilden wij het riet onder de kerk, in de veenlaag, diep onder de grond, ook een stem geven in die kerk.
0: Ja, nou, laten we even gaan luisteren hoe dat dan inderdaad klinkt. Het zingende riet, even een klein stukje hoor.

0: Kritiek.
1: Wat hoop je dat mensen beleven op het moment dat ze dit horen?
2: Wat ik hoop is dat ze fysiek ervaren en ook via de muziek. Hè, want wat ik nog niet verteld heb is je hoort de muziek niet alleen, je voelt haar ook. Want we hebben een trilplaat in de rugzak en de muziek trilt in je rug. Huh? Dat de mensen eigenlijk aan den lijve en met hun hart en hoofd ervaren dat zo'n plek van zo'n kerk nog veel verder gaat dan alles wat je op het eerste moment ziet. En dat je daar eigenlijk verbondenheid mee voelt.
1: En waarom vinden jullie het als kunstenaar zo belangrijk om dit verhaal te vertellen?
2: Omdat wij het gevoel hebben dat in de huidige tijd mensen vaak zich minder verbonden voelen met zowel de materiële als de onzichtbare wereld om hen heen. Ik denk dat mensen minder het gevoel hebben dat ze invloed uit kunnen oefenen op de wereld die om hen heen is. En daardoor misschien ook minder verantwoordelijkheid voelen over de manier waarop we door onze eigen omgeving rondlopen. En op het moment dat wij mensen die verbondenheid met zo'n plek en de invloed die jij eigenlijk op zo'n plek hebt door de manier waarop je je aandacht richt, als wij dat bewustzijn weer een beetje kunnen opwekken, geloven wij dat mensen die verbondenheid ook weer meer voelen en zich ook weer meer eigenlijk heer en meester mogen voelen over hun eigen aandeel in de wereld om hen heen.
1: Wat voor reacties krijgen jullie? Want er komen heel veel mensen op af, geloof ik, hè?
2: Jazeker. Ja, mensen reageren eigenlijk af en toe ook emotioneler nog dan je als maker durft te hopen. Sommige mensen zijn heel erg ontroerd omdat ze een relatie voelen tot het gebouw en voor het eerst het gevoel hebben dat het gebouw contact met hen maakt. Dus dat het wederkerig is. Iemand zei, het gebouw spreekt me voor het eerst aan en zegt eigenlijk van, het is goed dat je hier altijd bent. Je mag hier de tijd nemen om hier te zijn. Dus die voelde zich eigenlijk bevestigd in de relatie die ze al met de plek had. Nou, dat vond ik heel bijzonder. Er zijn soms mensen die op bepaalde vormen van inhoud emotioneel reageren. Maar sommige mensen reageren ook heel erg op gewoon de haptische ervaring. Het is een hele fysieke ervaring. Hè? Geluid reist om je heen. Jouw lichaam beïnvloedt dat geluid. Het geluid trilt door je heen. En dat is ook een hele fysieke ervaring. En we weten dat dat soort ervaringen ons eigenlijk uit het rationele halen. Ze halen je even uit je hoofd en je mag eigenlijk even met je hart een plek ervaren. En wij zien dat mensen daar eigenlijk toch heel positief en soms zelfs geraakt op reageren. Ja.
1: En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die nu denken van, dit wil ik zelf ook wel gaan ervaren. Hoe kunnen ze de tentoonstelling bezoeken? Zijn er nog plekken eigenlijk?
2: Er zijn zeker plekken. Op dit moment hebben we ervoor besloten niemand te laten reserveren, omdat we graag willen dat iedereen spontaan binnen kan komen lopen. We hebben ook principieel de ervaring gratis gemaakt, omdat wij het ook echt zien aan, als een cadeau eigenlijk aan de mensen, om laagdrempelig en zelfs als ze willen meerdere keren binnen te kunnen komen lopen en dat ze zo echt een relatie met het gebouw kunnen opbouwen. Je kunt dus gewoon gratis binnenlopen. Soms moet je heel veel wachten en als je geluk hebt, heb je een rustig uurtje, dan kan je gewoon meteen de rugzak krijgen. En dat is vanaf vandaag nog en dan de komende dagen tot en met zaterdag is het nog elke dag. En daarna zijn we in het najaar op sommige zondagen open. Kijk even op grotekerkalkmaar.nl, de website van de Grote Kerk. Daar zie je de agenda van ons project bij Ik de Kerk, hè, zo heet het project. En vanaf maart zijn we fulltime open, 6 maanden lang. Dan zijn we er altijd.
1: Nou, genoeg mogelijkheden dus om deze bijzondere kunstervaring in de Grote Kerk van Alkmaar te bewonderen. Kunstenares Anne-Roos Rosa de Carvalho, dank je wel. En ik wens jou heel veel plezier met de voorstelling de komende tijd.
2: Dank je wel.
1: Mooie avond. Hoi hoi.
2: Jij ook. Doei doei. You say that you'll come through, but it's been so long.

0: Joke Buijs en kroont hem op Groot Nieuws Radio. Zo direct Josh Baldwin en ook Christian Verwoerd komen eraan. Maar eerst de hoofdpunten van het ANP-nieuws. Het is 6:03.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Utrecht is geprobeerd om crimineel Galit H. te liquideren, melden onder meer AD en nu.nl. H. speelt een belangrijke rol in het Marengo-proces rond Ridouan Taghi. In 2017 mislukte ook al een liquidatie. De man die in 2023 GTST-acteur Bas Muis gijzelde en mishandelde, heeft ook in hoger beroep 1,5 jaar cel gekregen. Muis werd met een smoes naar een huis in Arnhem gelokt, waar hij onder meer met een spijkerpistool werd beschoten. En de oppositie wil meer duidelijkheid van het kabinet over de begroting voor de zorg. Onder meer JA21 en ChristenUnie zien de uitgestoken hand van het kabinet, maar vinden die niet genoeg om steun te geven.
0: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en zijn de brede opklaringen. Vannacht een frisse 7 tot 12 graden. Morgen trappen we de dag af met volle bak zon. De schuif in het westen laten wel wat wolken het land binnen. Het blijft gelukkig wel droog en we tikken een heerlijke 21 graden aan. Goed op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Het is een drukke avondspits, zeker voor een woensdag. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is eerder vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd bij Best. Vanaf Bokstel is de weg daardoor dicht. De politie doet daar voorlopig onderzoek. Dat kan nog een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Het verkeer naar Eindhoven kan beter omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven heb je intussen ook bijna een uur vertraging voor knooppunt Vught. En ook op de A2 vanuit het zuiden naar Den Bosch sta je daar een half uur in de file. Verder is het druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Daar moet je rekening houden met 20 minuten tijdverlies. En op de A15 van Gorkum naar Nijmegen heb je tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen een kwartier vertraging. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij.
0: Dankjewel. Ja, als Josh Baldwin in Rotterdam had gewoond, had hij misschien dit lied wel uitgelegd als geen woorden maar daden.
3: Laurens van de Kraat.
0: Want daar komt het wel een beetje op neer. Het verwijst vooral naar het toewijden van jezelf aan God. Niet alleen je woorden, maar ook je tijd, je toekomst, je talenten voor hem inzetten. Josh Baldwin in de middagshow. Je hoort Worth Everything.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Raad.

0: Ja. Oh ja, wacht. Ik moet hem even erbij pakken. Eerst. Zo. Ja, we kunnen.
1: De muzikale grabbelton.
0: Het loopt storm elke dag met de platen die aangevraagd worden rond dit tijdstip. En dat heeft alles te maken met de ton die ik nu in mijn handen heb. Want elke dag halen we hier een balletje uit en is duidelijk wat voor soort lied er aangevraagd mag worden. Zo. Welke kant gaan we vandaag op? Eens even kijken of ik hem open krijg. Ja, dat is gelukt. Dus dat is al goed nieuws. Vandaag, dit is een hele originele categorie. En ik ben ook heel benieuwd wat voor verhalen hier achter schuil gaan. Vandaag mag je een lied aanvragen dat je aan je opa of oma doet denken. Dat is een hele persoonlijke, maar ik kan me wel voorstellen dat er zo'n lied is wat je misschien als kind al wel met je opa of oma zong. Of misschien vanuit de kerk, of waarvan je nog kan herinneren dat het heel veel voor je opa of oma betekende. Ja, het is wel een beetje sentimenteel vandaag, maar ik denk dat het echt heel mooi kan zijn. Dus heel benieuwd, welk lied doet jou denken aan je opa of oma? Nou, we gaan herinneringen ophalen, mensen, in de middagshow. Kom maar door. Titel en artiest mag je nu appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. En wie weet is jouw suggestie zo meteen in heel Nederland te horen. Gateway Worship komt eraan naar Christian van Woert. En als de

0: Gateway Worship met Clark Smith en Who Else? Het is een lied nu in de muzikale grabbaton die heel vaak is aangevraagd. En we kunnen wel opties gaan doen, maar ik zie nu al, dit is echt gewoon degene die het meeste binnenkomt. Dus ik wil hem gewoon meteen gaan draaien. Even wat reacties erbij van mensen. Dat is wel leuk.
1: De muzikale grabbaton.
0: Vandaag mocht je een plaat aanvragen die jou doet denken aan je opa of oma. Nou, er komt hier heel veel binnen. Rosanne bijvoorbeeld, die stuurt het volgende.
2: Nou, mijn opa en oma zaten allebei op een koor. En hij speelde ook orgel in de oude kerk van Harderwijk. En heel vaak speelde hij dit lied.
0: Ja, en Mieke zegt, dit is het lied voor mijn oma Jannie. Ik heb een heel fijne herinneringen aan hoe we dit lied zingen als familie. Terwijl zij ons begeleidt op het orgel. En er komt een bericht binnen hier van Johanneke over datzelfde lied.
3: Hallo, met Johanneke. Ik denk terug aan mijn oma. Die graag cd's luisteren met koormuziek. En het lied Welke vriend is onze Jezus zong ze graag mee. Dat gaf haar vertrouwen. Ze had een stralend gezicht als ze dat zong. En ik denk dat het mooi is als iedereen dit mag horen. Ze luisterde graag naar cd's. Het gemengde koren. Ik heb niet specifiek een koor in mijn gedachten. Maar gewoon een koor wat het uitbundig zingt. Ik denk dat dat de juiste omschrijving is. Ik hoop dat iedereen ervan kan genieten.
0: Nou, Johanneke, dank je wel ook voor jouw verhaal erbij. En hoe je beschrijft hoe je haar gezicht dan zag op het moment dat ze dat zong. Dat beeld en voorbeeld houd je vast, schrijf je ook een stralend, liefdevol gezicht. Dat was haar houvast. Dank je wel. Nou, heel veel binnengekomen door verschillende mensen. En het gaat allemaal om hetzelfde lied. En ik heb een mooie uitvoering gevonden van Kees Kaaijenhoort samen met Joke Buijs. En ja, ook een groot publiek op de achtergrond op een gegeven moment. Johannes de Heer is het, hè? 150. Terug in de tijd. Welk een vriend is onze Jezus?

wel bijzonder. Johanneke, die net had aangevraagd mede, zegt... met dat ik het verstuur, realiseer ik me net... het is vandaag ook haar sterfdag van mijn oma. Hoe bijzonder is dan deze vraag? En dat ik daar net op reageerde. Dank je wel voor het aanvragen ook, Johanneke. Het is vandaag Kees Kuijnert en Joke Buijsen. Welke vriend is onze Jezus in de muzikale grappaton? En deze, ja, had dat een rode draadplaatlink kunnen zijn. Friend of God.

0: Israel en New Breed en Friend of God in de middagshow. Zometeen onder andere Keith en Christine Gedi en ook Phil Wickham komt eraan.
1: Achter biologisch zit

0: dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
0: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
2: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
8: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
0: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
10: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Utrecht is opnieuw een liquidatiepoging gedaan op crimineel Galit H., ook wel bekend als Imo. H. raakte niet gewond, melden meerdere media. Imo, die betrokken is bij het Marengo-proces, was in 2017 ook doelwit van een liquidatiepoging. Toen werd bij vergissing iemand anders gedood. Voor de gijzeling en mishandeling van GTST-acteur Bas Muis is ook in hoger beroep 1,5 jaar cel opgelegd. Muis werd 3 jaar terug met een smoes naar een huis in Arnhem gelokt en urenlang vastgehouden. Intussen werd hij beschoten met een spijkerpistool en afgeperst. Door een hartaanval te faken wist hij weg te komen. Het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid is geen succes geworden voor het kabinet. Dat zegt handreikingen te hebben gedaan aan de oppositie, maar die partijen zeggen ze niet te zien. Onder meer de ChristenUnie en JA21 willen eerst meer duidelijkheid en daarna beslissen ze of ze de begroting steunen. En dan het weer van Weer Online. Vanavond zijn er opklaringen en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en wordt het met 17 tot 21 graden opnieuw warm. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Het is een drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. Er is onder meer heel veel vertraging op de A2. Van Den Bosch naar Eindhoven is de weg dicht tussen Bokstel en Best. De politie doet onderzoek na een ongeluk met vrachtwagens. Richting Eindhoven kun je omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Duurt waarschijnlijk nog een paar uur voor de weg vrij is. Op die A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je tussen Culemborg en knooppunt Vught ruim een uur in de file. Er is ook een rijstrook dicht ter hoogte van Kerkdriel door een ongeluk daar. Van Maastricht naar Den Bosch op de A2 sta je ook een half uur vast voor Bokstel. En het is heel druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg heb je 3 kwartier oponthoud door een ongeluk. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht.
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar

0: prettig. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
2: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Hi mam!
12: Hey, dag lieverd.
11: Wat ruikt het hier lekker?
12: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
11: Van de molen?
12: Mm-hmm. Uit Ouddorp.
11: Gaan we ook weer een cake bakken?
12: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
13: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: De dag van vandaag.
17: Met Laurens van der Kraats.
16: Het christelijke radiostation.

0: de woensdagavond in. Met een mooie samenwerking tussen Keith en Kristen Getty en Shade & Shane. En The Lord Is My Salvation. Ja, dat kan ik allemaal leuk zeggen zo aan het begin van de avond. Maar misschien is jouw situatie op dit moment wel heel pittig. Want je zit misschien gewoon een lange dag achter de rug. Net avondeten achter de kiezen, ploft neer op de bank. En dan zie je daar in die ooghoek nog gewoon al die potten en pannen op tafel staan. Die vuile vaat. Ja, daar moet toch nog wel wat mee gaan gebeuren. Maar je voelt het gewoon even niet. Daar hebben we iets voor.
1: De afwasmix.
0: Ja, gewoon een stukje service van de radio. Elke woensdagavond serveren we hier gewoon een hele smakelijke mix van hele fijne muziek wat jou gewoon door die afwas heen gaat loodsen. Of je het nou met de hand doet of het naar de vaatwasser moet brengen, maakt niet uit. De komende paar minuten gaan we muziek aan je laten horen wat jou gewoon weer in beweging gaat zetten. Bijvoorbeeld I've Got Joy van CC Winans komt eraan. Even meezingen met de opwekkingband Elisa Krijgsman en God Maakt Vrij. En eerst Phil Wickham. Ja, deze is ook mooi. Pak die vaatdoek er maar bij, die handdoek. Phil Wickham, Homesick for Heaven. En af van ze maar.

0: waarschuwing. Kans op plotselinge bemoediging door spontane getuigenis aanwezig.
1: De dag van vandaag bij Grootnieuws Radio.
2: Deze vind ik zo lekker om te

0: Precies, Winans, I've Got Joy.
1: Doorgeefbijbel.
0: Nou, toch lekker dat die vaat weer is weggewerkt. Fijn zo'n afwasmix daarbij op de radio. Zometeen een nieuw gesprek in de Doorgeefbijbel. Gisteren sprak ik met Jan Mekkes uit Vledder. En hij had een tekst uit Genesis uitgekozen. Genesis 3 vers 9. Hele korte tekst, drie woorden. Waar ben je?
2: Het hart van de Vader, van God de Vader, spreekt hierin naar mij dat hij barmhartig is, liefdevol en altijd de relatie wil herstellen, hoe wij als mens ook de plank hebben misgeslagen.
0: Al dus Jan gisteren in de Doorgeefbijbel. Zo meteen horen we aan wie hij hem heeft doorgegeven. Het is 6:55, de woensdagavond van Groot Nieuws, met Chris Tomlin en Whom Shall I Fear?

0: op Groot Nieuws. Dat maakt het 6:30. Ik krijg de hoofdpunten van het ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Utrechtse politie is op zoek naar één verdachte na een nieuwe poging om crimineel Khalid H. te liquideren, melden verschillende media. H., ook wel bekend als Imo en betrokken bij het Marengo-proces, raakte niet gewond. Het UWV trekt de stekker uit een IT-project waaraan al 55 miljoen euro is uitgegeven. Ze denken onder meer dat het uiteindelijk te duur gaat worden. De ontwikkelaar zegt dat het UWV de software niet goed behandelt. En de man die GTST-acteur Bas Muis gijzelde en mishandelde is ook in hoger beroep veroordeeld tot 1,5 jaar cel. Hij lokte Muis naar een woning en beschoot hem daar met een spijkerpistool en perste hem af.
0: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en zijn er brede opklaringen bij een frisse 7 tot 12 graden. Morgen trappen we de dag af met volle bak zon. Schuiven in het westen later wat wolken binnen. Blijft gelukkig wel droog en we tikken een 21 graden aan. Dus een best een lekkere dag morgen. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: De files worden korter, maar er zijn nog steeds een paar flinke problemen. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is vanmiddag bij Best een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. Sindsdien is de weg dicht. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch sta je tussen knooppunt Eckersweijer en Bokstel ook 20 minuten vast. En van Utrecht naar Den Bosch, ook op de A2, heb je nog bijna een uur tijdverlies tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Daar is door een ongeluk ook een rijstrook dicht. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam, die is na een ongeluk bij knooppunt Ippenburg weer vrij. Maar je hebt daar nog steeds zo'n 3 kwartier vertraging. De file wordt langzaam korter. En op de A50 is het nog druk van Os naar Eindhoven bij Sint-Oederode. Door de nasleep van een ongeluk heb je daar ook nog een kwartier op onthoud.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Ik kende de plaats niet. Vledder in Drenthe ligt bij Steenwijk. En de Bijbel is als het goed is weer doorgegeven door de Bijbel. Zometeen horen we aan wie? Naar Irma Dier, gebed om kanten.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke

0: z'n twee.
1: Irma Die, gebed om kalmte.
2: De Doorgeefbijbel.
1: Waar zou die zijn? Nou, dat weten we eigenlijk al, want Jan die zei het gisteren. We waren in Vledder en zijn als het goed is nu in Steenwijk. Maar bij wie? Dat gaan we nu horen.
3: Hallo, met Nick.
1: Nick, goedenavond. Lauwens hier, Groot Nieuwsradio.
3: Hey.
1: Hi, hallo. Hoe gaat het met je?
3: Ja, goed. Met jou?
1: Ja, lekker. Hoe was je dag?
3: Ja, bewogen. Bewogen, maar wel goed hoor.
1: Ja, wat maakt het bewogen?
3: Als
1: je het zelf wil delen hoor, hoeft niet. Maar...
3: Ja, een aantal sociaal complexe situaties. Laten we het daarop houden.
1: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat het even intens is. Maar fijn dat je er zo over kunt praten. En wat doe je in het dagelijks leven, Nick?
3: Ik ben zelfstandig in de infra.
1: Oké, en dat betekent?
3: Ik voorzie huizen van zowel jouw huis als mijn huis van gas, water en elektriciteit.
1: Oh, dat klinkt als wel heel veel verschillende soorten expertise, maar jij doet het allemaal?
3: Ja.
1: Oh, dus internet aansluiten, of hoe noem je dat, elektriciteit aansluiten, water aansluiten, dat is allemaal jouw ding?
3: Ja, dat is allemaal mijn ding,
1: Nou, handig dat je dat allemaal in je portefeuille hebt. Top.
3: Ja, toch?
1: Ja, dat scheelt in één keer een hoop bellen voor veel mensen... als je het zo in één keer geregeld kan doen. Nou, mooi, Nick. Dan gaan we zo naar de Bijbel toe. Maar eerst wel even benieuwd, wat betekent het geloof voor jou in je leven? Is dat iets waar je actief routinematig mee bezig bent? Of is het op een natuurlijke manier er doorheen verweven bij jou? Hoe gaat dat?
3: Nee. Ik laat het zo zeggen, ik ben niet met God opgegroeid. En ongeveer drie, vier jaar geleden, heb ik een korte introductie gehad met God. En toen droeg ik heel trots het label Christen. En eigenlijk pas begin dit jaar ben ik echt geraakt en weet ik wat het betekent. En heb ik de verandering in mij gezien en ervaar ik dat ontzettend. Dus God is voor mij met God wakker worden. Tot aan het slapen gaan. Ik ben de hele dag door met God bezig.
1: Wow. Wat is daar veranderd? Dat je nu inderdaad zo'n transformatie hebt doorgemaakt?
3: Wat is er dan veranderd? Mijn hele zijn. Laat ik het zo zeggen. Ik was een mens van de wereld. En ik heb aan de andere kant van de wet geleefd. Niets daarvan vind je in me weer. Als ik het verhaal vertel van mensen wat ik gedaan heb en wat ik nu ben, dan geloven ze het niet.
1: Nee, en waarom niet?
3: Omdat ik denk dat het is omdat ik de liefde van God uitstraal.
1: Wat is daar dan gebeurd, Nick? Want je beschrijft het als een heel radicaal keerpunt, een radicaal verhaal. Hoe kan dat je dan ineens toch naar de andere kant bent gekomen?
3: Dat is een heel belangrijk moment. Ik zou eigenlijk iets radicaal verkeerds doen. Diep van binnen wist ik dat wat ik zou gaan doen, dat het helemaal niet goed was. Dus ben ik gaan bidden. En in dat bidden vond ik ontzettend vond ik gewoon rust. Maar als ik stopte met bidden, dan kwamen de kwade gedachten terug.
1: Ja.
3: Toen stond daar eindelijk het moment dat ik iets verkeerd ging doen.
1: En waar praat je dan over? Dat je de, ja.
3: Ik zocht een fysieke confrontatie op met mensen. Dat is natuurlijk helemaal niet goed. In één keer had ik ze lief.
1: Je had toch in je diepste het gevoel van ik moet nu gaan bidden?
3: Ja. Ik heb het gevoel begon de dag ervoor. En tot aan de dag dat het daar eindelijk was. Ben ik constant blijven bidden. En op het moment dat ik ze voor me had, dat ik dacht dat ik iets verkeerd ging doen, toen had ik ze lief. Ja.
1: Nou, wat bijzonder joh.
3: Ja, dat was heel raar. Dat was heel raar. Toen begreep ik ook wat de spreuk betekent. Liefde overwint alles. Die landen nooit bij mij, maar ik snap hem nu.
1: Ja, bijzonder. Ja. Hey, je mag de Bijbel openslaan, Nick, en de tekst delen die jij voor vanavond op je hart hebt.
3: Ja, ik zou eigenlijk een andere tekst doen, maar toen ik jullie doorgeven Bijbel opensloeg, had ik Job 33 voor mij. Job 33 vers 4. Dat is, de geest van God heeft mij gemaakt. De adem van de onzagwekkende doet mij leven. En nou ja, God is goed. God is ontzettend goed. En in zijn goedheid heeft hij mij gemaakt. En toen kreeg ik op mijn hart, hè, iedereen die God heeft, die kan het goede van God laten zien. En door goed te doen, en ongeacht wat de situatie is, als jij die goede aspecten laat schijnen in jou, die God voor jou bedoeld heeft, dan kan je andere mensen een stukje God laten zien. En zo de wereld echt een stuk beter maken.
1: Ja, je hebt het aan de lijve ondervonden hoe dat kan gaan.
3: Ja, absoluut. Ja. Ja. Absoluut.
1: Job 33, vers 4, vandaag geasseerd door Nick uit Steenwijk, geloof ik, hè?
3: Correct, ja.
1: Mooi. Hey, dankjewel voor het meedoen. En we gaan het horen morgen aan wie jij hem weer doorgeeft. Dankjewel en een mooie avond, Nick.
3: Helemaal goed, dankjewel.
1: Hoi, hoi.
3: Hoi, hoi.
1: Zo direct, Michael W. Smith, I'll be here for you. Naar Nicole Simone, Redeemer.

0: will be here for you. Dit was Michael W. Smith.
1: De Luisterwijzer.
0: De programma's op Groot Nieuws Radio gaan zo meteen door. Op al onze stations gaan we gewoon vanuit. Hè, dat het allemaal lekker aan blijft staan. Bijvoorbeeld op 7FM zo meteen Angelina met Switchfoot. Op Groot Nieuws Radio non-stop. Terug in de tijd met Twyla Paris. En hier begint zometeen het programma Wens met Tim Hendricks en allemaal vertrouwde kerk- en koorliederen. Ja, net zaten we al een beetje op die tour, hè, met een lied dat je mocht aanvragen wat je doet denken aan je opa of oma. Nou, dat soort liederen die zijn er denk ik heel veel zo meteen te horen. Psalm 100 bijvoorbeeld, daar begint hij zo mee. Dat en nog veel meer zo na zevenen hier te horen. Dit was hem, de middagshow voor deze woensdag. Morgen en overmorgen zit Lucas Kramer hier voor je klaar. En ik hoop je dan maandag weer te spreken. Ik wens je een mooie avond. Dit is Eline. En wat er te voelen valt.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
5: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
4: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof. Met zorg. Voor elkaar.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
9: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door.
11: Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.

0: H., die bekend is van het Marengo-proces, wist weg te komen. Bijna 10 jaar terug werd iemand anders gedood bij een eerdere poging om H. te liquideren. Het UWV stopt met een groot IT-project. Er zit al 5 jaar werk en 55 miljoen euro in. Maar het UWV heeft er geen vertrouwen in dat het op tijd klaar is en dat de kosten binnen de perken blijven. We willen verantwoord omgaan met publiek geld, zegt het UWV. Het softwarebedrijf vindt dat het UWV hun systeem niet goed behandelt. En dan het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. De files worden korter, maar op een aantal wegen gaat het nog moeizaam. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is aan het begin van de spits een ongeluk gebeurd. De weg is nog altijd dicht tussen Bokstel en Best. Dat duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanavond, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog 40 minuten oponthoud tussen Beest en Kerkdriel. Dat heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk. Verder is het nog druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij Werkendam, de vertraging is een kwartier. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je nog 20 minuten oponthoud tussen Nijmegen en Haps. Dat heeft ook te maken met een pechgeval.
3: Zometeen
1: Wens.
3: Hoi, ik ben Pearl Jozefzoon en ik nodig je uit voor Amazing Grace. Een heerlijke avond vol gospel, live muziek en samen zingen met mij en gospelkoor Total Praise. Dit najaar komen we naar Veenendaal, Dordrecht, Woerden en Harderwijk. Zorg dat je erbij bent. Bestel nu je tickets via tervent.nl/amazing.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Laat je raken door muziek en zing mee. Tickets via tervent.nl/amazing.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
13: Goed plan, Zonneplan.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Elke avond vanaf 7 uur.
16: de mooiste kerk- en koormuziek.
17: Het christelijke radiostation.

Dank jullie wel, mannen van mannenkoor Harpe Davids Genemuiden. Onder leiding van Binnenveldman zongen zij het eerste lied van Wens, Psalm 100, Juich aarde, juicht alom den Heer. Ja, een goede gewoonte om hier iedere avond tussen 7 en 8 samen te komen. Voor God te zingen, voor hem te juichen, maar ook voor hem stil te worden. Het zit er allemaal in, ook vanavond met de muziek die we draaien. Jouw verzoekplaat, de wensen van vandaag, woensdag 14 oktober 2026. En mooi om vele bekenden tegen te komen. Welkom als je misschien nieuw bent hier bij Grootnieuws Radio. Misschien heeft iemand je erover verteld. Misschien ben je per ongeluk zo hier op deze zender terechtgekomen. Ik hoop dat je ervan geniet. Het idee is dat we dus platen voor elkaar aanvragen. Liederen om elkaar te bemoedigen. Om te vieren, te danken. Elkaar te inspireren. Samen God te zoeken in het leven van alle dag. En ik zou zeggen, ga mee naar Emmeloord. Om mee te maken hoe de eerste wens vandaag daar bezorgd wordt. Bij Lucie van Peijeren Hofstede. Het is een verzoek van Frank. Frank van Peijeren, die laat weten, mijn vrouw Lucie, waarmee ik volgende maand 55 jaar getrouwd ben, die is vandaag op deze 14 oktober jarig. 77 jaar. En we zouden graag opwekking 167 willen horen. Het lied Samen in de Naam van Jezus.

Elke dag genieten wij van Wens, laten Frank en Lucie weten. Veel zegen op jullie werk en een warme groet vanuit de mooie Noordoostpolder Emmeloord. Ja, groeten terug en Lucie van harte gefeliciteerd. En straks ook nog eens 55 jaar getrouwd. Hè? Nou, laat het maar weten als we een plaat voor jullie huwelijksjubileum mogen draaien. Dan doen we dat ook graag. En dit was Genieten met Samen in de Naam van Jezus. Het koor de zeeklank die ons daarbij voorging. Dan naar Rijns Aterwoude met zomaar een berichtje voor Jannie en Cor namens Marianne, Marianne van der Bos. Marianne zegt, lieve Jannie en Cor, zomaar een berichtje van mij voor jullie. Ook al ben ik nu niet in de buurt, weet dat ik aan jullie denk. En vandaar ook deze wens. Morgenavond, dan ben ik weer bij jullie. Liefs van Marianne. En ze stuurt jullie een lied. Het lied Een Toekomst Vol van Hoop, gezongen door Solideo Gloria Urk.

0: De dagtekst.
1: Vandaag lezen we Leviticus hoofdstuk 20 en lichten vers 26 uit als dagtekst. Daar staat: wees heilig omwille van mij, want ik, de Heer, ben heilig en ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn. Leviticus 20, vers 26. Wees heilig omwille van mij, want ik, de Heer, ben heilig en ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn.

Dat was Opwekking 154. Wees stil en weet. Ik draaide het lied bij de dagtekst. Ik weet niet of jij dat ook had, maar ik kreeg sterk de neiging bij dit mooie a cappella om de tweede stem in te zetten. Die komt dan zomaar ineens omhoog. Dat kan je soms hebben, hè? Of de neiging om gewoon lekker mee te zingen. Sommige liederen die vragen er ook om. Het volgende lied misschien, ook te vinden in Opwekking nummer 124 als je wilt. Het lied Ik bouw op u wordt gezongen voor ons door Mannenkoor Assen, onder leiding van Bert Duist en Gert-Jan Donker uit Vuren. Geniet ervan. Laat de tekst tot je doordringen, dat het je goed mag doen, mag sterken en bemoedigen. Je kinderen en kleinkinderen bieden je dit lied aan en zeggen: hoi pa, we willen je sterkte wensen met je operatie morgen en met alles wat er nog op je pad komt. We wensen je rust en vrede toe in je hart. Liefs van je kinderen en kleinkinderen.

0: Warme klank van Mannenkoor Assen met dat mooie lied Ik bouw op u. Vandaag dus ook speciaal voor Gert-Jan Donker. We hopen dat de wensen vanavond goed aankomen. En als je ook een lied hebt toe te voegen aan de uitzendingen van Wens, graag, laat het weten. Wat wil je horen? Welk lied wil je dat we voor iemand anders draaien? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Geef je wens door en dan gaan wij er hiermee aan de slag voor je. En terwijl jij dat misschien nu gaat doen, duiken wij in het verhaal van het Young Ladies Choir Hadassah. Het verhaal van het Blijde Klankenkoor van deze week. Begon in 2008, toen nog als christelijk meisjeskoor Hadassah actief. De ongeveer 35 vrouwen van 15 tot 50 jaar zorgen samen voor een frisse, jonge klank die al op 7 albums is vastgelegd. Door de jaren heen maakt het koor diverse reizen naar Duitsland, naar België. Ook in Israël zijn ze geweest en op Nederlandse podia is Hadassah regelmatig te vinden. Deze week op het podium Groot Nieuws Radio, op ons themakanaal Blijde Klanken en ook hier in Wens vanavond. Er is hardop gestudeerd in de IJsseldijkkerk in Krimp aan de IJssel. Dat is de thuisbasis. Zowel Nederlandstalig, Engelstalig als Duitsstalige liederen vinden we in de koormap. En momenteel wordt er ook gestudeerd voor een reformatieconcert en voor een serie kerstconcerten in december. Dus dan zijn ze live te zien en te horen, hier vanavond te horen met het lied Lof en Dank, een hymne.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Young Ladies Choir Hadassah.

Onder leiding van Ria van den Noord waren dit de dames van het Young Ladies Choir Hadassah. Ze zongen lof en dank in deze uitzending van Wens vanavond. En de uitzending brengt ons in Hardingsveld-Giessendam. Jannie van Tel Donker stuurt ons daarheen met een mooi lied voor Jos en Corrie van der Minkelis. Dag Jos en Corrie, zegt Jannie. Een belangrijke maand voor jullie. Want 7 oktober was het jouw verjaardag, Jos. En vandaag is het jouw verjaardag, Corrie. Daarom hartelijk gefeliciteerd. En het is fijn dat jullie nog zoveel voor anderen kunnen betekenen. Ook voor de kinderen staan jullie altijd klaar. Ik wens jullie Gods zegen en zijn nabijheid toe voor nu en voor de toekomst. Samen met de kinderen en kleinkinderen. Speciaal voor jullie klinkt vandaag het lied Jezus Alleen, gezongen door zangvereniging Fox Vivenda Voorthuizen, met de solo door Jaap Kramer. En dit alles onder de bezielende leiding van dirigent Bert Notenboom.

Soms, als woorden tekortschieten, kan een lied uitkomst bieden. Laat de muziek spreken en vraag jouw wens aan. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

was het Ridderkerks Mannenkoor onder leiding van Henry Adema met Psalm 56, de versen 5 en 6. Ja, laat het me weten als ik ook voor jou een lied kan draaien. Een lied misschien met een speciale herinnering, een speciale betekenis. Een lied dat op een bepaald moment een bepaalde rol heeft gespeeld. Laat het weten welk lied ik voor jou hier kan laten klinken. grootnieuwsradio.nl/wens. We horen het graag. En zo mag ik voor Ria Adam uit Ermelo het volgende lied draaien. Een lied dat voor jou een extra bijzondere betekenis kreeg. 13 oktober 2007 mocht je jouw lieve zus Joy in Jezus handen leggen. Laat je weten. En je vertelt, na de begrafenis kwam ik alleen de straat inrijden waar wij samen lang woonden. Toen had ik ook de radio aan en het eerste lied dat ik hoorde was Wat de toekomst brengen mogen. En dat lied heeft tot op de dag van vandaag deze betekenis, deze herinnering voor mij.

Ria, dit lied vandaag heel graag voor jou gedraaid. Met jouw zus Joy in gedachten. Joke Buijs en wat de toekomst brengen mogen. Dan het lied In His Love. Gezongen door Jonggemeen Koor Immanuel Urk. Het is het verzoek van Leni Boers. En Leni die stuurt even een berichtje, zegt: wat heb ik gisteren weer genoten van de prachtige liederen in Wens, van de koren. Ik luister veel, vorige week ook met de Vriendenweek, dat was heel speciaal. En misschien is er nog gelegenheid om het lied In His Love van het Urker Gemeentekoor Immanuel te laten horen. En als je dit lied vanavond hoort, voel dan ook de liefde van God en zijn Zoon als een warme deken om je heen. Als het goed met je gaat, maar ook als het tegen zit. Een hartelijke groet van een trouwe luisteraar, Leni Boers.

De Martin Mans Formation met De Kracht van Uw Liefde. En daarvoor lied van Leni, In His Love. Jong Gemeen Koor, Immanuel Urk. Leni, dankjewel. En we zijn ook in Urk voor het volgende lied. Maridit, ik mag voor jou het volgende lied draaien namens een goede kennis. Nou, als je dit zo hoort, dan weet je misschien wel hoe of wat. Ik begrijp dat je veel hebt meegemaakt, maar ook de kracht van onze Heer hebt gevonden, waaruit je put. Je laat je leiden door Hem in alles. En nou, deze aanvrager wil je graag dit lied meegeven. Het lied Een Toekomst Vol van Hoop voor jou. Gezongen door de zangers en zangeressen van het koor Jichtel Jui.

0: Vervolg je avond met een toekomst vol van hoop voor ogen. Ik hoop dat je aangemoedigd bent door deze uitzending, dat je aangevuurd bent, dat je je verbonden weet met vele medereizigers, medegelovigen op je pad. En als je graag een lied wilt horen voor onderweg, of onderweg een lied aan een ander wilt geven, ga dan naar de website om een lied aan te vragen. grootnieuwsradio.nl/wens. Geef ons jouw wens door en dan is het binnenkort te horen hier in de uitzending. Heel graag tot morgen. Dan zijn we er weer iets over zevenen op Grootnieuwsradio. Voor nu een fijne avond en bedankt voor het luisteren.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
2: Via Grootnieuwsradio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.
3: Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl.
4: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Helpt u de allerarmste aan een voedselpakket? Zending Over Grenzen, Giro 6004.
6: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schept vertrouwen.
7: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
6: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
8: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Eerder stoppen met werken.

0: Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn waarschijnlijk weer snel versproducten te kopen bij Albert Heijn. Tijdens dagenlange IT-problemen liepen de distributiecentra vast, maar gisteravond kwam de levering van houdbare boodschappen alweer op gang. Vanavond volgen ook groente en fruit, zegt de super. Online bestellen of laten bezorgen kan voorlopig nog niet. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is een record in zo'n korte tijd. Zo zonk een containerschip nadat het door iets werd geraakt. Iran zegt dat het een zeemijn was en dat het schip een gevaarlijke route voer. Een paar bemanningsleden worden vermist. We krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met het West-Nijl-virus. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University. Door klimaatverandering zal een uitbraak langer duren en zich sneller kunnen ontwikkelen. Vooral de stijgende temperatuur is een aanjager. Het West-Nijl-virus kan dodelijk zijn en je krijgt het door een muggenprik. En dan het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt ook snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon. En met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. Nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde op de A2... is de weg van Den Bosch naar Eindhoven dicht tussen Bokstol en Best. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog een uur duurt. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht staat een pechgeval. Tussen Nijmegen en Haps kost het je 20 minuten extra.
2: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het Adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
7: Focus. Op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
9: Oh nee, verzekering...
8: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
9: Oh, wil ik wel.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
10: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
10: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies

0: voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: Voor een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
3: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
4: Ik ook niet.
3: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
5: We kunnen door.
3: Direct door. Allianz Direct.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende licht

0: Daar ging de rechter niet in mee. Toen het meisje niet meer kwam, begon hij haar te stalken. Albert Heijn wil vanavond weer versproducten leveren aan de winkels. Door het cybersecurity-incident was er in een aantal vestigingen bijvoorbeeld geen groente en fruit. Klanten kunnen nog niks met airmiles en koopzegels. En ook online bestellen van boodschappen werkt nog niet. Succes voor Feyenoord in de Champions League. Tegen het Italiaanse Como werd het 3-2. De Rotterdammers kwamen met 1-0 achter, maar Zegiel en Hagi Moussa scoorden en er was een eigen goal. Feyenoord startte met dezelfde 11 spelers als die in de basis stonden tegen AZ afgelopen zaterdag. Die wedstrijd werd ook gewonnen. En dan het weer van Weer Online. Opklaringen en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Hi mom!
6: Hey, dag lieverd.
5: Wat ruikt het hier lekker?
6: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
5: Van de molen?
6: Uit Oud-Dorp.
5: Gaan we ook weer een cake bakken?
6: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdsmeelhandel.nl.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Weer niks in huis. Geen maandverband. Volgende keer meld ik me ziek.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
13: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
14: Het christelijke radiostation.

0: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7th.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed?
5: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Arnhem zijn ongeveer 200 mensen samengekomen om de queergemeenschap een hart onder de riem te steken. Reden was het vernielen van een rij masten met regenboogvlaggen vannacht. Er was een toespraak van burgemeester Marcouch. Hij noemde de vernielingen kwetsend, laf en crimineel. Er hangen nu nieuwe vlaggen. 4,5 jaar cel voor een man uit Woudenberg. Hij verkrachtte het meisje dat op zijn kinderen paste, jaren achter elkaar. Bij de eerste keer was ze 16. Dat ze vrijwillig meewerkte, zoals de man zegt, geloofde de rechter niet. Die zei dat er sowieso geen sprake was van een gelijkwaardige relatie. De man mag geen contact meer met haar zoeken. De koninklijke

0: te denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
0: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
2: Jouw droomkeuken? Die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl. Daar blijf je voor thuis. 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bible League? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Levenswoorden.
8: Met Daan Olthof.
9: Een hele goede avond. Zometeen gaan we luisteren naar een overdenking van Hugo van Meeuwen van het Leger des Heils met een belangrijke les voor ons allemaal, denk ik. Wat die les is, dat hoor je zometeen. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Leviticus 20, vers 26. Daar staat: wees heilig omwille van mij, want ik, de Heer, ben heilig. En ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn.
10: En

0: Durant Collective, you're the My Lighthouse. Waaraan kunnen mensen zien dat jij een christen bent? Of heb je daar misschien nog niet echt over nagedacht? In de Bijbel staan er een aantal dingen genoemd waaraan je zou kunnen zien dat iemand een christen is. Vandaag gaan we samen met Hugo van Meeuwen van het Leger des Heils verder stilstaan bij zo'n tekst.
1: In Johannes 13, vers 35 staat: aan jullie liefde voor elkaar zou iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Wat Jezus hier zegt is scherp. Niet aan je woorden, niet aan je overtuigingen, maar aan je liefde. En blijkbaar is dat het meest zichtbaar en tegelijk ook het meest kwetsbaar. Want liefhebben zoals Jezus doet, betekent dat jij je openstelt. Dat je de ander niet vastzet in een oordeel. Dat je ruimte maakt, ook als dat ongemakkelijk is. Dat echte contact waar we het net over hadden, daar zit iets van die liefde in. Dat je iemand ontmoet zonder masker. Dat je niet meteen weet wat je ervan moet vinden, maar eerst die mens ziet, net als jij. In een wereld waarin tegenstellingen snel groeien, is dat misschien wel het krachtigste wat je kunt doen. Niet meegaan in het wij en zij denken, maar steeds die mens blijven zien. Bij het Leger des Heils zien we hoe belangrijk dat is. Mensen komen binnen met hun verhaal, soms ingewikkeld, soms rauw, soms met onbegrepen gedrag, zoals we dat tegenwoordig zeggen. Maar als je de ander beter leert kennen, zit daar zo mooi en uniek mens achter. En dit terwijl we toch snel in dat oordeel schieten. Dat we iemand labelen of op afstand zetten. Of dat we denken dat we het wel weten. Hier word je als volgeling van Jezus aan herkend. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zelf niet altijd makkelijk vind. Mensen kunnen dingen doen of zeggen waar ik direct een mening over heb. Soms merk ik dat mijn eerste reactie eerder een oordeel is dan liefde. Misschien herken jij dat ook wel. Dan moet ik vaak terugdenken aan mijn jeugd. In onze vriendengroep was er één vriend die steeds dezelfde woorden gebruikte. Alleen maar liefde. Destijds vonden we dat wat simpel. Hij zei het overal. Alleen maar liefde. Het leven is toch eigenlijk veel ingewikkelder dan dat? Maar het bijzondere was dat wanneer er spanningen waren, of ruzie, of gedoe, of iemand werd buitengesloten, dat hij die woorden bleef herhalen. Alleen maar liefde. En weet je wat er gebeurde? Die woorden brachten vaak precies datgene waar we behoefte aan hadden. Niet nog meer discussie. Niet nog meer gelijk. Maar ruimte, begrip en verbinding. Later ben ik dat steeds meer gaan herkennen in de woorden van Jezus. Natuurlijk betekent liefde niet dat alles goed is of dat de waarheid er niet toe doet. Maar liefde bepaalt wel hoe jij naar mensen kijkt en hoe je met hen omgaat. Jezus zegt in Johannes 13, vers 35: hieraan zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde onder elkaar hebt. Denk daar eens over na vandaag, als je mensen ontmoet. Zet je de liefde voorop? Of het oordeel? En stel je voor wat er gebeurt als juist daarin iets zichtbaar wordt van Jezus. Niet groot of spectaculair, maar in dat ene gesprek, dat ene bezoek. Dat moment waarop iemand zich echt gezien voelt. Misschien ervaar je dan met elkaar juist Gods liefde. Dan komen deze woorden van Jezus tot leven. Hieraan zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde onder elkaar hebt. Want uiteindelijk is liefde niet het zwakste wat we kunnen geven. Het is vaak juist het sterkste. Alleen maar liefde. Nee.

0: Voor dit lied maakte Frank van Essen een prachtig arrangement, wat vervolgens opgenomen werd door het Philharmonisch Orkest in Praag. Je hoorde Marcel en Lydia Tsiemer en Symfonie. We luisteren vandaag naar een overdenking van Hugo van Meeuwen, waar we net al hebben mogen horen dat het belangrijk is om lief voor elkaar te zijn.
1: Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Je hoort dat vaker. Heb elkaar lief. Als je niet uitkijkt, kan dat iets groots blijven. Iets abstracts. Wat bedoelt Jezus daar nou precies mee? Hij maakt het gelijk concreet. Hij zegt, heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Dus als je wilt weten wat de liefde is, hoef je niet diep in jezelf te zoeken, alsof het iets is wat je moet opwekken. Je kijkt naar hem. Naar hoe hij met mensen omgaat. Wat mij daarin enorm raakt, is dat echte contact van mens tot mens. Dat moment waarop alles wegvalt. Tijd, plek, rollen. Je ontmoet elkaar puur, zonder masker, zonder oordeel. In de Bijbel zie je dat in het verhaal van de vrouw die betrapt is op overspel. Dat staat in Johannes 8. Die vrouw wordt bij Jezus gebracht door de Farizeeën. Niet omdat ze om haar geven, maar omdat ze een punt willen maken. Ze sleuren haar als het ware een discussie in. Wie heeft er gelijk? Wat moet er gebeuren? Volgens de wet is het duidelijk, ze moet gestenigd worden. Maar Jezus doet iets opvallends. Hij gaat niet meteen reageren. Hij bukt zich en schrijft wat in het zand. Hij vertraagt het moment. Alsof hij weigert om mee te gaan in die haast, naar oordeel. Alsof hij ruimte maakt voor iets anders. En dan zegt hij, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen werpen. Dat is confronterend. Niet alleen voor hen toen, maar ook voor ons nu. Want hoe snel hebben wij niet een mening klaar, een oordeel, een conclusie? Langzaam druipen ze af. Er staat ook eerst de oudste. Misschien omdat zij zich het meest bewust zijn van hun eigen leven. En dan blijft er iets heel puurs over. Een ontmoeting tussen twee mensen. Geen groep meer, geen systeem, geen druk van buiten. Alleen Jezus en die vrouw. En wat hij dan doet is zo kenmerkend. Hij zegt niet, het maakt niet uit wat je hebt gedaan. Hij veroordeelt haar ook niet. Hij begint met een vraag. Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Zij zegt, niemand heer. Dan zegt hij, ik veroordeel u ook niet. Ga heen. En zondig niet meer. Dat is liefde, zoals Jezus die bedoelt. Niet het goed praten van alles, maar ook niet het vastzetten van iemand op wat hij of zij verkeerd heeft gedaan. Hij ziet haar. Hij ziet haar echt. Niet alleen haar fout, maar haar als mens. En precies dat verandert iets. Want als iemand jou zo aankijkt, zonder oordeel, maar wel in waarheid, dan komt er ruimte. Ruimte om opnieuw te beginnen. Misschien is dat wat heb elkaar lief betekent. Niet dat je altijd precies weet wat je moet zeggen, maar dat je aanwezig bent. Dat je de ander ziet, luistert en ruimte laat. Dat is dichterbij naar je denkt. Niet iets groots wat je moet organiseren of perfect moet doen. Juist op kleine momenten kan dat gebeuren. In een gesprek, in een blik, even echte aandacht geven. Een moment van mens tot mens. De vraag is niet, hoe kan ik alle mensen lief hebben? Maar kan ik vandaag één persoon echt zien? Zonder oordeel, zonder haast, zoals hij, Jezus, dat ook bij ons wil doen?

ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Ik word hier toch altijd wel heel vrolijk van, hoor, van die Schotse klanken. Celtic Worship, Jorde, Your Kindness, daarvoor Matt Maher, Because He Lives. Zometeen gaan we verder samen uit de Bijbel lezen met Ben Ketting. Dat doen we in Johannes 7, vers 32 tot 53 vandaag. Ook hoor je zometeen nog Sierra Noah en Matt Redman. Naar muziek van Selah. Dit is Jezus Alleen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Baldwin. Worth everything.
1: Groot Nieuws Radio.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag mag ik voor je lezen. Johannes hoofdstuk 7, vers 32 tot 53 uit de Basisbijbel. Heel veel mensen gingen hem geloven. Ze zeiden, zou de Messias soms meer wonderen doen dan hij? De farizeeërs hoorden dat de mensen dit over hem fluisterden. Daarom stuurden de leiders van de priesters en de farizeeërs een aantal mannen van de tempelbewaking naar hem toe. Zij moesten hem gevangen nemen. Jezus zei, ik ben nog maar een korte tijd bij jullie. Daarna ga ik terug naar hem die mij heeft gestuurd. Dan zullen jullie mij zoeken, maar niet vinden. Want waar ik dan ben, kunnen jullie niet komen. De Joden zeiden tegen elkaar, waar zou hij dan heen gaan, dat we hem niet zullen kunnen vinden? Zou hij van plan zijn om naar de Joden in Griekenland te gaan en hen over al deze dingen te gaan lesgeven? Wat bedoelt hij dat we hem zullen zoeken, maar niet zullen kunnen vinden en dat we niet kunnen komen waar hij is? Op de laatste dag van het feest, de belangrijkste dag, stond Jezus op en riep, als je dorst hebt, moet je naar mij toe komen en drinken. Als je in mij gelooft, zullen stromen van water dat leven geeft uit je binnenste stromen, want dat is beloofd in de boeken. Met dit water bedoelde hij de Heilige Geest. De mensen die in hem zouden geloven, zouden de Heilige Geest krijgen. De Heilige Geest was er toen nog niet, omdat Jezus nog niet uit de dood was opgestaan en nog niet naar de hemel was teruggegaan. Veel van de mensen die dit hoorden zeiden, deze man is beslist de profeet. Anderen zeiden, hij is de Messias. Weer anderen zeiden, de Messias komt toch niet uit Galilea? De boeken zeggen toch dat de Messias iemand uit de familie van koning David zal zijn en dat hij net als David in het dorp Bethlehem zal worden geboren. Ze kregen er ruzie over. En sommige mensen wilden hem gevangen nemen, maar niemand durfde hem iets te doen. De mannen van de tempelbewaking gingen weer terug naar de leiders van de priesters en de farizeeërs. Die vroegen hen, waarom hebben jullie hem niet meegebracht? Ze antwoordden, nog nooit heeft iemand zulke bijzondere dingen gezegd als hij. De farizeeërs zeiden tegen hen, heeft hij jullie ook al omgepraat? Jullie leiders en de farizeeërs geloven toch ook niet dat hij de Messias is? Alleen de gewone mensen geloven dat, doordat ze de wet van Mozes niet goed kennen. Vervloekt zijn ze. Nicodemus, die vroeger al eens 's nachts naar Jezus was gekomen, zei tegen hen, volgens onze wet mag je iemand niet zomaar veroordelen. Eerst moet er goed uitgezocht worden wat er aan de hand is. Ze antwoordde hem, kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar op in de boeken. Uit Galilea zal geen profeet komen. En ze gingen allemaal naar huis.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB, normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
7: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
6: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
7: Wow.
8: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 11 uur.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn start steeds verder op. Aan het begin van de avond werd aangekondigd dat er weer vers producten naar de winkels zouden gaan. De groenten en fruitschappen waren in verschillende winkels leeg door het cybersecurity-incident. Online bestellen en airmails gebruiken kan nog niet. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. De provincie Zuid-Holland zet het onderzoek naar nieuwe windmolens in het Groene Hart door. Er zijn 12 gebieden in beeld, 11 in open polderlandschap en eentje bij Dordrecht. Een deel van het provinciebestuur wil dat het onderzoek niet gebeurt, want er zou geen draagvlak onder de bevolking zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt flink af, vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze

0: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het was vanavond grimmig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Er werden brandjes gesticht en met stenen naar de politie gegooid. De ME heeft zeker 3 mensen opgepakt. Volgens verschillende media ontstond de onrust door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze de aanvraag voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw afwees. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. X heeft duizenden accounts geblokkeerd die de tussentijdse verkiezingen in Amerika probeerden te beïnvloeden. Die zijn daar over 3 weken. Volgens X waren de accounts afkomstig uit Iran, Rusland en China en plaatsen ze dingen over Amerikaanse politiek. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De nacht van Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Grootnieuwsradio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. In Arnhem zijn zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Ook burgemeester Ahmed Marcouch was erbij, hij hield een toespraak. Gisternacht werden in Arnhem regenboogvlaggen met massa en al uit de grond getrokken. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. De Britse partij Reform UK van de radicaal-rechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van een tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een man uit Woudenberg moet 4,5 jaar de cel in. Hij verkrachtte jarenlang zijn oppas. Bij de eerste keer was ze 16. Dat ze vrijwillig meewerkte, zoals de man zegt, gelooft de rechter niet. Die zei dat er sowieso geen sprake was van een gelijkwaardige relatie. De man mag geen contact meer met haar zoeken. Engeland betaalt ruim 20 miljoen euro aan Oekraïne om de kerncentrale van Tsjernobyl te repareren. Die raakte vorig jaar beschadigd door een aanval van een Russische drone. 40 jaar geleden was daar een enorme kernramp, daarom staat er een beschermend schild om de kerncentrale. Het Griekse eiland Rodos wordt geteisterd door noodweer. Het regent zo hard en veel dat wegen overstroomd raken. Een man kwam om toen hij met zijn auto de zee in werd gesleurd. Scholen blijven ook de komende dag nog dicht. Er rijden geen bussen op het eiland en inwoners is op het hart gedrukt om niet naar buiten te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10, plaatselijk wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.